Daarmee gingen ze naar het gemeentehuis. Tijdens die tocht werden rookfakkels afgestoken en werd er ook veel geschreeuwd. De minister van Asiel wil dat vluchtelingen uit Syrië sneller terugkeren naar hun eigen land. In New York heeft hij daarover gesproken met de Syrische vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. Volgens de minister verandert de internationale discussie over terugkeer omdat steeds meer landen kampen met grote groepen doorreizigers. En Sony Music staat op het punt om voor bijna 4 miljard dollar de muziekrechten van bijvoorbeeld Justin Bieber en Neil Young te kopen. Het gaat om een collectie van ruim 45.000 songs die nu nog in handen is van een investeerder. Het is een van de grootste overnames in de muziekgeschiedenis ooit. Dan nog het Radio 10 weer door Weer Online. Er zijn opklaringen en er staat weinig wind. De dag begint dan ook zonnig en later vandaag dan zijn er wolken en enkele buien. Het wordt zo rond de 15 graden.

Nederlanders bezuinigen flink nu de energie- en brandstofprijzen hoger zijn door het gedoe in het Midden-Oosten. 6 op de 10 houdt de hand op de knip, zegt ING na onderzoek. We geven minder uit aan vakanties en in de horeca. Ruim 80% vindt de prijsstijgingen een zware financiële last. Het RIVM maakt een plan om de 10 Nederlanders van het cruiseschip Hondius bij thuiskomst te monitoren op het Hantavirus. Voor dat plan is er nog tijd zat, want het schip is nog onderweg richting Spanje. Er zijn inmiddels wel specialisten aan boord om de besmettingen te onderzoeken en aanwijzingen te geven. Het gebruiken van data om fraude en criminaliteit op te sporen moet stoppen. Volgens een staatscommissie kunnen burgers zo niet geprofileerd worden en noemt de toeslagenaffaire als pijnlijkste voorbeeld. De overheid moet daarom overstappen op controles waarbij iedereen evenveel kans maakt om eruit gepikt te worden, zegt de commissie. En het programma Boos van Tim Hofman heeft een journalistieke prijs gewonnen, de Tegel. Die krijgt het programma voor een uitzending over de organisatie Christenen voor Israël en hun bijdrage aan de bezetting op de westelijke Jordaan-oever. De prijs werd uitgereikt in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Dan nog het radioteam weer door Weer Online. Opklaringen en weinig wind. En de dag begint straks zonnig. Later zijn de wolken en enkele buien. Het wordt 14 tot 16 graden.

Argentinië stuurt testmateriaal naar Nederland om het hantavirus sneller op te sporen. Hiermee kunnen we dan gericht testen op het virus dat mogelijk is uitgebroken op het cruiseschip Hondius. In Argentinië zelf gaat het onderzoek naar de bron van de besmetting verder door knaagdieren te vangen en te testen. In IJsselstein komen vooral gezinnen te wonen in de nieuwe noodopvang, zegt de gemeente. Het was daar eerder onrustig en er waren vernielingen uit protest tegen de komst van 150 asielzoekers. De bouw van de opvang bij het sportpark is vertraagd, zodat de sportclub het seizoen kan afmaken. Europa is een broedplaats geworden voor terrorisme, dat zegt de regering van president Trump. Volgens Amerika zijn massamigratie en open grenzen bedreigend, want zo krijgen vijandige groepen vrij spel. De Amerikanen roepen Europa dan ook op om in te grijpen om toekomstige aanslagen te voorkomen. En er is beslag gelegd op de administratie van Booking.com, meldt het FD. Ruim 15.000 hotels eisen schadevergoeding omdat ze jarenlang te veel commissie zouden hebben betaald. De hotels beschuldigen Booking ervan oude facturen bewust te blokkeren om de rechtszaak te dwarsbomen. Dan nog het radioteam weer door Weer Online. Er zijn opklaringen en er staat weinig wind. De dag begint zometeen zonnig, later wolken en enkele buien. Het wordt rond de 15 graden.

0: van 5 uur.
1: De passagier van het vierenschip Hondius die naar Düsseldorf werd vervoerd, is aangekomen in het ziekenhuis. Het gaat vermoedelijk om een Duitse vrouw die familie is van een passagier die aan boord overleed aan het Hantavirus. Ze is waarschijnlijk niet besmet. Een tweede opvarende ligt in het ziekenhuis in Leiden. De kloof tussen huiseigenaren en huurders in de vrije sector wordt steeds groter. Volgens ABN AMRO zijn huurders zo'n 40% van hun inkomen kwijt aan woonlasten. Voor huizenbezitters is dat nog geen 30. Vooral jongeren en starters trekken aan het kortste eind door de stijgende huren en de hoge huizenprijzen. In Amerika heeft een rechter een handgeschreven afscheidsbrief van Jeffrey Epstein vrijgegeven. Hij zou dat vlak voor zijn dood in 2019 hebben geschreven en lag verborgen in een ander dossier. Het is niet zeker of de brief echt is. Er staat in dat het een voorrecht is om zelf het moment van afscheid te kiezen. En Sony Music staat op het punt om voor bijna 4 miljard dollar de muziekrechten van Justin Bieber en Neil Young te kopen. Het gaat om een collectie van ruim 45.000 songs die nu nog in handen is van een investeerder. Het is een van de grootste overnames in de muziekgeschiedenis ooit. Dan nog het Radio 10 weer door Weer Online. Begint allemaal zonnig, maar later komen de wolken en enkele buien. Vanmiddag wordt het rond de 15 graden.

0: Sisters, Spin Doctors en Ed Sheeran zometeen. En met de stem van Hannelore, want ze heeft het nieuws van 6 uur. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Argentinië stuurt testmateriaal naar Nederland om het Hanta-virus sneller op te kunnen sporen. Hiermee kan gerichter worden getest op het virus. Dat is uitgebroken op het cruiseschip Hondius. In Argentinië gaat ondertussen het onderzoek verder naar de bron van de besmetting door knaagdieren te vangen en te testen. Een passagier van het virusschip is intussen aangekomen in het ziekenhuis van Düsseldorf. Het gaat vermoedelijk om een vrouw die familie is van een passagier die aan boord overleed aan het Hanta-virus. Waarschijnlijk is ze niet besmet. Een andere opvarende ligt in het ziekenhuis in Leiden. En Paris Saint-Germain staat weer in de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde in Duitsland tegen Bayern München met 1-1 gelijk. En dat was genoeg. De Duitse gelijkmaker viel pas diep in de blessuretijd. Aan het einde van de maand is de finale in Budapest. Dat gaat tegen Arsenal. Dan het radioweer. De dag begint zonnig, later wolken en een paar buien. En het wordt 14 tot 16 graden.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
3: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
4: Het goed!
3: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Het zijn nu de dierentuinweken bij vakantieveilingen. Met nu volop avontuur tussen de dieren. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win!
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk

0: ga toch de dag even lekker beginnen met een lekker potje zeiken.
1: Ook klagen.
0: Ja, klagen. Ja, nou, klagen. Een beetje een punt van kritiek. Oh. Ik was gisteren bij onze aller Hema. Waar ik regelmatig even wat spulletjes dan koop. Ja. En dan sta je dus bij de kassa. En er ontstond een soort opstandje naast mij. Van een mevrouw. Een hele leuke, lieve mevrouw. Daar had ik nog even een praatje mee gemaakt daarvoor. Die een beetje geïrriteerd raakte. Omdat ze geen tasje mee kreeg.
1: Oh.
0: En dat is dus tegenwoordig normaal. En dan koop je... ik snapte haar irritatie namelijk heel erg. Want dan koop ik echt 10 spullen bij de Hema. En onderbroeken. Nee hoor, die kocht ik niet. Nee, maar weet ik veel. Nou ja, goed, van alles wat je dan bij de winkel koopt. En dan heb je dus 10 spullen. En dan zegt ze, nou, dag. Dus die mevrouw zei, dus ik kan het lekker uitzoeken met mijn spullen. En ik dacht hetzelfde, maar ik durfde het niet te zeggen.
2: Maar je koopt toch een tasje dan?
0: Nee, nee, je kan geen tasjes meer. Tenminste, je kan een tas kopen. Gewoon een grote tas. Ja. Maar je krijgt geen plastic tasje er automatisch meer bij. Vroeger werd dat dan in een tasje gegooid. En ik loop dan met 10 spullen, maar ook wat grotere dingen, loop ik helemaal omklemd in mijn armen. Hopend dat het niet naar beneden...
2: Maar je koopt niet zo'n grote tas dan?
0: Nee, ik koop geen grote tas, want ik heb 10 van die tassen in mijn auto liggen, die ik ook standaard vergeet. Nee, daar ben ik dan te knieperig voor. En denk ik, ga ik niet een tas kopen terwijl die tas hier in mijn auto ligt.
2: Maar de Albert Heijn is het ook verschrikkelijk. Ik vergeet ook heel vaak mijn tas. En het is echt aan de overkant. En 80 cent voor een plastic tasje.
0: Ja, dat is toch belachelijk. En als je dan naar Amerika gaat bijvoorbeeld, nou, dat is bij mij alweer lang geleden, maar daar krijg je continu tasjes. Nou, daar zijn ze nog helemaal niet bezig met duurzaamheid.
2: Zuid-Afrika is ook nu, maar dat is gaat om centen, weet je, 10 cent of zo. Dat was eigenlijk best wel normaal, vond ik dat. Maar is het nou echt om het milieu te sparen om gewoon hun zakken te vullen?
0: Om geld te verdienen.
2: 80 cent voor een tasje, wat nog geen 3 cent kost om te maken, denk ik.
0: Dat denk
2: is
0: ik
2: gewoon
0: ook.
2: Een verdienmodel.
1: Goed, nou ja, weer houdt het je ervan om een tasje te kopen?
0: Ja, totaal.
1: Ja, dus in die zin helpt het wel. Want ze willen natuurlijk minder plastic in de wereld.
2: Ben je toch een gierige meid eigenlijk?
0: Nee, hey, ik vind het gewoon stom. Ja, ik vind het in de categorie
2: nou,
0: stom.
2: Nou, wat ik wel dat leuk vind, dan koop ik zo'n tasje en denk ik, nou, jou zie ik straks terug op het strand in Bali. Ja. Het is heel erg. Erger jij het ook zo aan?
0: Irritaties van de dag. Ja.
1: Nou ja, zometeen mag je iets anders gaan verkondigen, vrouwtje.
0: Ja, ik heb feit of fabel zometeen.
2: Oh god, waar gaat het over?
0: Oh god. Het gaat over ergernis op een cruiseschip.
1: Oh, virus.

0: alleen Gordon gaat binnenkort verhuizen. Ook deze Ed Sheeran. Want hij gaat naar Amerika. Hij komt uit Engeland.
1: Oh, ja.
0: Maar vanwege een grote tour dacht hij, weet je wat, ik immigreer gewoon. Ik vind dat wel een stap. Gezin en alles mee.
1: Nou, ja.
0: Gaat hij dus even doen.
1: Niet te geloven.
0: Maar jij gaat naar Amsterdam.
1: Ja, verhuizen. Nou, godzijdank kan ik mijn spullen laten staan. En,
2: het voelt wel als emigreren.
1: Het voelt wel als emigreren.
0: Blaag ik hem naar Amsterdam.
3: Hey, feit of fabel?
1: Dat zeg ik als vaste luisteraar. Weet je dat dit vaste prik is elke dag. En als al die duizenden mensen die nu zijn ingeschakeld...
2: honderdduizenden mensen.
1: Van hun oude zender af zijn gegaan. Omdat wij natuurlijk gewoon het leukste programma zijn. Feit of fabel, daar kun je meespelen met een spelletje. Om te raden of een verhaal waar of niet waar is. En je maakt kans op de Radio 10 doppen drinkfles. En vanochtend gaat vrouwtje weer een lulverhaal ophangen.
2: Ja.
1: Over een cruiseschip.
2: Of niet. Ja, ik zei net ergernissen, maar het is eigenlijk een heel leuk verhaal. Oh, ik heb er heel leuke herinneringen aan.
1: Eindelijk.
2: Het begint eigenlijk niet zo leuk. Want het was in de coronatijd. Ik denk dat het... dat was het 2020 dus.
1: Ja.
2: Ik ging voor het eerst op een cruise toen.
1: Oh.
2: En ik moest eraan denken, omdat cruiseschepen zijn natuurlijk eventjes nu in het nieuws.
1: Zeker.
2: Actueel.
1: Ja. Was het de SS Hondius?
2: Nee, dat was het niet. Nee, dit was een Middellandse zeecruise. En ik vond het heel spannend, want ik was nog nooit op een cruise geweest. Dus ik dacht, wat gaat er allemaal gebeuren? Het is een gigantisch schip. Het was 18 verdiepingen of zo. Met allemaal entertainment ook aan boord. Ja. Zelfs een soort The Voice of Holland-achtig hadden ze nagebouwd met stoelen en weet ik het allemaal niet.
1: Oh, leuk.
2: En er was een... Ja, ik vond het heel tof. Ik was echt, ik was een soort Alice in Wonderland liep ik daar rond.
1: Ja.
2: Er was een casino ook aan boord. En dat was best een groot casino ook.
1: Ja, dat doen ze, ja.
2: En ik vond het heel bijzonder. S'avonds ga je dus ook een beetje optutten op zo'n cruiseschip.
0: Met wie was je dan?
2: Met Jordi.
0: Oké, met je vrienden.
1: Is dit verhaal een feit of een fabel?
2: Je kan op heel veel momenten uitstappen in dit verhaal, inderdaad.
0: Nee, maar het komt nog.
2: Het komt nog. Want ik ben helemaal niet zo van de casino's. Maar ik dacht, weet je wat, laat ik dat eens gaan doen. Laat ik eens gaan gokken vanavond. Gewoon, we zijn hier op het cruiseschip, hartstikke leuk. En dat gaat tegenwoordig dan met zo'n... je krijgt een soort pasje.
1: Een soort all-inclusive band.
2: Nee, die heb je ook. Je hebt ook een soort bandje.
1: Ja.
2: Maar nee, dit is een pasje van het casino. Dan koop je een soort tegoed.
1: Ja.
2: Dus wij dachten van, we kopen... Volgens mij hebben we iets van €50 of zo gekocht.
1: Nou, dat is veel.
2: 25. Ik dacht, ik wil de experience. Ik wil de experience. Ja. Dus wij gaan zitten. Wij gaan een beetje gokken. En elke keer gaat het dan €2 af. En potverdomme, we willen weggaan. En alles begint te rinkelen en te doen. En lichtjes aan.
1: Oh.
2: €1180.
1: Haal op met mij.
2: €1180. Win ik.
1: Zo.
2: Op het eind.
1: Oh.
2: En dan komt er een bonnetje uit. Ik weet niet hoe dat gaat. Dan komt er een soort bonnetje uit. En dan
1: ga je naar cashen.
2: En dan kan je het cashen. Ik heb het meteen gecashed.
1: Ja, begrijp.
2: Je kent me.
3: Feit.
1: Ja. Waarom voor jouw salaris hier ook niet over te maken? Ze staat al voor de deur.
2: Ja, zeker.
1: Is dit verhaal een feit of een fabel? Stuur een berichtje naar de app van Radio 10 op 09093101010.
0: Ben benieuwd. En maak kans op de thermos.
1: En dan ook money.
2: Ja.
1: Nou, het is toch...
2: En ik wist het niet.

0: Money, money, money. En daar gaat het nu ook over, hè?
1: Feit of fabel?
2: Ja, dat is echt toevallig, hè? Want dat hebben wij heel vaak. Dat was helemaal niet zo
3: gepland.
2: Ja,
3: dat was echt bizar, niet?
2: Zojuist vertelde Frankje een verhaal dat ze op een cruise een jackpot won van 1180 euro. Maar is dit verhaal een feit of een fabel? Wat denk je? Ik begin even met Hannelore, want jij bent echt een gokster.
4: Normaal geloof ik een vrouwtje altijd.
2: Jij bent verslaafd toch aan gokken?
4: Nee, dat niet.
2: Heel vaak verteld.
4: Doe niet zo gek. Wat die dingen zeggen.
0: Zo ontstaan de rollen.
5: Er ontstaat van alles hier.
4: Wat ik wilde zeggen. Ja. Ik geloof vrouwtje meestal wel. Maar deze keer niet.
2: Oh,
4: ik denk echt dat het een fabel is.
2: Hoe komt dat?
4: Omdat ik dit nog nooit heb gehoord van haar. En ik heb het best wel inderdaad gehad over dingen met gokken en zo. Gewoon achter de schermen. En dit verhaal heb ik nog nooit gehoord. Nee.
5: En inmiddels hebben we alle verhalen van elkaar gehoord.
4: Nee, maar ik denk als jij zo'n groot geldbedrag wint... dan had je dat wel een keer tussen neus en lippen laten vallen.
2: Ja.
4: Dus daarom denk ik dat het een fabel is.
2: Heb ik je het verhaal eens verteld van het kwartet... wat ik had aan boord van een cruiseschip? Dat is ook een gokspelletje.
5: Jij bent over een paar dagen aan de beurt, hè?
0: Ja, dat kan ook jouw verhaal. Ik denk, dat bedrag, ik vind het een beetje gek bedrag. 1180, ik bedoel, dat verzin je eigenlijk niet. Dus daarom zou je denken dat het dus waar is. Maar, vrouwtje is een slimme dame. Die gebruikt omgekeerde psychologie. Ze heeft het gekozen om de boel een beetje te verwarren. Dus ik denk dus dat het niet waar is.
2: Ja. Nou, ik hou het even kort. Ik ken jou dus nu, al heel lang. Dat is absoluut niet waar, want jij breekt je nek nog over een dubbeltje. voordat jij een foutje gaat kopen van 50 euro om te gokken.
5: Jordi was bij hem, hè?
2: Daarom, die is nog erger dan jij.
5: Je houdt mij tegen.
2: Maar in ieder geval, we gaan even vragen, want we hebben natuurlijk ook iemand aan de telefoon.
5: Ja.
2: En dat is onze Reina. Goedemorgen, Reina.
6: Goedemorgen, jongens. Hoe is ie?
5: Hey, Reina. Goedemorgen.
2: Reina, wat denk jij van het verhaal van vrouwtje?
6: Nou, ik had gelijk al zo vaag onderbuikgevoel dat het een fabel is.
2: Het een fabel is, oké. Okay. Ja. En waar baseer je dat op? Gewoon om
6: nou, vrouwtje lijkt mij niet het type om zo'n dure cruise te boeken.
2: Dat doet ze niet zelf. Ze wordt gesponsord meestal.
6: Ja, dan moet ze even gesponsord worden door met de samenwerking dan wel, maar anders niet.
0: We gaan het horen, Reina. Geloof het is allemaal niet eigenlijk. Daar komt het op neer. Maar is het waar of niet?
5: Dit verhaal, wat ik je net vertelde over het geldbedrag wat ik heb gewonnen op de cruise, die ogen van Cor, is een fabel.
2: Ja!
5: Ik zou toch nooit überhaupt een casino ingaan, mensen?

0: kunt nemen.
1: Ja, zelfs jij kent me al goed, Reina.
2: Reina, jij gaat er vandoor met een Radio 10 doppen drinkfles. Dankjewel voor het meespelen.
1: Doei, Reina.
0: Ja, dankjewel.
2: Doei. Zometeen het nieuws met Hannelore Zwitserloot. Wat viel je daarin op?
3: Heb jij nog oude meubels van IKEA? Je hoort zo wat je daarmee kunt doen.

0: 10.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Are you drinking my Müller milk protein?
6: Ma?
7: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Müller milk protein. The moo you can't resist.
8: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
10: Kippie.
11: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
12: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
11: Werken? In deze drukte?
12: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
11: Stap je ook in?
13: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
13: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Aanvuldeals bij Bol.
14: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen

0: Radio's Bijbel.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
4: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl.
7: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
12: Radio 10 met deze week, dus ook deze ochtend. Jouw kans op tickets van 10 wordt Treasure. Dat is de Bruno Mars Tribute Band. Hoor je de oproep van de band? Reageer dan met het woordje tickets via de app van Radio 10. Nou, kom je in de uitzending, dan ben je er gewoon bij, hè? 31 oktober in AFAS Live.
13: Zo vet.
14: Ja, met Radio 10 weer. De dag begint zonnig en droog. Het is gewoon een verraderlijke dag. Want je denkt van, hé, hey, zonnig en droog, wat leuk, wat gezellig.
13: Maar dan?
14: Later op de dag wolken en enkele buien. Een beetje zoals mijn gemoedstoestand. Het wordt 14 tot 16 graden.
13: Jantje, je weet nooit.
14: Jantje.
13: Je weet nooit wat er gaat gebeuren, het is altijd een verrassing.
14: Vrouwtje, is er al verkeersinformatie?
13: Het Radio 10 verkeer. Er zijn 7 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Empelbrug en Kerkdriel, 7 minuten. De A7 Hoornzaan staat tussen Avenhoorn en Purmerend Noord, 15 minuten. En de A12 Oberhausen-Arnhem tussen Zevenaar en IJsselbrug, 31 minuten.
12: Het is 2 minuten over 6:30. Goedemorgen, Gordon en Vrouwtje op 10 en Hannelore met het nieuws.
15: Nederlanders houden vaker de hand op de knip nu de energie- en brandstofprijzen zijn gestegen door al het gedoe in het Midden-Oosten. 6 op de 10 doet dat, zegt ING na onderzoek. We geven vooral minder uit aan vakanties en in de horeca. Ruim 80% vindt de prijsstijgingen een zware financiële last.
13: Merk jij dat ook in jouw zaken?
14: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, in Amsterdam niet. Omdat daar een gigantisch stroom met toeristen is. En gisteren kwam ik even dan op de zaak en dan zit het gewoon ramvol. Dus in Amsterdam, maar in Blaricum merk je het wel. Dus
13: dan, want dat is meer lokaal.
14: Dat is meer lokaal, dat mensen echt al. Maar goed, dan houden ze meestal de hand op een knip in Blaricum. Kan ik je vertellen.
13: Dat zou je dus niet verwachten. Ik zou denken, daar de champagne klotst daar tegen de muur.
14: Nou,
13: maar...
14: Nee hoor. Nee.
13: Oh ja? Nee. Juist in een van de rijkste gemeentes van Nederland?
14: Heel weinig fooi ook. Dat viel me altijd op. Dan denk ik, daar hebben we het al eens vaker over gehad. Want er zit hier iemand die nooit fooi geeft.
13: Ja, maar, dat is onze producer
12: Daan.
13: Onze producer Daan, ja.
14: Het is echt schrikbarend hoe dat bij die rijke mensen gaat. Ik geef altijd fooi, gewoon altijd.
13: Ja, maar jij komt zelf ook uit de horeca, dus jij weet ook dat je dat belangrijk vindt.
14: Ja, ik vind het gewoon heel belangrijk. Maar goed, maakt niet uit.
15: Er is beslag gelegd op de administratie van Booking.com. Dat meldt het FD. Ruim 15.000 hotels eisen een schadevergoeding omdat ze jarenlang te veel commissie zouden hebben betaald. De hotels beschuldigen Booking van oude facturen bewust te blokkeren om de rechtszaak te dwarsbomen.
14: Het zijn oplichters, Booking.com. Echt serieus, we durven het keiter zeggen.
13: Oh ja?
14: Ik gouden tip voor iedereen. Ik boek tegenwoordig alle hotels gewoon rechtstreeks bij de site. En daar krijg je ook gewoon annuleren.

0: Zonder kosten, gewoon kortingen. Het is veel goedkoper.
1: Toch denk ik dat heel veel mensen het nog heel makkelijk vinden.
2: Ja, ik boek ook nog wel eens dingen
1: via booking.com. Alles heb bij elkaar, heb je een overzicht.
0: Niet meer doen. Gewoon rechtstreeks naar het hotel zelf. En daar zijn ze zielsgelukkig mee, die hotels. Ja. Serieus.
3: Ja, mijn schoonzus heeft verschillende huisjes op Terschelling. En die heeft ook veel liever dat mensen gewoon direct bij haar boeken. Dan kan ze ook weer mooie aanbiedingen doen. Dan via booking, want dan is ze zo'n groot percentage kwijt aan die site.
0: Ik weet wat, 33%.
3: Ja. Zo, bizar.
0: 33%.
1: Maar is het niet ook zo dat ze toch wel graag erop willen staan? Want daardoor zijn ze natuurlijk wel beter vindbaar.
3: Je bent beter vindbaar, ja.
0: Ja, maar goed, je kan ze vinden. Dat doe ik dus via booking. En dan ga je naar de site.
1: Ja, toch wel een klein beetje booking dan dus.
0: Zoekmachine.
3: Heb jij nog wat oude meubels van IKEA? Dan kun je die kwijt bij het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Want dat zoekt de eerste IKEA-spullen in ons land. In 1978 kwam de Zweedse blauwgele meubelprijsvechter naar Nederland. En het museum wil de collectie uitbreiden met allerlei meubeltjes uit die begintijd tot 2008. En gebruikssporen zijn geen enkel punt. Het gaat ook wel om het verhaal achter het item. Wanneer is het gekocht? Hoe ging de montage? Werd het veel verplaatst of mee verhuisd? Of
1: is dit een grap?
3: Nee, zit het nog in de verpakking omdat het nooit is uitgepakt? Je kan je foto en je verhaal mailen naar het museum. En wie weet.
0: Dat is heel toevallig.
1: Maar het verhaal achter het item. Ja, mensen hebben toch altijd ruzie bij het
3: Ik denk dat ik kan zeggen, op deze billykast is mijn eerste huwelijk gestrand.
1: Ja, dat soort verhalen.
0: Ik heb de allereerste, daar ga ik dus op reclameren. Want ik heb dus de allereerste elektrische stoel van IKEA.
1: Oh ja, hebben ze elektrische stoelen? Je lult ook.
3: Had je verkeerd aangesloten? Heb je ex geëlektrocuteerd?
1: Ik denk meteen aan de Besta.
3: Ja,
1: de Besta en de Willy.
0: Ik denk dan aan de Jurk en de Jury. Ja.
1: En de gaafballetjes.
0: Nee, de Knut, die is leuk.
1: Radio 10. Zometeen hoor je wat je gisteravond hebt gemist op tv. Met daarin antwoord op de vraag of we nog kunnen rekenen op de hulp van Trump als het nodig is.
0: Oh, he's such a tramp.

0: stem, deze man, Teddy Swims. En over waanzinnige stemmen gesproken. Dat hebben de mannen van Treasure ook, hè? De tribute van Bruno Mars. Hoor je ze voorbij komen met een oproepje, reageer dan via de app met het woordje tickets. Dan maak je kans op 2 tickets voor het concert op 31 oktober in de AFAS Live.
1: Gek, hè, dat ik altijd bij het woord tickets altijd gelijk vakantiegevoel krijg. Heerlijk.
2: Ik ben
1: net terug.
2: Ja. Hey, nu
1: TV,
2: alweer.
1: De tv van gisteren, wat hebben we allemaal gemist? Gisteren allemaal door.
3: Bij Eva was kabinetschef van de NAVO Jeffrey van Leeuwen te gast. En hij kreeg de vraag of hij ervan overtuigd is of Amerika ons komt helpen als een NAVO-land wordt aangevallen.
4: Ja, daar heb ik eerst geen enkele twijfel over. Dat heeft hij ook heel vaak zelf gezegd. Ook niet vergeten dat onze militairen volledig geïntegreerd zijn. Ik was vorige maand nog op een oefening in het noorden, dus niet ver van Estland. 40.000 militairen, 4.000 Amerikaanse militairen. Onze commandolijnen zijn geïntegreerd. Als we worden aangevallen in Estland, zitten er ook Amerikanen. Dan worden Amerikaanse troepen ook aangevallen. Dus ik heb geen enkele twijfel erover.
3: Nou, Trump komt ons dus redden.
1: Dat vind ik toch wel een veilig gevoel.
2: Nou ja, want ik denk dat heel veel mensen toch een beetje alle vertrouwen hebben verloren in Amerika. Dus dat is toch dan weer een beetje...
1: Die landen zijn het meest kwetsbaar. Hè? Die had Estland, Letland en Litouwen. Die zitten dus vlak tegen die Russische grens aan.
2: Ja. Dus. Zeker, ja.
3: Het was gisteren 24 jaar geleden dat Pim Fortuyn werd doodgeschoten op het Mediapark in Hilversum. En dat werd uitgebreid besproken in de talkshows. Bij Nieuws van de Dag ging het over het feit dat veel beelden van de politicus niet meer op tv mogen komen. Sorry. En dat komt onder meer doordat andere politici die ook in die fragmenten te zien zijn, dat hebben geëist. Je hoort de verbaasde mediadeskundige Victor Vlam aan tafel bij Thomas van Groningen.
5: Je hebt een systeem bij de televisie achter de schermen waarin wij oude archieffragmenten kunnen opzoeken. Daar zit een vinkje bij waarbij dan de persoon die te zien is kan aangeven: ik wil niet meer dat dit uitgezonden wordt. Dat is dus bij heel veel fortuinfragmenten zo.
6: Dat is een schande. Dat is echt een schande. Ik weet dat het zo is en dat moet echt veranderen. Want dit zijn fragmenten die een historische betekenis hebben. Dit zijn dingen die we moeten laten zien omdat we er wat van kunnen leren. Het zegt wat over die tijd, het zegt wat over onze huidige tijd. Het is onderdeel van de Nederlandse geschiedenis.
1: Nou, hij zegt eindelijk een keer wat zinnigs. Want ik ben het met hem eens.
3: Ben je het eens met Victor Vlam?
1: Ja, ongelooflijk.
2: Nee, maar jij hebt toch ook dingen waarvan je niet meer wil dat het uitgezonden wordt?
1: Nou,
2: toch?
1: De hele serie Geer en Goor. Nee.
2: Heb jij dingen waarvan je zegt, dat vind ik fragment, eigenlijk helemaal niet zo leuk?
1: Dat fragment bij VI, dat ik vals zing, dat is natuurlijk best wel heftig. En ook, het heeft ook geen nieuwswaarde meer. Dus dan denk je, waarom zend je dat uit continu? Dat is echt om mensen te treiteren en te pesten.
2: Maar jij zegt, dit fragment is dus wat anders dan een Pim Fortuyn. Dat is echt van historische waarde. Dat is dit fragment niet. Met alle respect, Gordon.
1: Nee, dat is het ook niet.
2: Maar jij zegt van eigenlijk
1: persoonlijk kwetsend.
2: Nee, precies. En dat is wat anders.
1: Ja, maar ik heb even opgezocht. Want Patty Brass is ook zo'n voorbeeld. Die ging ooit van een duikplank af. En dat was een soort... Nou ja, dat was niet echt haar meest majestueuze moment, zeg maar. Nee. En dat heeft ze tegengehouden. En ik heb even opgezocht of dat normaal is. Maar in Nederland kun je dus niet zomaar verbieden dat oude tv-fragmenten ooit nog worden uitgezonden. Dus dat is... Ik vraag me dan af hoe dat kan. Juridisch is het wel mogelijk. Dus dan heeft die persoon echt een advocaat in de arm moeten nemen om dat tegen te houden. Dat is dan waarschijnlijk gebeurd. Dit fragment, bewust ging over het beroemde fragment. Ik weet niet of jullie dat nog weten. Dat is, jij weet het misschien wel. Marcel van Dam in gesprek in het Lagerhuis met Pim Fortuyn. Dat was heel heftig. Ja. En dat heeft Marcel van Dam dus gewoon tegengehouden.
2: Ja.
1: Dus dat is nooit meer ergens te zien. Wel ergens op YouTube trouwens.
2: Oké.
0: Dus, online hou je het niet tegen natuurlijk. Hè?
1: Ja,
2: want zoals bijvoorbeeld het fragment van jou, wat jij dus niet wilt met het vals zingen. Ja. Dat kan jij dus niet tegenhouden. Jij kan niet ergens zeggen van ik wil niet meer dat het ooit uitgezonden wordt.
1: Ja, bij BN'ers ligt de lat hoger. Omdat je geacht wordt meer publieke aandacht moet dulden dan normaal. Maar als een fragment echt kwetsend en schadelijk is, wat dit gewoon is. Want het is gewoon niet goed gezongen en het is een kutfragment. Waarom zou je dat dan elke keer uitzenden? Ja. Dat is gewoon...
2: Dat is meer een morele vraag, zeg maar, voor degene die het uitzendt.
1: Ja, maar dan denk ik van, nu is het mooi geweest, toch?
2: Ja.
1: Dus ik ga ervan uit dat ze dat nooit meer doen. En als het me niet bevalt, dan ga ik alsnog vragen om een verbod.
2: Ja.
1: Maar zover zal ik het niet laten komen. Denk ik van, zoek het lekker uit.
3: Ja, volgens mij nemen zij de uitdaging nu weer graag aan.
2: Ja, want dit hoort ze natuurlijk. En dan denken ze, let's go.
1: We kregen een aanvraag binnen voor VI om op Curaçao op te treden. Tijdens
2: en Replay?
1: Ja, Gordon en Replay.
2: Dus oké.
0: Ga je dat doen?
1: Ja, dat moet ik even met jullie overleggen, want dan ben ik een paar dagen weg.
0: Oh,
2: dat kan dus niet. Dat helaas niet door.
3: En ga je dan live zingen? Oké. Jongens, nog even dit. Married at First Sight.
1: Sorry, ja.
3: Married at First Sight. Ja, het was tijd voor het diner waar alle stellen die getrouwd zijn naartoe gaan. Helaas gaat het niet bij iedereen even goed. Bij wie het wel goed gaat is Dominic. En hij geeft daarom een tip aan Danique en Kyle, die nog niet helemaal de klik hebben gevonden.
7: De match die is er echt. Alleen ik denk dat de rollen gewoon een klein beetje...
8: Ja, misschien.
7: ...herpositioneerd moeten gaan worden. Dat jij zegt
8: zo heb ik er nog niet naar gekeken, maar dat zou best kunnen.
7: Even je mond houden en even lekker flink tongen en zeggen van ik laat je even zien hoe je gaat leven.
3: Even lekker flink tongen, zegt hij.
2: Ik wil hier wel eens even wat over zeggen. Want ik denk wel dat het vaak zo is. Ik heb namelijk een vriendin en die heeft dan ook best wel wat gedoe met haar vriend. En die wil altijd maar praten. Vrouwen willen vaak praten over de problemen en praten over dingen. En nog eens even lekker de diepte ingaan.
0: Ja.
2: En soms denk ik ook, ja, ik vind het eigenlijk wel goed advies. Gewoon eens even lekker tongen. Je hoeft niet per se te gaan tongen. Ja. Maar gewoon eens even in het moment zijn. Ga eens even wat leuks doen en het niet hebben over die problemen.
0: Ja. Okay.
2: Ik maar denk wel dat dat goed advies is van Dominique.
1: Het is toch wel heel normaal dat seks zo heel veel goed maakt ook altijd. Goed maakt seks.
2: Ja, het hoeft dus niet per se seks te zijn. Maar niet zo meteen de diepte ingaan en praten over alle toestanden.
1: Je kan toch ook tijdens de seks zeggen, nou zeg nu nog eens wat je bedoelt.
2: Jij zegt gewoon en praten en seksen tegelijk.
1: Oh, shit.

0: Wij zijn Treasure en spelen op zaterdag 31 oktober onze grootste show ooit in de Avonds Live. Daar wil je toch bij zijn?
1: App nu tickets via de Radio 10 app en maak kans op tickets van 10 voor Treasure.

0: Radio 10 en de grootste hit alle tijden. Robbie Williams hoorde je en Millennium.
1: Tickets van 10.
2: Ja, en die ook helden zijn. Dat is, zijn de mannen van de tribute Battle of the Bands. Treasure 2025 heet die band in Completa. Het is de tribute band van Bruno Mars. En op 31 oktober geven deze gasten hun grootste soloshow ooit. Ze gaan optreden in de Avans Live in Amsterdam.
3: Ja, en jij kan erbij zijn. Hoor je de oproep? App dan tickets via de Radio 10 app. En wie weet win jij wel 2 tickets voor dat concert. Nou, aan de telefoon Maaike. Goedemorgen, Maaike.
4: Goedemorgen.
3: Ja, je moet een beetje zachtjes doen. Daarom ga ik ook zo praten. Ja. Ik weet niet waarom ik zo zachtjes doe. Iedereen slaapt nog in huis, hè?
4: Ja, nog wel, ja.
2: Ja, dus... maar wil je ze niet ongelooflijk wakker gillen dan?
4: Nou, eigenlijk wel. Ik had het niet verwacht.
2: Nou, schat, dan gaan we je blij maken. Jij wint 2 tickets van 10 voor Treasure in Avans Live op zaterdag 31 oktober 2026. Laat je stem even horen in huis.
4: Nou, iedereen wakker.
3: Iedereen wakker. Ja, met mooi nieuws, toch?
2: Fijn. Yes. Fijn dat je meespeelde, Maaike.
4: Ja, super, bedankt.
2: Geniet ervan op die avond. Wordt een mooi concert.
4: Ja, komt helemaal goed. Dankjewel. Bye bye.

0: meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
1: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
0: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
5: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
6: Tango?
5: Huh?
6: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
7: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
9: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snipbroodjes 10 stuks voor €1,99... en AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
10: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30 Brad Pitt in de knotsgekke actiecomedy Bullet Train. Natuurlijk, bij Veronica.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
13: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
14: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
15: Vrouwtje op 10 en de grootste hits aller tijden. Nou, misschien wordt het ook wel de nieuwe single van Gordon en Replay. Gaan we het dadelijk even over hebben. Maar eerst het nieuws van 7 uur. Hannelore, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Twee opvarenden die zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Eentje is naar het LUMC-ziekenhuis in Leiden gebracht, de ander naar Düsseldorf. De opvarende in Düsseldorf is vermoedelijk niet besmet met het hantavirus. Vliegtuig met een derde passagier is eerst geland op Gran Canaria. Zo'n 100 mensen hebben gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van een asielopvang in een dorpje bij Den Bosch. Daarbij liepen ze met spandoeken en fakkels de snelweg A59 op. Die ging richting Waalwijk, daarom helemaal dicht. De politie greep in en heeft de demonstranten weggestuurd en daarna kon de A59 weer open. En steeds meer statushouders hebben vlak na het krijgen van hun verblijfsvergunning een baan. Dat meldt het CBS. Ze werken vooral via uitzendbureaus of zijn oproepkracht en dan vooral in de horeca. In 3 jaar tijd is het aantal statushouders dat binnen 3 maanden werk vond meer dan verdubbeld. En dan het Radio 10 weer. De dag begint zonnig, later wolken en een paar buien. En het wordt 14 tot 16 graden.
15: En er is verkeersinformatie, vrouwtje.
17: Ja, het Radio 10 verkeer. Er zijn 14 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A12 Oberhausen-Arnhem tussen Ouddijk en IJsselbrug, 40 minuten. De A50 Os-Arnhem tussen Valburg en Grijsoord, 26 minuten door een ongeval. En de A58 Tilburg-Eindhoven tussen De Baars en Brug over het Wilhelmina-kanaal, 12 minuten.
18: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
19: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
20: Hamster!
21: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
20: Yes!
21: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
20: Hoi!
21: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
20: Lekker hoor!
21: Alle Dr. Oetker Pick Americans, ook tweede gratis.
20: Zoei!
21: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
20: Yes!
21: De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Hamster!
19: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
1: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
20: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar HollandsNieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Ja, het is inmiddels je ochtendritueel, hè, nadat je wakker wordt en je dag begint. Bij je eerste kopje koffie en je ontbijt. Radio 10, de grootste hits aller tijden. En Gordon en Vrouwtje met de ochtendshow. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Naar de wc gaan, hè? Dat is ook ochtendritueel.
2: Ja. Dus dan ga ik altijd als eerste even...
0: Oh ja, je gaat eerst altijd even naar de wc.
1: Even een kleine pitstop. Hé, vanavond Eva Jinek. Jij zit bij Eva samen met jouw lieve vrienden van Replay.
3: Nou, jullie weten dat ik daar een paar weken geleden nog zat voor Celine Dion. Dat was heel leuk om over te praten.
1: Ja, zeker.
3: En toen ben ik gewoon heel brutaal naar Eva toegegaan. Ik zeg, Eva, ik kom met Replay terug. Gordon Replay, na 25. Nou, ze, wat, dat vind ik enig. Ik zeg, stuur die plaat op. En laat me weten, nou, zo gezegd, zo gedaan. En we zitten er vanavond. En dat vind ik eigenlijk zo leuk. Maar aan de andere kant ook weer heel spannend. Want het is de allereerste keer weer dat we een plaat gaan promoten.
1: Maar nou, en dat je ook live op tv weer
3: live
1: gaat zingen. Dat lijkt me ook best spannend.
3: Ja, heel leuk. En ik zei even, echt heerlijk. Het is een heerlijk gevoel. Maar wat ik nou zo heb met het nummer. Ik weet niet hoe het met jullie is. Maar dit kriebelt als een hit. Als een zomerhit.
0: Ja, je hebt al
3: het kriebelt gewoon.
0: Een klein stukje heb je al online gezet.
1: Het is
0: gezet,
1: ook echt een oorwurm. Blijft in je oren zitten. Ja. Ik hoorde net vanochtend ook onder de douche. Ik denk,
0: Ja, maar ik hoor dit, hè.

0: Vanavond om 7 uur bij Eva. Zijn we hem live.
1: En morgenochtend. Ja,
0: morgenochtend de primeur hier in mijn eigen programma. Van de single dan op de radio.
2: Ja.
1: Jullie komen allemaal langs, toch?
0: We komen allemaal langs.
2: Oh, gaan we gaan optreden.
0: Even nooit meer zingen. En daarna Milobio. Dat heet ik hou voor jou, hè? Ja. Je het even weet. Arti e Bari betekent mijn hart is dat schreeuwt. Wina Wang Harmonie. We zijn samen één harmonie.
2: Wie heeft dit liedje eigenlijk bedacht?
0: Mark Dakriet, de zeg maar zanger van.
2: Die heeft het ook geschreven?
0: Samen met twee andere jongens nog.
2: Ja.
0: En ik moet zeggen, dat heeft hij echt
2: fantastisch. En zij zijn toen bij jou terechtgekomen van nou, we willen weer met Gordon werken. Hoe is het gegaan?
0: Nou ja, eigenlijk was dat een paar maanden geleden bij onze andere collega-zender. We werden gevraagd voor de zero's-lijst, om weet wat ik van je hou te zingen. En zo, ja, we zaten bij elkaar. Maar weet je wat ik zo leuk vind? Dat we die sound behouden hebben van vroeger.
2: Ja.
0: Want dit klinkt, je kan dit zo bij die andere nummers zetten.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, nou, vanavond tussen
2: zonder
0: Eva,
2: dat het ouderwets klinkt, want dat is het helemaal niet.
0: Nee, absoluut niet. Goed. Dus vanavond bij Eva en morgenochtend hier bij Radio 10, de Gordon en Frankie Ochtendshow.
2: Helemaal leuk. Hey, en het is vandaag Wereldwachtwoorddag en daarom bellen we zo meteen even met cyber-expert Dave Maasland. Want ja, hoe goed zijn jouw wachtwoorden? Je hoort het zo meteen van Dave Maasland.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Goed, dat is van mij, hoe weet je dat?

0: Jupiter op deze Wereldwachtwoorddag.
1: Ja, dat betekent extra aandacht. Ik denk dat wij heel erg goed moeten opletten, Gordon. Voor datgene waarvan je weet dat het eigenlijk heel belangrijk is, maar het is toch een beetje ondergeschoven kindje vaak in onze cybersecurity. Wat is een goed wachtwoord en hoe vaak moet je die veranderen?
2: Ja, dat weet de enige echte cyber-expert van ons land, bekend als het cybermannetje van VI. Aan de telefoon Dave Maasland. Dave, goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen.
2: Ja, om gelijk met de deur in huis te vallen. Wat is nou gewoon een goed wachtwoord?
3: Nou, misschien wel iets waar Gordon vrolijk van gaat worden. Het enige wat ertoe doet, is lengte. Dat is absoluut waar.
2: Nou, als ik echt blij wil hebben, dan moet het echt ook dik geschreven zijn.
1: Nou,
3: dat maakt dus weer minder uit. Geen rare speciale tekens, geen apenstaartje. Het gaat er echt om hoe langer je wachtwoord, hoe beter. Dus maak een wachtwoordzin. De gele aap met de blauwe pony. Daar gaat het om. Want dan is die moeilijker te raden, moeilijker te kraken. Echt, lengte is alles.
1: Hey, en is het beste om voorgestelde wachtwoorden te gebruiken? Want daar zit ik altijd mee. Moet je dat nou doen? Of moet je zelf toch iets gaan creatief worden?
3: Nou, als je dat een beetje goed bijhoudt, zo'n wachtwoordenkluis die of in je telefoon zit of die je op je laptop hebt staan, is dat best wel goed. Want als het maar uniek en als het maar lang is, en vaak zo'n gegenereerd wachtwoord is best lang en best moeilijk te raden. Ja. Dus dat kan prima. Maar ja, als dan weer je pincode op je telefoon 0000 is, of op je laptop hetzelfde wachtwoord, ja, dan schiet je er natuurlijk niet veel mee op.
2: Ik durf het bijna niet te zeggen.
1: Doe maar niet. Je Gordon's telefoon jatten.
2: Gaat gelijk veranderen.
1: Het wachtwoord kan echt niet meer, Dave.
3: Nou, je hebt nu gewoon nog steeds de 1, 2, 3, 4, 5, 6, Feyenoord, Welkom 01, Zomer 26. Ja, het gebeurt gewoon nog steeds.
0: Welkom 01,
2: ja. Ja, ja, maar hij zit naar mij te wagen.
1: Ja, ik ben hier overal schuldig aan, Dave.
3: Nou, oké. Verschrikkelijk. Stel je wil die slechte wachtwoorden blijven gebruiken, wat ik niet aanraad. Wat nog veel belangrijker is om die dubbele beveiliging aan te zetten.
2: Dus dat je
3: met zo'n tweede stap inlogt. Ik zie een wachtwoord echt als een airbag. Dat is leuk dat het erin zit, maar die wil je helemaal niet gebruiken. Je wil je autogordel omdoen, want niemand gaat in zijn auto zonder autogordel. Dat is wat je dubbele beveiliging is. En dan maakt je wachtwoord ook minder uit. Want als ze die stelen, moeten ze alsnog die dubbele beveiliging omzeilen. En dat is niet makkelijk.
2: Hey, en tegenwoordig heb je ook zo'n sleutelhanger, hè, waar je al je wachtwoorden in kan opslaan. Is dat niet een heel goed idee?
3: Heel goed idee. Dat noemen ze passkeys. Dat betekent dat zo'n sleutel eigenlijk op jouw telefoon is opgeslagen. En die kan je ook alleen ontgrendelen met bijvoorbeeld je gezicht of meer met een pincode. Dat is een heel erg goed idee. Ja, wat critici daar toch wel weer van zeggen, dan ben je vaak wel weer afhankelijk van de Googles en de Apples van tegenwoordig.
2: Ja.
3: En wil je afhankelijk zijn van Big Tech. Maar voor de gewone consument, ja, wil je dat eigenlijk op die manier wel doen. Lekker met die passkeys werken. En het is nog simpel ook, hè. Want je laat je gezicht scannen en je kan inloggen in de dienst waar je gebruikt. Van wil maken. Dus het is wel gebruiksvriendelijk.
2: Maar ik heb ooit een keer mijn gezicht laten scannen na een avondje flink drinken. En de volgende dag werd ik gewoon niet meer herkend.
3: Nee, hij is erg kritisch. En hij kijkt ernaar. Ja, dan kom je er ook gewoon niet in. Dus ook de herstelcode even opslaan.
2: Nou ja, ik heb dus dat hele drama meegemaakt met Instagram. Dat ik mijn wachtwoord kwijtgeraakt. En dat heeft twee maanden geduurd.
1: Zo irritant.
2: En je kan ook niemand bereiken daar. Het is echt een fort.
3: Ongelooflijk. Kijk, en als je daar nu nog geen last van heb, dus het dak repareren als de zon schijnt, zou ik zeggen.
2: Ja.
3: Even op zo'n zondagmiddag, stel die wachtwoordkluis even goed in. Dat is één keer één of twee uur werk en dan ben je er vanaf. En voor de mensen voor wie dat te lastig is, want dat is nog steeds een stuk software wat je moet gebruiken, koop ook gewoon een fysiek boekje, schrijf daar je wachtwoorden in op voor de mensen die misschien wat ouder zijn, bewaar die ergens goed in een laadje of in een kluisje.
2: Ja.
3: Want de kans dat er fysiek bij je wordt ingebroken, is natuurlijk vele malen kleiner dan digitaal. Als je maar verschillende wachtwoorden gebruikt.
1: Vind ik wel altijd gedoe, hoor. Want dan ben ik bij mijn ouders, Dave, en dan zeg ik van, nou, ik moet even op internet. Wat is het wifi-code? Oh, dan pak ik even het boekje. Nou, dan hebben ze 6 boekjes en dan kan ik het weer niet vinden. Het is ook wel een gedoe met die. Maar goed, oké, goede tip. En hoe vaak moet je een wachtwoord aanpassen?
3: Nou, daar is officieel advies over dat elke werkende Nederlander zal hier blij mee zijn. Kappen werkgevers in Nederland om om de 3 maanden of om de 6 maanden mensen hun wachtwoord te laten wijzigen. Dat hoeft niet.
2: Nee.
3: Als je eenmaal een goed wachtwoord hebt, hou die liever langer aan met die dubbele beveiliging. Wat zegt namelijk dat recente onderzoek of advies? Dat zegt als je mensen hun wachtwoord laat wijzigen vaker, wat gebeurt er? Ze gaan slechtere wachtwoorden gebruiken. Ze zijn geïrriteerd op vrijdag, dan wordt lente 26, wordt zomer 26 uitgetekend. Dat gebeurt gewoon.
2: Ja, lengte 26, dat klinkt mij als muziek. muziek.
3: Lekker, lekker vinden. Nou, dat... Het liefst nog ietsje langer.
2: Hey Dave, nog even één klein vraagje. Ben jij erbij in Curaçao?
3: Ik ben erbij, alle drie de week.
2: Oh, wat leuk. Wat gezellig, jongen. Nou,
1: jij mag hier niet weg, hè, Gordon? Dat weet je, hè?

0: woord aan het wijzigen is.
1: Ja, ik, welkom 01, dit is nu...
0: Welkom 02.
2: Dat staat op mijn rug trouwens.
1: Goed. Ik dacht op je onderbuik.
0: Oh. Welkom 01. Hallo, help ons alstublieft. Wat zit er in het nieuws zo meteen?
3: Jongens, het is bijna moederdag en je hoort zo in welke provincies de meeste moeders worden verwend. Oh.

0: fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
1: Dat is wit goud voor weinig.
2: Dat gaan we vieren. Zo, in welke provincies de meeste moeders worden verwend?
3: Oh.

0: Aldi.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
3: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
4: Mamma mia, dat is goedkoop.
3: Aldi.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey. Ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
13: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
14: Bekijk nu de collectie van Casemate tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemate.nl.
15: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
17: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
18: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
19: Mama, ik ben super blij met jou.
20: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
21: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
23: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar Ziggo.nl of een van onze winkels.
24: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij
25: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel.

0: Ook is mooi, de prijs nog mooier.
1: Radio 10 support Abdu 6. De komende weken kun je via radio10.nl/doneer in de veiling bieden voor het goede doel. Hè, op een aantal hele unieke dingen. We gaan deze ochtend ook weer iets bijzonders aan de veiling toevoegen. En ik ben ook wel benieuwd hoe het nou met die gesigneerde Playboy van Vrouwtje gaat. Hè? Want je kunt er nog een paar uurtjes op bieden.
2: Ja.
1: Dat is wel goed om te weten. Maar gaan we het dadelijk even over hebben. Eerst het weer, Gordon.
3: Ja, daar is hij weer. De dag begint zonnig, later wolken en wat buien. Er staat weinig wind. Dat wordt 14 tot 16 graden. Vrouwtje.
2: Het Radio 10 verkeer. Er zijn 32 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A12 Oberhausen-Arnhem tussen Ouddijk en IJsselbrug, 46 minuten. De A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam, 22 minuten. En de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel, 45 minuten.
1: 5 minuten over 7:30. Gordon en Vrouwtje nog op Radio 10. Ik ben Jan-Paul en Hannelore met het nieuws.
4: Goed nieuws over statushouders. Dus dat zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning. Volgens het CBS vinden ze steeds vaker snel een baan. Meestal gaan statushouders aan de slag in een winkel of in de horeca.
2: Ik vind het leuk dat we nou eens gewoon positief goed nieuws te horen krijgen over statushouders. In plaats van alleen maar geklaag, gezeur, gemekker.
3: Ik heb meiden in dienst, hè, en, uit Oekraïne, die statushouders zijn dus.
2: Ja, oké. Okay.
3: En die zijn fantastisch. Ik ben dol op ze.
2: Oh. Ja.
3: Echt.
4: Twee opvarenden van het virusschip Hondius zijn gisteravond aangekomen in Nederland. In haar ziekenhuizen in Leiden en ook helemaal in Düsseldorf gebracht. Een derde is geland op Gran Canaria, want dat vliegtuig had waarschijnlijk technische problemen. De kans is trouwens best groot dat jij ook ooit het Hantavirus hebt gehad, zonder het te weten. Ongeveer 1,7% van de Nederlanders heeft ooit een Hantavirus opgelopen. Het zijn zo'n 300.000 mensen. Je hebt dan meestal spierpijn, hoofdpijn, misselijkheid en koorts. Ja, klinkt als een griepje. En de meeste mensen gaan er niet mee naar de dokter. En veel artsen die herkennen zo'n infectie ook niet. Alleen als het heel erg wordt, dan beland je het ziekenhuis.
2: En toch waren het weer een beetje verontrustende beelden die we zagen. Hè, met die mannen met die witte pakken en zo.
3: Ja. Ik ben er niet gerust op. Ik weet het niet. Ik heb een beetje een raar gevoel. Ik wil niet meer terug naar die tijd die we hebben meegemaakt met z'n allen.
2: En dat zit er natuurlijk ook onder bij ons. Corona. Bij ons allemaal.
1: Ja, virusschip vind ik ook wel een nieuw woord. Ja, virusschip.
3: Ja. Mooi, ja. Er is vanavond een extra uitzending op RTL Virus.
4: Ja, en komende zondag is het zover, hè? Moederdag. En ik heb 3 leuke feiten dankzij een onderzoekje van Kaartje to Go. Moeders die krijgen duidelijk meer aandacht dan vaders. Want we sturen ruim 50% meer moederdagkaarten dan vaderdagkaarten.
2: Dat is ook
4: logisch, hè? Het gaat ook steeds vaker om moeders in de breedste zin. Want we verwennen ook graag onze oma's, de bonusmoeders en de aanstaande moeders. En tot slot zijn er grote verschillen per regio. Want moeders zijn het meest geliefd in de provincie Zuid-Holland. En de nummers 2 en 3 zijn Noord-Brabant en Noord-Holland. En in deze twee provincies worden de minste moeders in het zonnetje gezet. Zeeland en Flevoland.
3: Oh, wat een onzin.
4: Hoezo? Dat kunnen ze precies zien, hè, waar de meeste kaartjes naartoe gestuurd worden.
3: Oké, maar wie verstuurt er nog kaarten, joh?
4: Ja, nou ja, dat schijnt nog wel een ding te zijn. Maar vaak ook een kaartje met een cadeautje erbij. Hè,
3: nou ja, het wordt voor mij een rouwkaartje, want mijn moeder is al heel lang overleden.
2: Had jij wel een bepaalde traditie met je moeder? Met
3: nou, mijn moeder zei altijd, ik hoorde het er nog zeggen, het is elke dag moederdag, jongen. Wat een onzin.
2: Oh, dat is je vader. Ook zo is.
3: Ik ga elke moederdag traditiegetrouw met een tompoes naar het graf van mijn moeder. En hier eet ik daar dan, nou ja, in dit geval nu even niet. Maar dan leg je er eentje neer.
4: Nu lik je er alleen aan, ja. Ja. Vanwege je dieet, ja.
1: En jij dan, vrouwtje? Heb jij iets wat jij geeft?
2: Nou, geeft en ook krijg van mijn dochter. Ja. Ik krijg bijvoorbeeld dit jaar, dat heeft ze me al gegeven. Maar dat gaan we doen op zondag. We gaan samen, een beleving. Dus we gaan lekker samen lunchen. En dan taartjes eten of bijvoorbeeld een high tea of zo. Ik vind sowieso iets doen samen eigenlijk veel leuker dan een cadeautje geven.
3: En ik heb nog een bonusmoeder ook, hè? Met Tineke de Nooi. En die leeft nog 85.
2: Nou, dan ga je ook regelmatig even wat kaviaar eten, toch? Dat vind je toch heel lekker?
3: Zondag ben ik weer een lul.
4: Ah, dat is toch leuk.
1: Dat is echt maar wel een leuke vraag geven om op te gooien.
2: Ja, wat geef jij aan je moeder of je vrouw? Die
3: wat moet je nog geven?
1: Ja. Goeie tips, welkom.
3: Ja, wat moet je nog geven?
2: Graag, we willen het allemaal weten. Stuur een berichtje met de app van Radio 10. Ja. Of bel 0909-310-10.
3: Mogen ook schoonmoeders zijn, hè? Daar komen meestal wel leukere antwoorden.
2: Bonusmoeders.
1: Ja, alles geef jij met

0: Michael Jackson, ja, deze zondag, moederdag, de grote vraag is altijd... wat moet je geven dan aan de moeder in je leven? Er komen wel wat reacties binnen, hè, via
1: app. Ik zou dus naar Michael gaan, de film.
0: Oh, goede tip ook.
1: Als je nog een moeder hebt, dat is een hele goede tip.
2: Ja. Ga met je moeder naar film, wat leuk.
1: Van Monique, die stuurt... mijn moeder geef ik ieder jaar een foto met een hoogtepunt uit het afgelopen jaar. Ze vult haar gang met fotolijstjes, gevuld met onvergetelijke herinneringen. Ja, wat zo hangt de hele gang vol met röntgenfoto's.
0: Nou ja, laat het even weten. Reacties zijn welkom via de app van 10.

0: Ja, moederdag. Komende zondag is het weer zover. Het blijft toch steeds weer een uitdaging om iets origineels te verzinnen. Maar ja, onze luisteraars die hebben allemaal fantastische tips. Bas zegt, ja. Mijn vrouw geef ik jaarlijks een etentje cadeau. We zorgen dan dat de kids lekker een oppas hebben en even genieten van een avond geen moeder hoeven zijn.
1: Wat heerlijk.
2: Ja. En Cynthia zegt, ik ben zelf moeder. Ik vind het maar onzin dat de hele moederdagverhaal met cadeautjes zo. De kinderen zijn mijn hele leven lang al iedere dag het hele jaar door mijn grootste en mooiste cadeau.
0: Oh. Nou, dat is niet met alle kinderen zo.
1: Ik geloof er niks
0: hoor.
1: Van, maar ook,
0: nee, ook niet. Ja, Robert zegt, het is ieder jaar weer afwachten wat de kids meekrijgen vanuit school en de kinderopvang. Vaak is het weer in een kleurplaat of een gekleide vaas. Oh, ik heb hem nog steeds van mezelf staan bij mijn moeder. Vreselijk. Ja. Ik zorg dan voor een lief kaartje namens ons.
2: Oh, goed. Ja,
0: hartstikke lief.
2: Ja, goedemorgen Linda.
3: En goedemorgen.
2: Ben jij zo'n echte vertroetelaarster?
3: Ja.
2: Oh, leuk. Ja, toch?
3: Ja, absoluut. En
2: hoe oud zijn je ouders?
3: Oh, moet ik weer rekenen. Oh. 78 en 79.
2: Oh, dus dat is toch wel behoorlijk op leeftijd. En ja. Wat geef jij je moeder dan?
3: We gaan spelletjes doen en dan moet ik elke keer weer de spelregels opnieuw uitleggen.
0: Oh. Dat is al een heel cadeau.
2: Ja, als ik met een vrouwtje zit.
3: Ik neem mijn man mee. Nou, ze zijn gekker op mijn man dan op mij, dus dat is een groot cadeau. Oh. En dan halen we afhaal Chinees.
0: Zo lekker voorspelbare dag.
2: Bestaan die nog, die afhaal Chinees?
0: Ja, zeker.
2: Ja,
0: ja. Lekker. Happy Garden.
2: Ja, hoor. Oké, nou,
0: het klinkt als een heerlijke dag.
2: Ja, heel veel
3: fijne
2: plezier
3: dag, hè?
2: Met je moedertje.
0: Ja.
2: Hoi.
0: Hoi, hoi.
3: Doei, doei.
0: Hebben we die aan de telefoon? Hermgert?
4: Hermgert? Ja, ik ben er. Ja
0: daar ben je. Ja. Hey, ben jij ook zo'n fanatieke moederdagvierder? Ga jij dan meteen naar je moeder toe?
4: Nou, niet meteen, maar we gaan er wel naartoe. En dan, zij is 81 en ze woont in een appartementje. En dan heeft ze buiten een paar van die plantenbakken hangen.
0: Ja.
4: En die laat ik dan vullen met van die voorjaarsbloeiers.
2: Oh.
4: Dus daar is ze hartstikke blij mee.
2: Oh, dan kan ze mooi achter de geranium zitten,
4: Ja,
0: achter de geranium,
4: ja.
0: Dankjewel, Gert.
2: Dankjewel.
4: Oké, okay.
2: Deze mag ik heel even, ja. Hey.

0: Die stem, hè?
1: Ach, ik ben zo dol op dit nummer.
0: Ah, Suspicious Minds, Elvis.
2: Radio 10, Alpe d'Huez.
3: Ja, zometeen gaan wij weer een nieuw veiling-item bekendmaken voor de Alpe d'Huez, hè. Want wij gaan helemaal meeleven met ons eigen team van Paul en Yvette. Die gaan de berg op, tenminste. Paul gaat de berg op samen met zijn gezin, met twee kinderen. En Hannelore en ik lopen ook mee. We proberen zoveel mogelijk geld op te halen voor dit fantastische doel. En daarvoor gaan wij vandaag ook bellen. Dat gaan we straks doen met een realityster die aan het begin van dit jaar zijn eerste reality show kreeg. En die heeft een geweldig veiling item. Okay. Wil je echt voorop letten?
1: Maar heb jij gezien hoe goed jouw gesigneerde Playboy gaat?
3: Want ik hoor het net. Ja,
1: de Berry aan de telefoon, die wilde sowieso €500 bidden. Daar staat hij op dit moment ook op.
3: Oh, geweldig.
1: Maar de actie loopt nog 4 uur. Dus er zouden nog mannen kunnen zijn die ze...
3: Of vrouwen.
1: Ja, nou, dat zou heel leuk zijn.
0: Misschien zijn er wat strategische bieders. Die wachten op het allerlaatste moment. Ja. 1 minuut voor de sluiting en dan gooien ze nog even €100 bovenop.
3: Nou ja, en ik heb Berry beloofd dat als hij het winnende bod heeft... dat hij dan hier in de studio mag komen. Dat wij hier lekker koffie met hem gaan drinken. Mag hij ook komen kijken hier bij de ochtendshow. Ja. Dus denk jij, nou, dat wil ik ook wel. Ja, degene die het hoogst biedt, die mag hier komen.
1: Je mag er alleen maar naar kijken.
3: Nee, niet aankomen. Nee, alleen maar kijken. Heel dichtbij komen. Mag
1: Hey, en er staan een heleboel mooie dingen op de site. Een bakcursus van Robert van Beckhoven. Ja, die gaat ook hartstikke goed.
3: Heel leuk.
1: En dan die gesigneerde Playboy van jou. Maar dat alles gaat bijna verbleken bij wat horecaondernemer René Bogaert, bekend van de SBS-serie De Bogaertjes, gaat aanbieden. Dat is die hele, zeg maar, gefortuneerde familie.
3: Ja.
1: René, goedemorgen.
0: Nou, die gaan we dadelijk even bellen. Hè?
1: Oh, nee, die gaan we dadelijk straks bellen. Okay.
0: Nee, ja, kijk, voor al die items en vooral meebieden, hè, ook als je er overheen wil, radioteam.nl/doneer.
2: Zo

0: geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Even over later. Sst,
2: ik ben aan het streamen.
1: Oh, sorry.
2: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
3: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
4: Hi, dag.
5: Hoi,
6: hallo.
7: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
9: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex btw. Kijk op ben.nl/zakelijk.
10: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.

0: best wel brain freeze. Koop rond af en beleg. Koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
3: Voor het maaien van je gras.
2: Voor het reinigen van je terras.
3: Voor het snoeien van je haag.
2: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stiel, sterk werk.
4: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
2: Nu cashback op Stiel tuinmachines. Stiel, sterk werk.
5: Het goed!
6: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
7: De lente, je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
13: Goedemorgen, Gordon en Frankje op 10. Ja, een bijzonder nieuw item gaan we toevoegen aan de Radio 10-veiling voor het goede doel. De Alp de 6, je hoort het zo. Nu het nieuws van 8 uur, Hannelore.
14: Goedemorgen. Argentinië gaat helpen bij de bestrijding van het Hanta-virus... dat is uitgebroken op een cruiseschip. Het Nederlandse stel dat daaraan is overleden... is waarschijnlijk in Argentinië besmet. Het land gaat daarom tests versturen, onder meer hierheen. Twee opvarenden van het cruiseschip zijn vanaf Schiphol... naar Leiden en Düsseldorf gebracht. Bewoners in Amsterdam-West zijn vannacht opgeschrikt door geknal, dat meldt Hart van Nederland. Er is een geldautomaat opgeblazen en de ravage is enorm. De gevel zou uit het pand zijn geslagen en overal op straat liggen brokstukken en glas. De daders van de plofkraak in Amsterdam zijn op de vlucht. En Europa is een broedplaats geworden voor terrorisme. Dat zegt de regering van president Trump. We worden slachtoffer van de open grenzen, omdat terroristen zich zo makkelijk door Europa verplaatsen, is de boodschap van Trump aan ons. Europa zou dan ook snel moeten ingrijpen om de westerse cultuur te beschermen. En dan het Radio 10 weer. De dag begint zonnig, later wolken en een paar buien. En het wordt 14 tot 16 graden.
15: Tegen.
16: Ja, het Radio 10 verkeer. Er zijn 46 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A12 Oberhausen-Arnhem tussen Oud-Dijk en IJsselbrug, 49 minuten. De A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal-West en Driebergen, 40 minuten. En de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel, 46 minuten.
17: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
18: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Zaterdag. De Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
20: Ciao Nederland.
5: Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.

0: I'm still standing. Ik hoop dat Fraukje en Hannelore dat ook kunnen zeggen. Als ze begin juni de Alpe d'Huez gaan beklimmen.
1: Berg op gaan.
2: Ik maak me zorgen om Hannelore. Ja.
0: Een beetje overmoedig.
1: Nou ja, volgens mij heb ik het een beetje onderschat. Ja.
2: Oh, ik kan hem nee zeggen.
3: Ik trek je die berg op.
0: Ja. Help je mee.

0: Er staan waanzinnige items op de veiling van Radio 10 voor de Alpe d'Huez. Items dus, uitjes, diensten die echt uniek zijn en nergens anders te koop zijn. Alleen via radio10.nl/doneer.
1: Ja, denk bijvoorbeeld aan een gesigneerde Playboy. Daar hadden we het net al over van Vrouwtje de Bot. Staat inmiddels al op €500. Een bakcursus van Robert van Beckhoven. Je weet wel van heel Holland bakt.
0: Leuk.
1: Enig. 2 weken een advertentie op een gigantische billboard langs de A20 bij Rotterdam.
0: Zo tof.
1: Is er al iets bekend van een bedrag?
2: Staat even kijken. Dan kunnen we even kijken.
1: Kunnen we even kijken, ja.
2: Ja, zeker. Er wordt volgens mij flink geboden. Ja. Over het algemeen en ook voor de A20.
1: Staat
2: even laden. Wat staat?
1: Duurt lang.
2: Duurt lang, hè? Hij staat nu op €250.
1: Nou, dat is daar ga ik zelf overheen. Maar dat gaat helemaal verbleken bij wat horecaondernemer René Bogaert, bekend van de SBS6-serie, de Bogaertjes gaat aanbieden. René, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen, Gordon, Vrouwtje. Ja,
1: goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Leuk om jou te horen. Hey, weet je zeker dat je dit gaat aanbieden? Want je kunt niet meer terug, hè?
3: Nee, maar dit is natuurlijk eigenlijk allemaal met één reden. En dat is natuurlijk om zoveel mogelijk geld, hoop ik, op te halen. Voor
0: niet normaal. Want wat jij aan gaat bieden voor de Alpe d'Huez is een compleet feest voor 50 personen in jouw restaurant Brasserie Le Paris in Leidschendam. Inclusief 2 karaokekamers, een DJ, een artiest en onbeperkt eten drinken. Dit is niet normaal, René. Wat geweldig.
3: Nou ja, ik denk dat het echt het feestje van het jaar kan worden voor wie degene is die dit gaat kopen natuurlijk. En alles erop en eraan. We gaan niet kinderachtig zijn. Dus
1: nee.
3: Al wil je champagne drinken, wil je wodka drinken, wil je Bacardi drinken, wil je bier drinken. Zo. Het zit er allemaal bij. 7 gangen, walking dinner. Dus echt gewoon top.
1: Wauw, ik ga ook bieden.
0: Nou, jouw gewone diner. Ja.
1: Hey, en waarom doe je, je hebt wel gezegd gewoon voor het onderzoek, maar voor wie zou dit bijvoorbeeld interessant kunnen zijn? Doe eens een gok, een bedrijf? Of
3: ik denk natuurlijk voor heel veel mensen. Kijk, in eerste instantie denk je aan een verjaardag, maar dit wordt natuurlijk wel de verjaardag van je leven. Dus je kunt ook denken aan een bedrijfsfeest, maar je kunt ook gewoon zeggen van, joh, wij zijn met 50 mensen, wij zijn allemaal vrienden, we zijn misschien wel allemaal gezond. Laten we gewoon met elkaar flink de portemonnee trekken. Ja. En we lappen allemaal geld. En kijk, dit moet wel een kavel zijn, jongens, waar gewoon heel veel geld op gaat. En uiteraard, elke cent gaat naar het goede doel. En ik doe dat heel graag beschikbaar stellen met de familie.
1: Ja. Nou, waarom vind je het zo belangrijk om je hiervoor in te zetten? Heb je mensen in je omgeving of zo die geconfronteerd zijn?
3: Nou ja, die leven helaas niet meer. Maar ik heb zeker mensen in de omgeving gehad. Op dit moment, wij zijn een familie met 6 gezonde kinderen. Schoonkinderen. Ja. Mijn vader en moeder leven allebei nog 92 en 83.
1: Ja,
3: dus
1: ja.
3: Oh. Ik ben heel dankbaar, maar ik weet ook uit ons horecaleven waarin je elke dag mensen tegenkomt die helaas ziek zijn. En dan denk ik van weet je, dit is echt gewoon zo belangrijk. En het is gewoon eigenlijk alleen maar op te lossen met zoveel mogelijk geld. Dus iedereen die luistert, die moet gewoon niet flauw zijn. En moet denken, mocht je ook toevallig ook nog gezond zijn. Geef wat je kan geven en gooi het op de stapel en koop iets leuks. En is het feest fantastisch, maar de Playboy van Vrouwtje lijkt me ook fantastisch. Dus weet je, doe allemaal gewoon.
0: Het maakt niet uit, hè? Nee. Zoveel mogelijk geld ophalen.
3: Nee, het maakt niks uit.
0: Hey, en alsof het niet genoeg is, René, jij gaat zelf ook de Alpe d'Huez op, hè? Jij gaat fietsen. Ben je al in vorm?
3: Nou, ik hoorde net ook iets over Anne-Lore dat het tegenviel. En ik moet eerlijk zijn, het is voor mij ruim 40 jaar geleden dat ik op een fiets zat. Dus die zeiden net vanaf, Gordon. En het is echt.
1: En ik heb
3: binnen
1: een nanoseconde.
3: Ja, nee, maar het is binnen een nanoseconde, zei ik toen René Oosterman me vroeg. En ik ben nu elke dag aan het trainen. Ik zit in Spanje en ik ga de berg op elke dag 2 uur. En ik word net, ik heb gedoucht met mijn benen. Nog zo'n pijn van gisteren. Dus.
0: Ja, maar daar kun je wel goed trainen, hoor, in Spanje. Daar heb je wel wat goede bergen natuurlijk.
3: Ja 100%. En het is ook echt nodig. Want ik heb eerst op zo'n home trainer thuis gezeten. Maar dat is natuurlijk gewoon een grap. Weet je, daar ga je die berg niet meer redden. Dus.
0: Ja, je gaat het zwaar krijgen, denk ik, ja.
3: Ja, 100%. Maar jij gaat ook, hoorde ik,
0: ja,
3: hè?
0: Ja, ik ga ook samen met Hannelore, maar we gaan de berg oplopen. Dus ik ga je zeker ergens nog wel tegenkomen daar. Horecaondernemer René Bogaert, bekend is van de SBS-serie De Bogaertjes. Dankjewel, René.
3: Jullie ook bedankt.
1: Ja, dank je.
3: Succes, hè.
1: En succes, jongen. Met z'n zadelpijn alvast.
0: Ja. Ga dus naar radio10.nl/doneer, hè, om te bieden op een compleet verzorgd feest voor 50 personen bij Le Paris in Leidschendam.

0: Radio 10 en de grootste hits aller tijden. Natuurlijk de Bee Gees. You win again.
1: Ja, tijd voor je dagelijkse dosis shownieuws, Hannelore. Jij zit er weer helemaal klaar voor.
2: Nou, een overdosis is het.
1: Bijna wel, ja. Mariska Bauer, we kennen haar wel, hè. De vrouw van Frans Bauer zet een opvallende nieuwe stap met haar populaire kookvlogs. Dat gerucht ging al, want de show werd al aangekondigd op de website van het theater. Maar ze heeft het nu zelf bevestigd in haar meest recente kookvlog.
3: Vandaag deze perfecte gele curry. Maar ik moet jullie echt iets vertellen. Ik ga naar het theater. Echt waar. Het is gewoon echt waar. Ik vind het onwijs spannend. Maar ik heb er echt ongelooflijk veel zin in. En vooral om jullie straks allemaal te ontmoeten.
1: Ja, de show heet Maris, wat eten we vandaag? Begin voorjaar 2027 is het zover. En wat maken ze dan? Nou ja, vooral Hollandse rechten die makkelijk te maken zijn.
4: Ik denk dat dit wordt een regelrechte hit.
1: Maar hoe luister, kun je nou koken in het theater? Toch leuk?
2: Ja, maar dat je ook de theater uitloopt en een spruitjes ruikt.
1: Ja. Ja. Ja, of dat alle rookmelders afgaan.
4: Ja. Ik ben wel benieuwd wat ze in het theater dan gaat koken. Maar,
2: mijn droom altijd geweest om met een kookshow langs de theaters te gaan.
1: Ja, maar een andere kookshow zeker.
2: Ja. Het is toch niet te geloven, die vrouw.
5: Ze zegt het gewoon, hè?
2: Ja. Ik mag lijden dat je Tieten nog zeer doet.
1: Ja, okay. Vandaag is de dag des oordeels voor Ali B. Het gerechtshof doet namelijk uitspraak in het hoger beroep van deze veelbesproken zedenzaak. Het Openbaar Ministerie eiste eerder 2,5 jaar cel, terwijl Ali B. zelf blijft volhouden dat hij onschuldig is. De rapper is vandaag zelf niet aanwezig bij de uitspraak, vertelt rechtbankverslaggever Saskia Belleman.
6: Hij liet eerder via zijn advocaat Bart Zwier weten dat hij thuis blijft. Dat hij in gezinsverband de uitspraak tot zich wil nemen en de emoties een beetje wil verwerken. En niet besprongen wil worden door cameraploegen en fotografen.
1: Ja, wat de uitspraak gaat zijn, dat moeten we nog even afwachten. Want op de vraag of er een sterke zaak is tegen hem, zegt Saskia het volgende.
6: Dat is in zedenzaken eigenlijk altijd het probleem. Ooggetuigen zijn er zelden of nooit. Het hangt altijd op steunbewijs. En ja, de vraag is of het Hof vindt dat dat in royale mate aanwezig is. En genoeg is om Ali B. te veroordelen.
1: Ja, en steunbewijs wil dus zeggen iemand anders die bijvoorbeeld het slachtoffer vlak daarna heeft gezien. Dus iemand die echt kan getuigen van ja, dit is er waarschijnlijk gebeurd. Dus alleen het woord van de slachtoffer is niet genoeg.
2: Nee, maar dat is dus wel gebeurd, hè? Ja. Die zijn er wel. Dat steunbewijs is, want anders kun je niet iemand veroordelen tot 2 jaar.
4: Het gaat er ook om of dat betrouwbaar is, hè? Want daar is het ook uitgebreid over gegaan. Hij heeft dus al 2 jaar gekregen.
1: Ja, ja, 2,5 jaar volgens mij.
2: 2,5 jaar heeft hij gekregen. Het is 2 jaar geworden. Ja. En in hoger beroep kan hij of laag krijgen of hoger.
4: En hij kan zelfs vrijgesproken worden in hoger beroep, toch?
1: Ja. Nou ja, we weten het over een paar uur als het goed is.
2: Ja,
5: om 10 uur zal de uitspraak.
2: Ik denk dat iedereen dat wel wil weten. Toch?
4: Nou, zeker. Ik ben heel benieuwd.
2: Ja. Wensen hem sterkte.
4: Ja. Nou, dat was het, hè?
5: Ja.
4: Elke avond rond 11 uur op SBS6 Shownieuws. En morgen op Radio 10 een nieuwe Shownieuws-update. Dankjewel, Hannelore.

0: kidding me bij Radio 10? Nou, tijd om wat geld te verdienen.
1: Ranking de hits.
2: Ja, 250 euro maar liefst kun je winnen als je een hit raadt of een hit voor of na een bepaald jaartal komt. Hey, en het is vandaag de verjaardag van Eagle Eye Cherry, zijn 58ste verjaardag. Dus deze hit. Grootste hit, maar was het een hit voor of na 1989? Stuur het in via de app van Radio 10 en maak kans op 250 euro.
3: Laatste nieuws hoor je van Hannelore. Wat is er allemaal gebeurd?
4: Mag je de hond van je ex verkopen? Dat hoor je zo.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
6: Hé, hey, bedankt.
7: Merci.
5: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt een gratis body oil ter waarde van 19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
12: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
13: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
15: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
16: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
15: Voor pallets van 100 kilo?
16: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
17: Tijd voor gesponsorde vacatures.
14: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
13: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
18: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
1: Het goed!
2: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
3: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
4: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
5: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
1: Bedankt voor alle trainingen.
0: Elke laadsessie.
1: Het goed!
2: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
3: Bekijk nu de collectie van Kees Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.

0: VVV cadeaukaart met onze kampioensfoto erop.
1: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
2: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
3: Oh yeah.
2: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
7: Radio 10 met deze week kans op tickets voor de Bruno Mars Tribute Band Treasure op 31 oktober in Avans Live. We hebben eerder vanochtend al tickets weggegeven. Maar goed, de hele dag en deze hele week maak je dus kans. Hoor je de oproep van Treasure, dan stuur je het woordje tickets door via de app van Radio 10.
8: Ja, de dag start met flink wat zon vandaag, maar het is verraderlijk, want later op de dag trekken we wolken het land binnen en kan hier en daar een bui vallen. Er staat maar weinig wind bij temperaturen van 14 tot 16 graden. En de situatie op de Nederlandse wegen, vrouwtje.
9: Het Radio 10 verkeer, er zijn 49 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A1 Amersfoort Amsterdam tussen Blaricum en Muiden-Oost 41 minuten. De A12 Oberhausen Arnhem tussen Ouddijk en de IJsselbrug 53 minuten. En de A28 Zwolle Amersfoort tussen Strandhorst en Amersfoort-Vathorst 39 minuten.
7: 1 minuut over half 9. Gordon en Vrouwtje op 10 in de ochtend met Hannelore en het nieuws.
10: Morgen beginnen de eindexamens en het LAX, het Landelijke Actiecomité Scholieren, zit alweer klaar voor alle klachten. En naast de examenklachtenlijn is er dit jaar ook wat nieuws. De stresslijn. Daar kunnen scholieren een luisterend oor krijgen. En als nodig ook, want ze voelen meer druk om te presteren dan ooit. Ter vergelijking, 25 jaar geleden voelde 16% grote druk. En nu geldt dat voor bijna de helft, 47%.
9: Ja, mijn dochter die doet eindexamen. Die heeft morgen inderdaad haar eerste eindexamen. En Emma. Jouw dochter ook.
10: Ja, jouw dochter Emma. Ja. Mijn dochter Juliette, dat doet eindexamen.
7: Ja. Hey, bellen ze met de stresslijn?
10: Oh,
7: ben jij de stresslijn?
10: Ik ben een beetje de stresslijn. Oh, maar ja, ik zeg maar tegen ze, joh, ga er gewoon lekker voor. Komt helemaal goed, schat.
11: Is het tegenwoordig niet ook heel makkelijk om zeg maar te spieken?
9: Nee, de tafels zitten allemaal heel ver uit elkaar. Je mag natuurlijk niet spieken,
11: maar ik bedoel dat je technologie bepaalde dingen dus kan vinden.
10: Nee, dat mag allemaal niet. Wordt allemaal gecheckt. Ook je woordenboeken worden uitgeplozen, dat je er niks inschrijft en zo. Ja, het is heel streng tegenwoordig. Je mag geen horloge, je mag geen mobiele telefoon.
9: Ik was wel verbaasd dat ze een woordenboek mee mochten nemen.
10: Ja.
9: En maar moest er nog even snel een kopen.
10: Ja, ik heb er gisteren ook één besteld nog. Ja.
9: Dat vond ik echt
11: ik heb
9: verrassend.
11: Altijd de dikke vandalen heb ik altijd.
9: Ja, dat weet ik. Ja. De dikke vandalen, ja. Niet alleen vandalen, ook de Vries, Jansen, je hebt ze allemaal.
7: Je hebt ze allemaal.
10: Met welke sporten word je gezond oud? Onderzoekers uit onder meer Denemarken, Groot-Brittannië en Amerika komen volgens de Telegraaf met een verrassende nummer 1. Tennis. Want racketsporten, dus ook badminton, squash, padel en tafeltennis, zijn goed voor je hart, je spieren en je botten, maar ook voor je mentale gezondheid.
9: Ja, coördinatie, alles.
11: Ik vind het leuk, pingpongen, dus badminton, dat vind ik allemaal enig. Ja. Ik vind het zo leuk. Tafeltennis, dat is voor mij echt...
10: Wij hebben thuis een tafeltennistafel. Ja, echt ook. Leuk hoor, met het hele gezin.
11: Ja, en wij eten er ook aan.
10: Oh ja? En mag je de hond van je ex verkopen? Nou, dat mag de rechter gaan bepalen in een zaak van een gescheiden stel uit Veendam. De vrouw verkocht na de scheiding hun hond via Marktplaats. Oh. Nadat ze eerder al maandenlang had gezegd dat die hond een betere plek verdiende. Omdat ze hem er echt niet bij kon hebben naast de zorg voor de kinderen. Bovendien vrat het dier regelmatig de borden van de kinderen leeg. Hij maakte speelgoed kapot. Hij poepte het huis onder. Ja, en die ex die deed dus helemaal niks. En die is nu boos, want ze had de hond niet zomaar mogen verkopen zonder zijn toestemming. En de rechter mag nu dus gaan bepalen wie er gelijk
9: heeft. En de hond kon dus niet naar de
10: ex? Nee. Want het had ze al gezegd, hij moet naar jou, hij moet naar jou. Nou ja, dat wilde hij blijkbaar niet. Maar ze had hem ook niet mogen verkopen.
11: Ja, belachelijk.
9: Ja, als je hem zelf niet wil.
11: Het is wel natuurlijk zielig voor dat beest, laten we dat voorop stellen.
10: Nou, dat beest is nu bijna een heel leuk gezin. Dat heeft die vrouw ook echt heel goed uitgezocht. Gezin met kinderen die helemaal dol op hem zijn.
9: Oh, ik snap het probleem totaal niet.
10: Nou ja, dan zul je zien dat die man gelijk krijgt.
11: Weet je, het veel erger is. Mijn moeder deed mijn hond weg toen ik 12 was.
10: Hè?
11: Dat is echt een trauma voor de rest van mijn leven.
10: Had ze niet de verkeerde krullenbol weggedaan?
11: Nee,
9: zonder dat je het wist?
11: Zonder dat ik het wist. Oh, thuis op school, ja. Daar doet dit maar een beetje aan denken.
9: Ja, maar hoezo dan?
11: Ja, echt serieus. Ja.
10: Maar waarom dan?
11: Ze vond

0: veel rommel. Ik liet hem te weinig uit, zei ze. En verharen, dat was haar grootste probleem.
1: Nou, ik snap het wel een klein beetje in zoverre. Kijk, ik begrijp dat dit een trauma voor je is. Maar heel veel ouders nemen een hond omdat het zo leuk is voor de kinderen. En vervolgens doen die kinderen helemaal niks mee. Die gaan er niet mee wandelen. Ja, ik snap wel dat dat dan een beetje frustratie en een irritatie wordt.
2: Wat zou goed
1: na voordat je een hond neemt.
0: Wekenlang naar mijn hond gezocht. Nee, serieus.
2: Maar wat zou een gemiddelde hond opleveren op Marktplaats?
3: Nou, deze was 200 euro.
2: Ja. 200 euro?
0: Ja. Ik, die van mij, dat was een zeehond. Die bracht...
2: Zeehond.
0: Nee, ik had een Duitse herder. Dus dat is...

0: Carly Rae Jepsen bij Radio 10. Inmiddels 9:10 geweest.
1: Ranking de hits.
2: En vandaag spelen we het met Ginny. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hi, Ginny.
2: Ginny, jij maakt graag foto's. En wat voor foto's maak jij graag? Kun je daar wat over vertellen?
3: Van het weer.
2: Ja, dat is toch geweldig. En vind jouw foto's, die komen niet, die maak je niet voor jezelf, maar die komen ook echt op tv heel vaak, hè?
3: Ja, dat klopt.
0: Wat
3: ja.
0: Leuk.
2: Ja, bij ja. RTL 4, bij SBS, bij in het nieuws, bij het weerprogramma. Ja.
0: En ga je dan, ga je dan het land in, Ginny, of is het bij je altijd in de omgeving?
3: Nou, meestal in de omgeving.
0: Ja, maar waar woon je?
3: Ik ga niet in Katwijk.
0: In Katwijk. Oh, dus van die mooie kustfoto's vaak.
3: Ja, mooi.
2: En heb je dan ook zoiets van, als je wakker wordt, ja, dit is goed weer om foto's te gaan maken, dan ga je er ook echt op uit? Ben je dan op zoek naar iets?
3: Ja, dat klopt. Ja.
0: Leuk. Ja, nou, leuk. Dus als wij de naam Ginny Westra zien, dan weten wij gewoon, wij hebben jou gesproken.
2: We kennen jou dan.
0: Kennen jou. Oké. Nou, Ginny, ik zie nog geen donkere wolk hangen boven deze...
2: Die pakken zich nog niet samen. Ginny, je hoorde dit fragment. Van een jarige Eagle Eye Cherry wordt vandaag 58 jaar. Was dit een hit voor of na 1989?
3: Na 1989.
2: Ja, heel goed.
0: Heel goed.
2: Heel goed.
0: 1998, om precies te zijn. Precies andersom.
2: 1998 is het inderdaad, ja.
0: Ja. Eagle Eye Cherry.
2: De eerste €50 is al binnen. In totaal maak jij kans op €250. En als je een fout maakt, dan houdt het spel heel snel op. Dan krijg je natuurlijk wel die Radio 10 dopper drinkfles. Laten we snel gaan beginnen. Lieve Ginny, voor €100. Was dit een hit voor of na 1998?
0: Ja, Ginny?
3: De Boer, dacht ik.
0: En dat is goed.
3: Yes.
0: Ja. €100 in je pocket. 1990 kwam die Adventures of Stevie V met Dirty Cash.
3: Lekker.
0: Ja, €100. Stop of doorgaan?
3: Doorgaan.
0: Oké.
2: En dat zeg jij heel beslist. Doorgaan voor €150 dan. Was dit een hit voor of na 1990? Don't turn around.
0: Ik vind het toch allemaal wel linksoep. Moeilijk hoor, allemaal.
3: Jij
0: weet dit. Voor of na 1990. Nu horen.
3: Erna.
0: Oh, wat goed gedaan.
2: Goed hoor.
0: Ja.
2: Heel knap, want dat vond ik ook een lastig.
0: 1994 was het.
3: Ik vond hem ook lastig, ja. Dit was echt een gok.
0: 1994, Ace of Base met Don't Turn Around. €150 in je portemonneetje. Nou...
3: Dat is houden.
0: Ja, dat het mag. Wat goed. Ja. Feliciteren we jou met €150.
2: Hartstikke lekker bedrag.
3: Nou, lekker.
2: Super. Lekker hoor, Ginny.
3: Ja,
2: €150. Wij wensen jou een hele fijne dag. En leuk dat je hebt meegespeeld vandaag met Ranking the Hits.
3: Dankjewel.
0: Dankjewel, Ginny.
3: Ja, doei.
2: Doei.
0: Wat een leukert.

0: nou net op deze
1: zou
0: die
1: bedoeld hebben? Een get down on it.
2: Wat zou die bedoeld
3: wat
2: hebben?
3: Zou die bedoeld ja. hebben?
0: Gaan we niet te lang over
2: hey, vanavond is jouw grote avond, hè? Gordon en Replay. Vanavond om 7 uur bij Eva. Ben je zenuwachtig? Vind je het,
1: nou, ik vind het spannend? Gezond spannend.
2: Ja, ik merk het ook een beetje aan. Ja. Je bent een beetje gespannen.
1: Ach,
2: beetje...
1: toch op.
2: En morgenochtend de radioprimeur in onze eigen ochtendshow hier. Ja, Gordon en vrouwtje. Gordon en Replay, jullie zijn hier morgenochtend en gaan optreden.
1: Live. Ja, met die nieuwe slijfzingen. Never and Nooit Meer en Me Love You. Ja. En straks Martijn Kolkman met de Guilty Pleasure Party, waar dit in zit.
4: Zometeen op Radio 10.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18+.
3: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
5: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
6: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
7: Tango?
6: Huh?
7: Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
8: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
10: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
11: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
12: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
11: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
13: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30 Brad Pitt in de knotsgekke actiecomedy Bullet Train. Natuurlijk bij Veronica.
14: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
15: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
16: Aldi. Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 4 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
17: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
18: Mamma mia, dat is goedkoop.
15: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
19: Aldi, voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
22: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
20: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
23: Radio.
0: plezier en vertier. Alleen maar meezingers in de Guilty Pleasure Party. Met zometeen Clouseau en ook Kenny Loggins komt eraan. Maar eerst het Radio 10 Nieuws. Hannelore Zwitserloot, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er is een tweede vliegtuig onderweg naar Nederland met iemand die besmet is met het Hanta-virus op een cruiseschip dat bij Kaapverdië ligt. Het vliegtuig had op Gran Canaria een tussenlanding gemaakt door technische problemen. De eerste evacuatievlucht met twee opvarenden van het schip is gisteravond geland. Zij liggen inmiddels in een ziekenhuis in Leiden en Düsseldorf. In Amsterdam-West is vannacht veel schade ontstaan na het opblazen van een geldautomaat. Op beelden is te zien dat de gevel uit het winkelpand is geslagen en dat er overal op straat brokstukken en glas liggen. Voor zover we weten raakte niemand gewond. De daders van de plofkraak in Amsterdam zijn nog niet gepakt. De kloof tussen huiseigenaren en huurders in de vrije sector wordt steeds groter. Volgens ABN AMRO zijn huurders tot zo'n 40% van hun inkomen kwijt aan woonlasten. Voor huizenbezitters is dat nog geen 30%. Vooral jongeren en starters trekken aan het kortste eind door de stijgende huren en hoge huizenprijzen. En na de recordprijs van gisteren is de benzine vandaag een klein beetje minder duur geworden. Dat komt door een sterke daling van de olieprijzen. De adviesprijs, die vaak betaald langs de snelweg, is gedaald met 1 cent naar €2,63 per liter. En ook de dieselprijs is iets gezakt. En dan aan het Radio 10 weer. De dag begint zonnig, later wolken en een paar buien. En het wordt 14 tot 16 graden.
0: Flitsmeister meldt 35 vertragingen op de A-wegen. En dit zijn de drie langste. A1 richting Amsterdam tussen Blaricum en Muiden-Oost. Een vertraging van 40 minuten. A12 Oberhausen-Arnhem tussen Oudijk en de IJsselbrug 44. En de A28 Assen-Hogeveen voor het Oranjekanaal. Het is bitter daar, 50 minuten vertraging.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
23: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
24: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
23: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
25: Bij Easy Pay Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pay Excel. Shop in de winkel of op easypariexcel.nl.
26: Laat het hier zijn.
27: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.

mensen. En in dit geval, daar gaan we voor de donderdag. Hele goedemorgen, 10 minuten over 9, Martijn hier. En mocht je nou denken dat jij vandaag een drukke dag gaat hebben en helemaal uitgeput thuiskomt, besef je dan even dat Koen Wouters van Clouseau ondanks het volgende meemaakte. Eind 2024 en begin 2025 stond hij 14 keer achter elkaar in het Sportpaleis in Antwerpen. Plopperde, plopperde, plop, zeggen ze daar. Dat leverde hem een flinke inspanning en conditieverbetering op. Elk optreden was goed voor net geen 6 kilometer afstand lopen. In totaal dus 14 concerten en reken dan even mee. Zo'n 82 kilometer, bijna 2 halve marathons en 4 hele. En dan kom je grotendeels alles te doen met de microfoon in je hand. Nou, ik heb er respect voor. Dus jouw werkdag valt wel mee met een lekker bakje koffie en gewoon alleen maar meezingers. Katy Perry zometeen, Dr. Altman komt eraan. En eerst Boney M. met rest.

Op donderdagmorgen. Katy Perry met Firework. Renate is er helemaal blij mee. Laat ze weten via de app van Radio 10. Zeg, hoe vaak sta jij bij de koffieautomaat tijdens je werkdag? Vaak? Te vaak? Nou, goed nieuws. Onderzoek toont namelijk aan dat koffie halen en kletsen op het werk vaak niet als tijdsverspilling wordt gezien, maar juist bijdraagt aan jouw productiviteit en welzijn. Hoewel het natuurlijk tijd kost, levert het loopje en het babbelen een mentale pauze op en die wordt als gezond gezien. Dus ja, ik zou zeggen, mocht je erop aangesproken worden, zeg gewoon, ja, die Martijn van de Guilty Pleasure Party van Radio 10, die zei dat het goed was. Die zei, ik moet aan de bak. Goed, slechtegrappen.nl. Meezingers.

0: Breakfast Live. Alle info op radio10.nl.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
6: Dat is wit goud voor weinig.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Schuren, afplakken, lakken.
9: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
5: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
6: Mamma mia, dat is goedkoop.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
5: Aldi.
10: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8:00 op 6.
11: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
12: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
13: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
12: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
13: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
14: Tijd voor gesponsorde vacatures.
11: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
15: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
18: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
19: Bekijk nu de collectie van Kaesmith tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmith.nl.
20: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
21: Geef jouw tuin sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
22: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
23: Nu, later en altijd.
24: Ga je bijna met pensioen?
23: Ja.
21: Geef jouw tuin sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
22: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food.

0: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
1: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Zometeen de Culture Beat en ook Casey en de Sunshine Band op Radio 10. Op een dag die zonnig begint, later wolken, enkele buien. Er staat weinig wind en vandaag maximaal 16 graden. Flitsmeister met nog 19 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. De A12 Oberhausen-Arnhem tussen Oud-Dijk en de IJsselbrug, 39 minuten. A28 Assen-Hogeveen voor het Oranjekanaal, 26 minuten. En de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strandhorst en Strandnulde staat een

Weekend en Give It Up. Of zoals je op zaterdagavond in de kroeg misschien meezingt, Adje voor de sfeer. Dat kan natuurlijk ook. En over sunshine gesproken, hoe is het met je vakantieplannen? Heb je al iets geboekt? Ga je misschien naar een tropische bestemming of misschien een camping? Of ga je voor, neem bijvoorbeeld Roemenië. Kan hè? Het land van de ruige Karpaten, de middeleeuwse steden zoals Brasov en natuurlijk de hoofdstad Boekarest. Misschien leuk om alvast een beetje de taal te oefenen, het Roemeens. Dat is een goed idee, toch? Ja. In het volgende liedje wordt het volgende gezongen. Je wilt weggaan, maar je neemt me niet mee. Je gezicht en de liefde onder de lindenboom. Ik denk aan je ogen. Je wilt weggaan, maar je neemt me niet mee. En dan in het Roemeens. Zing maar mee. Dit is Ozone.

0: is van mij.
1: Doe maar! Met sinds een dag of twee 32 jaar in de Guilty Pleasure Party op Radio 10. En precies 32 jaar geleden was dit de eerste volledige dag dat je gebruik kon maken van de kanaaltunnel tussen Frankrijk en Engeland. Die dag werd namelijk de tunnel geopend officieel door Queen Elizabeth en de Franse president. En deze zomer gaan ook een hoop Nederlanders weer gebruik maken van de tunnel. Jaarlijks bezoeken zo'n 1,5 miljoen Nederlanders het Verenigd Koninkrijk. En in de zomer doen dat heel veel mensen via de tunnel met de auto. En trouwens, vergeet dan niet als je de tunnel uitkomt om links te rijden, anders geeft dat zelf een rommel. Dit is Wakefield op 10.

0: tuinhoudermaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
1: Doe het lekker zelf.
0: Dat zeg ik.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Socialdeal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie olifant.
2: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
3: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
2: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: Hoi.
7: Hoi.
8: Hallo. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
9: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
8: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
10: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
11: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
10: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
13: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
15: Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Allen op voor Almof.
16: Het goed!
17: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
18: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
19: Kippie.

0: maak stack zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Nou, we hebben er ook zin in hoor. Hoor maar, precies. Zometeen Ronan Keating voor je. En in België noemen ze hem Stefke Mirakel. Hier gewoon Stevie Wonder. Na het Radio 10 Nieuws, Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
5: Goedemorgen. Een stewardess van KLM is in het ziekenhuis opgenomen omdat ze besmet kan zijn met het Hanta-virus. Ze was in Zuid-Afrika in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten en wordt nu getest in het Amsterdam UMC. Intussen is op Schiphol het vliegtuig geland met een zieke opvarende van het cruiseschip aan boord. Het is een bemanningslid met symptomen van het Hanta-virus. Meerdere ambulances stonden te wachten. De twee passagiers die gisteravond op Schiphol aankwamen liggen inmiddels in het ziekenhuis in Leiden en in Düsseldorf. Na een plofkraken in Amsterdam-West zijn twee verdachten gevlucht op een scooter. Mensen in de omgeving schrokken wakker toen vannacht met twee knallen een geldautomaat werd opgeblazen. Op beelden is te zien dat de gevel van het winkelpand compleet is weggeslagen. Of de plofkrakers ook geld hebben meegenomen, dat is nog niet bekend. En dat is ook best wel een beetje goed nieuws, want tanken blijft duur, maar vandaag net iets minder duur dan de recordprijs van gisteren. De gedaalde olieprijzen zorgen namelijk nu voor een iets lagere prijs aan de pomp. De landelijke adviesprijs voor een liter benzine, die je vaak alleen betaalt langs de snelweg, is met een cent gedaald, jawel, naar €2,63. Jongens, ik zou zeggen, neem het ervan vanavond.
4: Hamsteren. En de uitspraak van Ali B is zo meteen, hè?
5: Ja, ze zijn nu begonnen. Op het moment dat we iets weten, hoor je dat natuurlijk direct hier. En dan nog het Radio 10 weer. De dag begint zonnig, later wolken en een paar buitjes. En het is 14 tot 16 graden.
4: Fritsmeister met 7 vertragingen nog. Dit zijn de 3 langste. De A12 Oberhausen Arnhem voor de IJsselbrug, 39 minuten. A28 Zwolle Amersfoort voor Strand Nulde. Een vrachtwagen met pech daar, 19 minuten. En de A58 Tilburg Eindhoven voor het Wilhelmina-kanaal, een vertraging van 11 minuten.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
7: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: wat hij anders doet.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Hamster!
3: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
2: Yes!
3: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
2: Play.
3: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
2: Lekker hoor!
3: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
2: Zoé!
3: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
2: Yes!
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster!
4: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.

say it best when you say nothing at all. Goed, Ronan Keating. Hij kan het zeggen, maar als ik dat thuis tegen mijn vriend zeg... jij zegt het beste als je zwijgt, dan is het huis te klein. Dan slaap ik even 3 nachten op de bank en kan ik mijn verlovingsringen inleveren ongeveer. En daarvoor Stevie Wonder met Part-Time Lover. Een hele goede morgen. Martijn hier vanuit het knalgroene radiohuis van Radio 10. Het lijkt trouwens meer op een veilinghuis momenteel. We zijn bezig om zoveel mogelijk geld op te halen voor de Alpe d'Huez. Op 4 juni vindt die plaats. Er is geld nodig natuurlijk voor kankeronderzoek. En er is een online veiling op radio10.nl. Daar kun je bieden op allemaal mooie dingen. Bijvoorbeeld een gesigneerde Playboy van Vrouwtje. Nog 2 uur kun je bieden. Hoogste bod momenteel €500. Robert van Berkhoven, de bakker, die kan je een cursus van krijgen. €325. En je kan bieden op een billboard langs de A20 bij Rotterdam. Waarop je zelf kan zetten wat je wil. Ik zou zeggen, ga lekker bieden op die online veiling op radio10.nl. En geef ruim. En terwijl jij druk bezig bent met die veiling, hoor je natuurlijk de grootste hits aller tijden op Radio 10. Eurythmics zometeen, Maroon 5 komt eraan. En eerst ruimbaan voor Yvonne M.

op jouw Radio 10. Eurythmics hoorde je met Sweet Dreams. En ja, de toekomst is fantastisch. Zeker. Als je kijkt naar de vooruitgang die wij als mensheid boeken, kan het niet anders zijn dat ons leven er binnen nu een 20 jaar compleet anders uitziet. En volgens wetenschappers staan we op het punt grote doorbraken te maken. Bijvoorbeeld de geneeskunde. Er wordt steeds beter in het voorkomen van ziektes dan genezen. Zelfs erfelijke ziektes worden iets uit het verleden. Door de snelle groei van AI en de zelfrijdende auto's neemt het aantal ongelukken steeds meer af. En dat betekent dat er ook minder files zijn en we efficiënter gaan rijden. En vertel dit niet aan de grote energiebedrijven, maar energie opwekken wordt alsmaar makkelijker en daardoor steeds goedkoper. Nou, wat heerlijk. Ik heb het niet gezegd. Ik kan niet wachten, inderdaad. Don't stop thinking about tomorrow, alsof de cirkel helemaal

0: Radio 10, Fleetwood Mac hoorde je met Don't Stop op donderdagmorgen. Vandaag de uitspraak in de zaak van Ali B. Nicola Ruijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Martijn. Ja, hij is veroordeeld, Ali B. Hij is schuldig bevonden aan 2 verkrachtingen. Vorige keer was het namelijk 1 verkrachting en nog een poging daartoe. Hij is voor tot 3 jaar cel veroordeeld. En dat is dus 1 jaar langer dan de oorspronkelijke uitspraak. Straks meer.
2: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1+1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauw-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
6: Greets. Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
7: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
8: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
7: Voor pallets van 100 kilo?
8: Zie je het als een kans? Train die koor, mensen.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
10: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
11: Tango?
10: Huh?
11: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En wie gaat er mee het water op, sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 4 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
16: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
17: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
18: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
19: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
20: Joehoe!
19: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
21: Radio.

0: Weekend.nl.
1: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
2: Nu, later en altijd.
3: Ga je bijna met pensioen?
4: Ja.
3: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
4: Nee.
3: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
5: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
8: Hey, bedankt.
9: Merci.
7: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Martijn Koopman.
11: Op een heerlijke lenteochtend. De zon schijnt, temperatuur maximaal 16 graden. Met zometeen de Wistars, Nelly Furtado. Maar eerst Toto.

0: 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
1: Martijn Koopman.
2: Op een heerlijke lenteochtend. De zon schijnt, temperatuur maximaal 16 graden. Met zometeen de Wistars, Nelly Furtado. Maar eerst Toto.

0: zo'n mooi ijsvogeltje bent. En niet zo'n lelijke kalkoen met een scrotum op je kin. Soms zit het ook tegen. I'm Like a Bird hoorde je van Nelly Furtado.
1: Tickets van 10.
0: Het gaat gebeuren. 31 oktober is het natuurlijk Halloween. Maar ook de dag dat Treasure, de winnaar van de Tribute Battle of the Bands, het succesvolle programma van SBS6, optreedt in de Avals Live in Amsterdam. En daar kun jij deze week tickets van 10 voor winnen. Heel simpel, hoor je een ticketalarm, dan app je tickets via de app van Radio 10. Kom in de uitzending en dan heb je dus 2 tickets van 10 te pakken. En kun je op zich als een heks verkleed naar het optreden van Treasure. Maar dat is natuurlijk Halloween.

0: Hoorde je met Higher Power.
1: Radio 10, Alt U6.
2: Veiling!
0: 4 juni, 20e editie van de Alt U6. 5000 deelnemers gaan meedoen. Wij zijn erbij met Radio 10 met de ochtend- en middagshow. En jij kunt doneren voor het goede doel. Geld op te halen voor het onderzoek naar kanker. Nicola, er wordt online een veiling bezig.
3: Ja.
0: Radio10.nl/doneer.
3: Doneer,
0: je kan onder andere bieden nog steeds op de gesigneerde Playboy. De foto daarvan, met van Vrouwkje de Bot met een handtekening eronder.
3: Zo.
0: Je kan nog een uurtje bieden. Hoogste bot momenteel €500.
3: Ah, daar kan best wel wat bij, toch?
0: Kan nog iets omhoog, om het zo maar te zeggen.
3: Is onze vrouw waard.
0: Ja, Bill wordt langs de A20 bij Rotterdam. Daar kan je ook zeggen, de groeten van Ajax bijvoorbeeld. Maar of je er na een week nog staat, is een tweede. €250. En vanmorgen is daarbij gekomen een all-inclusive feest voor 50 personen. Inclusief karaoke, DJ, artiest, eten en drinken, dat soort dingen. €625.
3: Hey.
0: Koop je, hè?
3: Leuk.
0: Misschien leuk om met je collega's te denken van, als we allemaal wat lappen, dan hebben we een leuke avond met z'n allen.
3: Dus superleuk.
0: Doneer voor de actie Alt U6. Ga naar radio10.nl/doneer. Doen, hè? Gewoon doen.
4: Elke dag het laatste nieuws met Nicola op Radio 10.
0: En Joris' stem al. Nicola Ruijs zometeen om 11 uur met het laatste nieuws. Wat heb je voor de hele natie in petto vandaag?
3: Ja, lijkt me duidelijk, hè? Eventjes alle ins en outs over Ali B. en zijn veroordeling.
0: Maar eerst John Travolta en Olivia Newton-John. Dit

0: om met de trein een dagje weg te gaan.
1: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
0: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
1: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
0: Stap je ook in?
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Even over later.
4: Ik ben aan het streamen.
3: Oh, sorry.
4: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
5: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
6: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
7: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
9: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
10: Nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
12: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
13: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950... of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
16: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
17: Kippie.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
19: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, wat je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.

0: van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
1: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Zometeen in 4x1, een hit die op nummer 1 stond zonder een luid, een harp, trommels en een tamboerijn. Maar het lukte toch. Maar eerst het Radio 10 Nieuws. Nicolai Ruijs, een hele goede morgen.
4: Goedemorgen. Ali B. heeft in hoger beroep een zwaardere straf gekregen in een verkrachtingszaak tegen hem. Het Hof heeft zojuist uitspraak gedaan.
5: Het Hof heeft uit het dossier de indruk gekregen dat de verdachte in de loop der jaren achterloos misbruik is gaan maken van zijn positie en imago als bekende rapper en artiest.
4: Maar het werd hem zwaar aangerekend. Ali moet 3 jaar de gevangenis in. Volgens het Hof is hij schuldig aan de verkrachting van 2 vrouwen, onder wie zangeres Ellen ten Damme. Vorige keer was alleen een poging tot verkrachting bij haar bewezen. Ali B. kreeg eerder nog 2 jaar cel en hij was zelf niet bij de uitspraak. Een stewardess van KLM wordt getest op het hantavirus. Ze ligt met milde klachten in het UMC Amsterdam. De vrouw uit Haarlem had contact met een Nederlandse vrouw die in Zuid-Afrika overleed aan het virus. Ze was uit een vliegtuig gezet omdat ze te ziek was. Of de stewardess in dat vliegtuig werkt, is niet bekend. In Gorinchem is de definitieve uitslag vastgesteld van de gemeenteraadsverkiezingen die over moesten vanwege mogelijke fraude. De lokale partij Democraten is opnieuw de grootste. Dat was ook zo bij de eerste verkiezingen. Intussen onderzoekt justitie nog altijd of er inderdaad stemmen zijn geronseld. En tanken blijft duur, maar vandaag is het ietsje minder duur dan de recordprijs van gisteren. De gedaalde olieprijzen zorgen namelijk voor een iets lagere prijs aan de pomp. De landelijke adviesprijs voor een litertje benzine, die je vaak alleen langs de snelweg betaalt, is met een cent gedaald en kost nu €2,63. Het radioteam weer. Het is nu op veel plaatsen nog zonnig, maar later meer wolken en ook een paar buien. En het is dan 14 tot 16 graden.
3: Fritsmeister met 3 vertragingen. De eerste is onze dagelijkse knuffelfile op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Hij staat er gewoon weer 11 minuten. De A12 Oberhausen-Arnhem tussen Zevenaar en de IJsselbrug, 25 minuten. En de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam voor Oud-Beierland. Een auto met pannen zorgt daar voor de vertraging van 7 minuten.
6: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
8: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
7: Die andere stuiterbal daar.
8: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
9: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
6: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
11: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 Brad Pitt in de knotsgekke actiecomedy Bullet Train. Natuurlijk bij Veronica.
12: Het zijn nu de dierentuinweken bij vakantieveilingen. Met nu volop avontuur tussen de dieren. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: Winehouse, Back to Black. Nicola?
1: Ja, hi.
0: Ik durf er wel een flesje op te zetten dat collega Jeroen Nieuwenhuizen over een half uurtje binnenkomt in een zwart t-shirt. Ga je daarin mee of durf je het niet aan?
1: Oeh, lastig. Misschien heeft hij er niet zoveel meer. Ik ga voor een wit shirt.
0: Oké. Okay. Dan zet ik nu 6 flessen in. Natuurlijk niet. Ja, over 50 minuten alweer alles mag op donderdag met Jeroen Nieuwenhuizen. Maar eerst is het tijd voor 4x1. 4x1 in de digitale klok. En dan krijg je 4 nummers achter elkaar die op de eerste plek van een officiële hitlijst hebben gestaan. Met zometeen een nummer dat werd afgewezen voor de film Robin Hood, The Prince of Thieves. Maar uiteindelijk toch het haalde tot de soundtrack. Wat er gebeurde, je hoort het zometeen. Maar eerst gaan we naar Chris, Patrick en Alex Frankfort. Drie broertjes van het eiland Martinique. Een Frans departement in de Caribbean. Ze praten ongeveer zo daar. Ze hadden al op jonge leeftijd door dat muziek hun kans op succes zou vergroten. En daarom verhuisden ze naar Parijs waar ze meer konden optreden. En daar traden ze in eerste instantie op onder de naam de Frankfurters. Maar dat klinkt als worstjes. Maar het kan op zich wel lekker zijn natuurlijk. Dus kwam er snel een nieuwe naam. Het werden de Gibson Brothers. En met succes in 1977 stonden ze bovenaan op het erepodium met dit nummer. Non-stop dance op Radio 10.

Bryan Adams kreeg een telefoontje met de vraag: wil jij een nummer maken voor de film Robin Hood, The Prince of Thieves? Met Kevin Costner en Morgan Freeman. Hij zegt ja, dat wil ik wel doen. Hij stuurde het nummer in en de filmstudio wilde het niet gaan gebruiken. Ze zeiden ja, je hebt helemaal geen middeleeuwse instrumenten gebruikt. En die horen namelijk wel bij Robin Hood. Zo miste het nummer een luid, een harp, trommels en een tamboerijn. Met de vraag, Bryan, wil je het even aanpassen? Maar Bryan Adams weigerde het en het studio had geen alternatief. Dus ze moesten het wel gebruiken. En dat werd uiteindelijk een heel groot succes. Want hij stond namelijk op nummer 1 in 1991. Je hoorde Everything I Do It For You op Radio 10. Zometeen een nummer 1 hit van precies 10 jaar geleden. En als je hem hoort, denk je, oeh, wat gaat de tijd snel. Want dat klinkt best actueel. Maar eerst uit 1987, toen stonden ze bovenaan in de hitlijsten. Need You Tonight, dit is...

0: muzikale invulling. Ja, ik zet je aan het werk. Huppakee, laat weten wat Jeroen zo meteen kan draaien. Het gaat om jouw favoriete liedjes. Tractatie voor jezelf, maar ook voor een ander. Pak de app van Radio 10 erbij. Typ het in, spreek het in. En de eerste na 12 uur is de Bammerammer. En als je die aanvraagt, een liedje met extra veel pit, krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodtrommel.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
7: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
7: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
9: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en

0: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
2: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
3: De lente, die voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
6: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
7: Dat is wit goud voor weinig.
8: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Ook zo goedkoop bij Let. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
7: Dat is wit goud voor weinig.
8: Dan gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je...

0: 250 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop. Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren. Aldi.
1: Donderdagmorgen, Radio 10 staat aan. Zometeen hier van Bluff. Ook Billy Joel komt eraan, maar eerst Borderline. Dit is Madonna. Radio.

0: Misschien heb je er al over nagedacht, over wat je zou willen horen zometeen na 12 uur bij Jeroen Nieuwenhuizen, maar heb je het nog niet ingestuurd? Wacht niet te lang, hè, want Jeroen gaat zometeen een keuze maken wat hij gaat draaien na 12 uur. En het kunnen jouw favoriet liedjes zijn. Zie het als een tractatie voor jezelf of voor een ander. En je kan bijvoorbeeld kijken naar de top 4000 op radio10.nl. Er staan 4000 fantastische suggesties en staat vast iets leuks tussen waarvan ik, nou, dat zou ik willen horen. Vraag het aan voor jezelf, voor een collega, voor je ouders, voor een scharrel. Ja, dat kan allemaal natuurlijk. En Jeroen kan het opzetten zometeen na 12 uur in Alles Mag op donderdag. En de eerste na 12 uur, dat is de Bammerammer. Zoals Jeroen altijd zegt, Nicola Ruijs, dat is een liedje met extra veel
1: pits.
0: Inderdaad, en als je die aanvraagt, dan krijg je daarvoor terug de
1: veiling. De Bammerammer broodrommel.
0: Veiling. Nee, goed, een Bammerammer broodrommel.
1: Mooi spul.
0: Ja, absoluut. Dus ik zou zeggen, pak de app van Radio 10 erbij, typ het in, spreek het in. En wellicht dat Jeroen het zo meteen draait, speciaal voor jou of voor iemand anders. In Alles Mag op donderdag op Radio 10. En probeer het gewoon een keer, niet geschoten is altijd mis. En dit is Billy Joel met Piano Man. It's

0: Hij is binnen in een zwart t-shirt. Ongelooflijk, Jeroen Nieuwenhuizen.
1: Je raadt het nooit.
0: Nee. Als jij voor je kast staat, hebben we ons gedacht om een fotootje te maken. Zo'n painting, weet je. Dat je allemaal zwarte t-shirts ziet liggen.
1: Een zwarte vlek.
0: En je keuze niet kunt maken 's morgens. Maar het staat je prachtig. Ja. Zometeen Werner met Alles Mag op donderdag. Over 12 minuten begint het. Maar er is nog helemaal geen bammerammer gekozen.
1: Nee, ja, er komt van alles binnen. Nee. Maar we kunnen niet altijd alles draaien natuurlijk. Hè? Want jij hebt wel eens een plaat die al gedraaid is. En Edwin die wil graag nog wat hebben. Dus zorg er even dat je doorkomt.
0: Inderdaad, via de app van Radio 10. Wat kan Jeroen zometeen draaien na 12 uur in Alles Mag? Op donderdag in de eerste zometeen het Bammerammer. Een liedje met extra voor Pit. Laat het weten. En doe dat via de gratis app van Radio 10.

0: maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
8: Nieuw voor de kippiepan, de Dippiebar. Met 3 heerlijke sausjes.
9: Kippie.
10: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
11: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
13: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
14: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
15: Nee.
14: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
16: Lekker bezig.
14: Milner.
17: Mama, ik ben super blij met jou.
18: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
19: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
20: Oh yeah.
19: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
21: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
22: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
23: Daar gaat hij weer, jongens. Een uur lang.
24: Gezellig!
9: Radio.
15: Want het is tijd voor Alles Mag op donderdag. Doe lekker mee. Nu het nieuws. Hier is Nicola Ruis.
20: Goedemiddag. De advocaat van Ali B. stapt naar de hoogste rechter. Nu de rapper ook in hoger beroep is veroordeeld voor 2 verkrachtingen. Hij vindt het volgens zijn advocaat onrechtvaardig en daarom gaat hij in cassatie. Ali B. kreeg van het Hof 3 jaar cel en dat is 1 jaar meer dan de straf die hij kreeg van de rechtbank en ook nog eens dan de eis van justitie. Het aantal bevestigde gevallen van het Hantavirus door de uitbraak op het cruiseschip is opgelopen van 3 naar 5, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Ze waren allemaal aan boord. 3 anderen worden nog getest, net zoals een Nederlandse stewardess. Die ligt in het UMC in Amsterdam en is nog niet meegeteld. Oranje speelt in de aanloop naar het WK nog een extra oefenpotje tegen Oezbekistan. De wedstrijd is volgende maand op 8 juni in New York, vlak voordat het WK begint. Oranje oefent ook nog 1 keer in eigen land. Dat is op 3 juni in de Kuip tegen Algerije. En daarna vertrekt het Nederlands elftal naar Amerika. Ja, en onder het mom, ze nemen al onze hobby's af. Cheetos stopt met die iconische Nibbit Rings.
23: Je kent ze wel.
20: Ja, dat zijn die chipjes die bij schooltractaties werden gebruikt. Met een
23: je pinkie erin, hè, als klein kind.
20: Of je pinkie erin. Ja, en dat Cheetos, dat is de eigenaar ervan, die zeggen zich voortaan te richten op snacks met betere smaak en voedingswaarde. Ja, op social media reageren veel Nederlanders, net zoals wij nu doen, teleurgesteld en nostalgisch. Ja, en wanneer de Nibbit Rings precies uit de schap worden gehaald, is nog niet bekend.
23: En de staafjes ook.
20: Dat staat er niet bij. Maar ik denk dat als wij nou gewoon met z'n allen eventjes tegen Cheetos zeggen dat we dat niet willen, dan komt het vast goed.
23: Ja, dat hoort toch gewoon. Nou ja, laat maar. Je mag tegenwoordig helemaal niks meer houden wat van vroeger was. Het is natuurlijk allemaal een beetje... Ja. Boemertaar. Maar ja.
20: Ja, dat is absoluut wel waar. Maar in dit geval... Goed, het weer op veel plekken nog zonnig. Later wat meer bewolking en af en toe ook regen. Er staat weinig wind en het is 14 tot 16 graden.
23: Ja, dankjewel, hè. Dan gaan we naar de weg kijken. Er zijn vertragingen op de A2. Onder andere in de Bos Utrecht voor Deil, 5 minuten. En natuurlijk bij de Duitse grens. Hou dat in de gaten.
24: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
25: Amsterdam! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
26: Yes!
25: Met deze week in de bonus, alle Melk Unie Protein, tweede gratis.
26: Play.
25: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
26: Lekker hoor!
25: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
26: Zoey!
25: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
26: Yes!
25: De meeste en de beste aanbiedingen.
27: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
28: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout. Plus extra scherpe aanbiedingen.
29: Doe het lekker zelf.
28: Dat zeg ik.
30: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
31: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.

0: donderdagmiddag gaan we beginnen met Marcel.
1: Een hele goede middag.
0: Goedemiddag, man. Oh, je hebt een mooi uitzicht, denk ik, of niet?
1: Ja, absoluut. Ja, ja hoor.
0: Ja, dan zie je die zon zo schitteren in die zee.
1: Nou ja, was het maar waar dat ik in de zee zat te kijken, maar ik kijk de duin in.
0: Oh, dus dat is ook heel erg mooi. Zandvoort, daar ben jij op dit moment.
1: Ik woon er, ja, ja.
0: Ja, ja, ja. En ben je het wel eens zat met al die drukte?
1: Nou, daar heb ik eigenlijk weinig last van. Ik kijk lekker over de duinen. En als ik naar het strand toe wil, dan kijk gewoon lekker rustig over de fietspaden naar het strand toe. Dus ik ben van alle markten.
0: En heb je een beetje de tijd om de lunch te pakken, of niet?
1: Ja, absoluut. Okay.
0: Nou,
1: ik zou lekker een boterhammetje pakken.

0: en hagelslag.
1: Lekker hoor.
0: Op de ja. Nederlands hoor.
1: Goed zo, je bent een Nederlander en Marcel, zo is het ook.
0: Ja, geboren, getogen en afgetuigd.
1: Maar dan... maar geen kaas! Geen kaas!
0: Nee, geen kaas. Geen kaaskop.
1: Nee, dat dan weer niet. Maar je houdt wel van een beetje show?
0: Ja, absoluut. Ja, daar werd ik vroeger mee gedropt, s'nachts en wakker gemaakt.
1: Nah.
0: Dus dat was de drumsolo van Showtime.
1: Lekker hoor.
0: Gary's Gang.
1: Gary's Gang, Showtime is vandaag de...

0: aan. En dat was het tweede alweer voor vandaag. Ja, daarvoor natuurlijk Showtime, Gary's Gang. Dat was ook een hele lekkere om de middag mee te beginnen. Welkom!
1: Ja, nieuwe huizen, dames en heren!
0: Het is de 7e van mei. Het is Jeroen Afternoon. Fijn dat je erbij bent. Het eerste uur is natuurlijk weer voor jou, hè, om even mee te doen met Alles Mag. Laat lekker weten wat ik wil draaien, wat jij wil dat ik draai. Het kan allemaal. Nog een maand, jongens. Dat is belangrijk om te weten. Duizenden deelnemers gaan dan aan de Alpe d'Huez meedoen. Met hun beklimming zoveel mogelijk geld ophalen voor het onderzoek tegen kanker. Dat is natuurlijk nog steeds keihard nodig. En we kennen allemaal wel iemand die met die ziekte te maken heeft gekregen. En dat, ja, daar moeten we vanaf, toch? Daarom veilen we via radioteam.nl de meest originele belevenissen. En onze fijne collega en goede vriend van mij, Erik de Zwart, die heeft ook iets bedacht. Iets wat precies bij hem past. Dat is een ritje met de tram. Maar niet zomaar een ritje met de tram, toch, Erik?
2: De Amstertram. Het is eigenlijk een restaurant op wielen. Hoe leuk is dat? Dat je door heel Amsterdam gereden wordt, terwijl je kan genieten van een hapje en een drankje. Kom, gaan we een stukje rijden.
0: Ja, Erik is al een tijdje geleden opgeleid tot tram. Bestuurder.
3: Ja, die rijdt echt, hè? Op de dienst.
0: Jazeker, hij rijdt gewoon in dienst ermee. Hartstikke leuk. Je kan wel eens op de tram springen in Amsterdam. Dat ineens, Erik hier. Kan je gebeuren.
3: Wees per zijde.
0: En ik ben ook een keertje mee geweest met die Amsterdam. Een dinertje in dat ding met vrienden van ons.
3: Ja?
0: Hartstikke leuk. Dus echt leuk. Heerlijk dineren terwijl je door de hoofdstad wordt gereden. En daar heeft hij mij gevraagd. Ze hebben me weten te vinden.
3: Hebben ze me weten te strikken?
0: Ja, als conducteur. Ja.
3: Wel leuk.
0: Dat is wel leuk, toch? Ja, ik heb er wel zin in. We samen gewoon gezellig lekker op dat spoor. Door Amsterdam heen. En dat kan iets zijn voor jou, toch? Dan maken we er samen een groot feest van. Bieden kan via de site radioteam.nl. Dus op de Amstertram.

0: Zet dat ding maar op je telefoon en doe lekker mee. Laat weten wat ik moet draaien, want het is weer...
1: alles mag op donderdag.
0: En misschien heb je helemaal geen inspiratie, dat kan natuurlijk, hè. Dat je zegt, ja, Jeroen, weet ik veel. Nou, dan kijk je even in de top 4000 bijvoorbeeld.
2: Ja, je spreekt Bettis. Lekker weer vandaag. Even het nummertje draaien van de 3 Degrees. Dirty Old Man.
0: Ja hoor, gaan we even doen. De 3 Degrees op zo'n warme dag. Maar goed, prima. Susanne.
3: Hallo. Hier een berichtje van Suzanne.
0: Ja.
3: Ik wil graag de Pina Colada song aanvragen. Escape van Rupert Holmes. Ik word er zo vrolijk van. Groetjes uit Venlo.

0: The Three Degrees and Dirty Old Man hier op Radio 10. En dat zet je misschien wel aan het denken. Wat nou is een leuke plaats voor jou zou zijn om aan te vragen. Bertie wist het meteen natuurlijk, die kwam met je 3 degrees. Nou, heb je ook een goed idee? Geef het even door via die gratis app van Radio 10. Daar ben je zo klaar mee. Zo geregeld voor jezelf.
1: Ja, dan heb ik hier een zoekje van een zekere Jan. Zullen we kijken, Jan? Ja, dat kan.
2: Goedemiddag, Jeroen. Jan van Veen hier. Zou je voor mij even de Golden Earring met Long Blond Animal willen draaien? Even lekker op deze woensdagmiddag. Dankjewel.
0: Jan van Veen, ga je nog een gedichtje voor? Nee.
3: Yo, ik zou graag willen horen... die Depeche Mode met I Just Can't Get Enough.
0: Ook leuk. Jo Niels, die doen we met...

0: radio10.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: 8 mei begint het grootste wielercircus van Italië. 21 etappes, 3 weken lang, 1 roze droom. De Giro d'Italia. Vanaf 8 mei live op Eurosport en stream op HBO Max.
2: Je zou

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
2: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
6: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
7: De Kippiepan. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op Odido.
6: Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
7: De Kippiepan. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf.

0: Golden Earring, Long Blonde Animal. Jan, dankjewel daarvoor. En we hadden ook nog Alane, West for the Honor.
1: Alles mag, alles mag, alles mag op donderdag.
0: Ja, het vliegt weer lekker voorbij, hè. Het is leuk natuurlijk ook, hè. Hey Greet.
2: Hey Jeroen, goedemiddag. Steve Miliband, Abracadabra. Fijne dag allemaal, joehoe.
0: Joehoe, die doen we zo meteen.
3: Hey Jeroen, voor donderdagmiddag misschien wel een mooie, echte Golden Oldie, Kayak. Met Ruthless Queen.
0: Oeh.
3: Mooie uitzending. Doei.

0: Wij zijn Treasure en spelen op zaterdag 31 oktober onze grootste show ooit. In de Avonds Live. Daar wil je toch bij zijn?
1: App nu tickets via de Radio 10 app en maak

0: Abracadabra, Greet, dankjewel.
1: Tickets van 10.
0: Oh, dat is weer zo'n lekkere week bij Radio 10. Elke week is natuurlijk lekker, maar deze is extra lekker, want je kan kaarten winnen voor Treasure in de AFAS Live. Dat is in oktober. Hoor je de oproep? Ja, dan stuur ze snel mogelijk het woord tickets via de app. En dan kom je misschien wel in de uitzending, zoals Marion. Hey Marion.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hey, hang jij nou, dat wil ik toch even weten. Als je dan klaar bent daarmee, hè, met het werk wat je net hebt gedaan, hang je dan ook zo'n dennenboompje aan de spiegel? Of...
2: Nee. Dat doen wij niet.
0: Nou, oké. Je had, de auto even gestofzuigd.
2: Ja, maar goed, nee hoor. Bij ons hangt er een karatebakje aan de spiegel.
0: Oh, want?
2: Nou, dat heeft mijn man altijd gedaan. En de kleinkinderen zitten op judo en dat vinden wij leuk.
0: Ja.
2: Dat is onze mascotte.
0: Maar ruikt dat dan aan zweet ook?
2: Nee hoor, deze is zo klein, zijn niet gedragen.
0: Oké, goed. Maar hartstikke leuk om over te kletsen. Maar daar bel je natuurlijk niet voor, hè. Daar hebben we niet voor aan de lijn.
2: Nee. Ik ben benieuwd.
0: Jij bent benieuwd, hè?
2: Nou,
0: ja, jij bent benieuwd natuurlijk. Hè? Ja, goed. Wat weet jij van de muziek van Bruno Mars? Wat is je favoriete nummer?
2: Nou, daar ben ik altijd zo slecht in.
0: Ja, dat is lullig. Geld te vragen.
2: En als je dan een naam moet noemen, dan weet je het niet
0: meer. Ja, maar goed. Zoiets als...
2: Maar goed, ik vind het leuk om op te dansen. En mijn kleindochter is er gek van. Dus... Misschien ga ik of met mijn man of met mijn kleindochter. Dat moeten we nog eens bekijken.
0: Ja, nou ja, inderdaad. Want je moet wat gaan regelen natuurlijk, hè. Want binnenkort sta je wel mee te zingen met Uptown Funk. Of 24 Karat Magic. Of nou, zo'n mooie ballad van hem. Mary.
2: Ja,
0: het kan allemaal, want Treasure speelt dat. En dat doen ze formidabel in de AFAS Live. Zaterdag 31 oktober 2026. Ben je erbij?
2: Hartstikke leuk. Hartstikke fijn. Ben er heel blij mee.
0: Heel veel plezier, Marion.
2: Dankjewel.
0: Goeie
2: uitzending.
0: Doei. Ja, en die uitzending wordt alleen maar beter dankzij jouw berichten die ik binnenkrijg via de app van Radio 10. Want de leuke dingen zijn er weer binnengekomen. Dankjewel daarvoor. Is het niet gedraaid vandaag, dan pakken we het gewoon mee morgen. Dan is het ook weer Alles Mag op vrijdag. Josephine, hallo.
3: Goedemiddag, maar Josephine uit Aardrijksel.
0: Ja?
3: Hey, ik had een heel leuk liedje van Paul Elzak, Rainbow in the Sky. Voor Alles Mag op donderdag. Ik wens jullie nog een hele fijne uitzending.
0: Jo.
3: Groetjes.
0: Jij ook, en Josephine on our flying machine to the rainbow in the sky.

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
4: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
5: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30 Brad Pitt in de knotsgekke actiecomedy Bullet Train. Natuurlijk bij Veronica.
6: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 4 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
7: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
9: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
10: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
9: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
10: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
8: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Voordelig veel kleuren in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
13: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
14: Dat is wit goud voor weinig.
15: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
16: Aldi.
17: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
20: Mamma mia, dat is goedkoop.
15: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
19: Aldi.
21: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
22: Oh, wat betekent dat voor mij?
21: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
22: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
21: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
22: En moet ik verder nog ergens op letten?
21: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
23: Heb je nog vragen? Ja, zeker 4 stuks. Plus een oefenvraag zometeen in de Top 4000 quiz. Maar eerst het nieuws, Nicola Ruijs.
24: Goedemiddag. Het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen heeft iemand opgenomen die besmet kan zijn met het Hantavirus. Het is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius waar het virus uitbrak. Hoe het met hem of haar gaat is nog niet bekend. Eerder werden ook al zieke opvarenden naar ziekenhuizen in Leiden en het Duitse Düsseldorf gebracht. De brand in een datacentrum in Almere zorgt voor steeds meer overlast. Daar staan de servers van de regionale vervoerder in de provincie Utrecht. Chauffeurs kunnen volgens de regionale omroep nu minder goed contact maken met hun eigen meldkamer. Ook zijn er internetproblemen op de Universiteit van Utrecht en bij de gemeente Dronten. Verzekeraar Achmea schrapt 350 banen bij bekende merken als Zilveren Kruis, Centraal Beheer en Interpolis. Sommige teams overlappen nu en Achmea wil ook verder automatiseren. Vakbond CNV is niet verrast en weet nog niet of er gedwongen ontslagen gaan vallen, maar hoopt dat een vacaturestop en natuurlijk verloop al iets oplossen. En in Alaska is de op één na grootste tsunami ooit gemeten. In een smalle fjord stortte tientallen miljoenen kubieke meter steen van een berg af, waarschijnlijk doordat er een gletsjer was gesmolten. En daardoor werd het water als in een badkuip omhoog gedrukt tot een golf van, let op, 481 meter hoog.
0: Hallo.
24: Ja, omdat het in een afgelegen gebied was en er die dag geen cruiseschepen lagen, vielen er als door een wonder geen slachtoffers.
0: Ja, ik zie net de beelden. Het is wel bijzonder om te zien.
24: Zo, en het is niet eens de hoogste. De hoogste was 500 meter, heb ik even opgezocht.
0: Joi.
24: Zelfde plek. Kan je wel goed op surfen. Het radioteam weer op steeds meer plekken. Wolken, later ook kans op een buitje. Het is 14 tot 16 graden. Morgen iets meer zon, dan ook iets warmer.
0: Dank u. Dan hebben wij hier wat vertragingen. 5 stuks. Dit is de top 3. A2, Den Bosch-Utrecht voor Deil, 22 minuten. A12, Oberhausen-Arnhem voor de IJsselbrug, 26. En de A37, knooppunt Holsloot-Meppen voor Duitsland, 9.
1: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
2: Greets. Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
1: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
3: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
26: Oh. Goedemorgen allemaal.
27: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.

0: Zit aan mijn voeten. Moa Lolita.
1: Ja, ik hoor het alleen nog maar in die plaat. Kan het ook niet helpen, sorry hoor.
2: Top 4000 quiz.
1: Die gaan we zo eens lekker spelen. We hebben 4 vragen waarmee je prijzen kan verdienen. En natuurlijk een oefenvraag. Als je die eerst even beantwoordt via de app van Radio 10... dan weet ik dat je mee wil spelen zometeen. En dat gaan we doen over ongeveer 7,5 minuut. Wil je meedoen? Open de app van Radio 10. En geef het antwoord op deze vraag. Op deze donderende donderdag... heeft er ook een top 4000 notering. Donder in zijn hart. Oeh, cryptisch hoor.
3: Jeetje, wat een goeie.
1: Goh.
3: Ach.
1: Dan zo in je poesie-album. Wie heeft er donder in zijn hart? Wie is dat ook alweer? De originele versie of de remix-uitvoering?
3: Is dat in het Engels? Donder in het hart?
1: Het is in het Engels, ja.
3: Oké, okay, nee, ja.
1: Ja, ja. Nou, meer geven niet weg, hè. Moet wel een spelletje blijven natuurlijk. Dus wie heeft er donder in zijn hart? Die zangert, die zoeken wij. Laat het even weten via de app van Radio 10 wie het is. En speel mee zometeen voor een paar hele leuke prijzen. Een DAB Plus Radio zit erbij. Babarabba Broodrommel doen we erbij. Een pet van Radio 10. En
3: zonnebril.
1: Ja, een zonnebril zit er ook bij. Jason Mraz in de tussentijd. Have It All komt eraan. En dit was onderdeel van de Top 4000 quiz gisteren, hè? The Tramps. Wat zongen ze nou toch ook weer? Ja, Burn Baby Burn. Maar de titel is toch echt

0: hem erbij. Ja, en speel met...
1: De top 4000 quiz.
0: Alsof je leven ervan afhangt. Peter, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe is het met je?
2: Ja, goed.
0: Ja, ben je ontspannen?
2: Beetje genieten van de zon.
0: Ja, in Limburg is mooi weer, hè?
2: Ja, op het moment wel, na een paar dagen regen. Want hier is het niet veel soeps geweest de laatste paar dagen.
0: Waar woon je precies in Limburg?
2: Een Tienrij.
0: Tienrij?
2: Tienrij, ja.
0: Je bent gewoon gaan wonen in de plaats waar het radiostation Hoogtij 4 dan 10 hij. Ja, Radio 10. Ja, nee, of niet?
2: Ja. Ja, dat is een heel klein geheugen. Je moet niet altijd erin rijden, want we zien
0: het
2: niet.
0: Oh, het gaat over het aantal inwoners. Ja, juist. Hé, jij was vroeger discjockey.
2: Ja, dat klopt. Bittere Venso's voornamelijk.
0: Ja, wat leuk zeg. Heb je ook al eens in, wat is het ook al, Valkenburg en zo? Heb je daar wel eens gestaan?
2: Ja. Ja, Scala Jumbo Dancing, maar dat was nog heel lang geleden. Dat is jaren 70 geweest.
0: Juist, ja, wat was dat feest, man. Ik heb er ook wel een paar keer gedraaid.
2: Ja.
0: Nou, zullen wij eens even kijken wat je dan nog weet van die muziek? Want het kan zomaar gaan over die periode ook. Maar misschien ook wat jongers. We hadden die oefenvraag. Donderende donderdag, wie heeft de donder in zijn hart?
2: Leo Sayer.
0: Leo Sayer, zeker te weten. Hij was natuurlijk twee keer te vinden in de lijst. Eén keer met zijn originele opname en de remix van Mac. Die zat er ook nog bij, Thunder My Heart Again. Nou, dan gaan wij spelen. Als je alles goed hebt, Peter, dan krijg je van ons alle prijzen. Lukt het niet helemaal, dan kijken we wat je wel goed had. Yes?
2: Nee, we zien wel waar het skeptisch
0: gaat. Zo is het ook natuurlijk. Ja, daar gaan we. Het is de dag van het gebed. Welke zangeres staat er in de lijst met I Say A Little Prayer?
2: Aretha Franklin.
0: Aretha Franklin? Aretha Franklin? Ja! Dat is alvast één prijs binnen. Vraag 2. DJ Jean is vandaag 58 geworden. Jan Engelaar, van harte jongen. En hij staat met één notering in de top 4000. Wel een geweldige hit geweest. Hoe heet dat nummer ook alweer? Is dat A, The Launch? Is het B, The Lunch? Of is het C, The Lounge?
2: A, The Launch.
0: The Launch. Ja, nou, huppatee. Vraag 3. Dan krijg je een intro te horen en jij moet wel weten wat dit is. Het gaat om de titel van de plaat. Ja. Yeah. Misschien lastig te horen door de telefoon.
2: Ja, Wham.
0: Ja, het is Wham, maar welk nummer van Wham? Dan ga je in die virtuele catalogus in je hoofd. Ga je even kijken wat er allemaal in staat.
2: I'm your man.
0: I'm your man? I'm your man?
3: Yeah. Die gaat lekker.
0: Jongens, gaan we voor de full pool vandaag. Gaat hij alle prijzen pakken?
1: Vraag 4.
0: Ik ben benieuwd. Nicola, wat heb je in gedachten?
3: Nou, het is 7 mei vandaag. Een historische dag, zeker op muzikaal gebied. Het is namelijk 1824, 7 mei, dat in Wenen de eerste uitvoering plaatsvindt van de 9e symfonie van Beethoven.
0: Ja, dat was bijbels geweldig.
3: Ja, jij zat te klappen daar, hè? Gaan we het zo nog even over hebben namelijk. Ja. Want dat kan jij nog herinneren. De componist die dirigeert zelf, wat heel knap is. Dat is op dat moment namelijk zo doof als een kwartel. Dat merkte dus aan het einde, dat heb jij mij zelf verteld. Iedereen was aan het klappen en aan het joelen, met de hoed aan het doen en met de zakdoek. Maar hij draaide zich niet om om het in ontvangst te nemen.
0: Ook echt als je sjaal, dat denk je.
3: Ja, maar pas toen een solist er en zei, hey Loet, je moet even omdraaien, ze klappen allemaal voor je. Toen had hij het pas door, dus het was niet onbeleefd, maar het was gewoon dat hij het niet kon horen.
0: Ik vind het knap hoor, dat je dat dan toch zonder, dat je het nog hoort.
3: Ja, het is gewoon puur gokken, denk ik. Toen ga je aan haar.
0: Kijk, jou kan niet zoveel schelen, je hoort het toch niet zelf.
3: Dat wil ik zeggen.
0: Nou, Beethoven, de 9e symfonie. Staat niet in de top 4000, maar Bittersweet Symphony wel. Van welke band is dat een nummer?
2: The Verve.
0: The Verve?
3: Zo,
0: The Verve is The Verve?
3: Ja!
0: Jawel hoor, we hebben er weer een. Dames en heren, in Tienhei. Haal die praalwagen tevoorschijn, zet die man erop, want hij heeft het verdiend. De Radio 10 zonnebril, de Radio 10 pet, de Bamberamme broodtrommel en DAB Plus Radio is voor jou.
2: Nou, hartstikke mooi.
0: Alsjeblieft, hè.

0: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
3: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
4: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
3: Voor pallets van 100 kilo?
4: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
1: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
6: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
6: Aldi.
8: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1,299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
3: Mamma mia, dat is goedkoop.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Wat goed!
11: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
12: Autotaalglas zit echt overal.
13: Opgelost, Autotaalglas.
14: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow!
16: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
17: De Kippieplank. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
18: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
19: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
20: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
19: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
22: Jeroen Nieuwenhuizen.
23: Ja, wees nou niet te laat hè, met het sturen van die dikke 10. Begin alvast maar via de app van Radio 10. Wie krijgt er een dikke 10? Dit is Vaas.

0: zet je de naam in van degene die een team verdient, de reden die daarbij hoort en hoe je zelf heet. En wacht nou niet te lang, want voor je het weet is de show weer voorbij, dan kan het niet meer. Dus pak die kans, geef iemand een lekkere dikke 10. En de reden, die mag je zelf bedenken, kan van alles zijn natuurlijk. Kan ook iemand zijn die je helemaal niet persoonlijk kent, hè, die gewoon in het nieuws iets heeft gedaan waarvan je denkt, wauw, of misschien de hele organisatie, of als je er echt een idee bij hebt en je hebt het echt verdiend, geef je lekker jezelf een dikke 10. Kan ook. Kom maar door met het bericht. Je kan het intypen of je kan het inspreken. Dan horen we je stem er zo meteen bij. En nu die stem van Nicola Ruijs, want die heeft vast voor iemand gevonden.
1: Zeker, een paar iemanden. Het klinkt een beetje random, maar ik wil een dikke 10 geven aan de vrienden van Henk Wijngaard.
2: Oeh.
1: Ja, ga ik zo uitleggen waarom. Eerst Henk Wijngaard zelf. Je kent hem, de zingende truckchauffeur. Die is op 13 juni wordt hij 80. Mm. En zit hij ook nog eens 50 jaar in het vak. En toen dachten die vrienden, is het nou niet leuk om iets heel tofs voor onze Henk te regelen? Dat hebben ze gedaan. Als jij de hoes ziet, de platenhoes van met de vlammende pijp, staat er een hele mooie oude gele Scania staat erop. Die is uiteindelijk uit het zicht geraakt. Zij hebben hem gevonden. Oh. En hebben hem volledig opgeknapt, gereviseerd en wel. En er in de bak achter een soort podium gemaakt. En Henk krijgt die op zijn verjaardag. En dan mag hij mee rijden, mag hij nog optreden eens mee doen. Dan heeft hij gewoon zijn oude truck terug.
0: Wat lachen.
1: Dat is toch fantastisch.
0: Ja, wat goed dat het ding ook toch ergens bewaard is gebleven.
1: Hij stond ergens in de tuin van een boer. Het was een oude melkwagen. En die stond daar te verpieteren. Maar hij is inderdaad nooit naar een sloop of zo gebracht.
0: Nee.
1: Zo, oh, tof.
0: En dat iemand dan toch weer even tevoorschijn heeft weten te halen. En al dat werk heeft gedaan. Ja. Dat gaat van tijd in zitten natuurlijk. Hè?
1: Klopt. Maar dat lijkt me ook wel leuk. Als je dat een beetje kan en je hebt zo'n ruimte en dan zoiets moois maken, lijkt me fantastisch om te kunnen. Zeker Henk, met zo'n mooie truck.
0: En Henk die zegt alleen maar, ja, maar moet ik dat ding nou weer parkeren?
1: 3 vergunningen heeft hij nodig.
0: Leuke doosje, ja. Jongens, maar hè? Nee, goed. Van harte gefeliciteerd bij deze.
1: Alvast. Ja,
0: natuurlijk, wat een jubileum. Hè? Dat is toch niet niks. Henkje Wijngaard, zometeen op het podium. Want ja, we gaan ze op een rijtje zetten, de mensen die dikke 10 verdienen. En daar zal vast nog wel iemand bij komen, toch? Heb het maar. Dit is America, een horse.

0: Imagine Dragons. On top of the world. Op Radio 10. En daarvoor nog Horse with No Name. America hoor je. Een dikke tien. Een wat?
1: Een dikke tien.
0: Ja.
1: Een dikke tien. Een dikke tien.
0: Wie krijgt er?
1: Een dikke tien.
0: Nou?
1: Een dikke tien.
0: Ben jij het soms?
1: Een dikke tien. Een dikke tien.
0: Jack zegt een dikke tien voor Sylvia Pruisers. Omdat het een topmoeder is.
2: Topmoeder.
0: Ja, dat is wel slimmer natuurlijk. Hè. Die denkt, hey, moederdag komt eraan.
2: Oh ja.
0: Hebben we dit alvast maar gehad.
2: Ben je al klaar met je cadeau? Slim.
0: Ja. Loretta, ik wil Sjaak een dikke tien geven. Want sinds onze date heb ik elke dag een lach op mijn gezicht.
2: Nou, dat is mooi, hè.
0: Die is afgelopen. Op naar de volgende, zou ik zeggen, Loretta. Een volgende date, bedoel ik. Colin, ik wil mijn collega Andy Velau een dikke tien geven. Hij is vandaag 50 geworden. Ouwe bok, 15 voor jou. Bij deze. En wie hebben we hier? Egbert, hallo.
3: Ja, goedemiddag. Egbert Visser uit Drachten. Ik geef mijn vrouw een dikke tien. En die staat altijd voor me klaar. Zelfs nu ik het nodig heb. Wat? Een elf zelfs. Goedjes.
0: Nou, bij deze. Ria.
4: Graag een dikke tien voor de broeders van de Rensambulance die gisteren met een oud buurvrouw van mij naar Ameland zijn geweest om haar dochter te bezoeken. Dikke tien. Groetjes, Ria Hoekstra.
0: Nou, kijk eens eventjes. Bij deze jongens, de tienen zijn uitgedeeld. Dat betekent dat we het podium gaan vullen.

0: Dave, de lekkere dikke team. Kijk eens even op radio10.nl. Er staan fantastische filing items. Gaan allemaal raar praten zo aan het eind van de show. Filing items op voor natuurlijk Albu 6. Regel dat even, hè. Bieden maar. Hoog bedrag ophalen. Graag.
1: Dag, Jeroen.
0: Dag. Spreken we morgen weer af, 12 uur. Goed idee, hè. Zometeen Edwin.

0: Kiss.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Even over later.
5: Ik ben aan het streamen.
4: Sorry.
5: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
4: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
10: Oh yeah.
9: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
11: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
12: Voor het maaien van je gras.
11: Voor het reinigen van je terras.
12: Voor het snoeien van je haar.
11: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
13: Stihl, sterk werk.
14: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
15: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
14: Werken? In deze drukte?
15: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
14: Stap je ook in?
11: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
13: Stihl, sterk werk.
16: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag.

0: Live.nl. Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
1: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Pure verwennerij vanmiddag. Dat begint zometeen al met Phil Collins, Robin S. en Queen. Na het nieuws van 2 uur met Nicola Ruis.
8: Goedemiddag. Singapore test 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius op het Hantavirus. Ze hebben nauwelijks klachten, maar zaten in hetzelfde vliegtuig als de Nederlandse vrouw die later overleed. Zij werd in Zuid-Afrika uit een ander vliegtuig gehaald omdat ze te ziek was. Een stewardess die contact met haar had, wordt nu ook getest op Hanta. Een man uit het Brabantse Oosterhout is veroordeeld in een sextortionzaak. Hij haalde tientallen jonge meisjes over om naaktfoto's van zichzelf te maken en op te sturen. En als hij er niet meer zou krijgen, dan dreigde hij de foto's online te zetten. Een van de meisjes is ook verkracht door de man. Hij krijgt van de rechter 9 jaar en tbs. PEC Zwolle heeft de eerste supporters in beeld die zich vorige maand hebben misdragen rond het derby bij Go Ahead Eagles. PEC-fans hadden hun gezicht bedekt met bivakmutsen en gooiden vuurwerk het veld op. Van 12 verdachten weet PEC nu wie het zijn en ze krijgen in elk geval een stadionverbod. En de Nijmeegse Vierdaagse wil af van weggooibordjes. Daarom moet er over 2 jaar alleen nog herbruikbaar servies gebruikt worden. Volgend jaar wordt ermee getest en de provincie betaalt mee. Eerder werden al recyclebare drankbekers ingevoerd. Er komen elk jaar 370.000 mensen af op de Vierdaagse. Het Radio 10 weer nog op steeds meer plekken wolken. Later ook kans op een bui. Het is 14 tot 16 graden. Morgen zeggen ze dat er meer zon is en dat het iets warmer wordt.
7: Allee, dankjewel.
9: Yo.
7: 6 files en de 3 langste staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de Empelbrug en Zaltbommel. 9 minuten vertraging daar. A12 Oberhausen-Arnhem voor de IJsselbrug 25 minuten. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Terbrechtseplein en Nieuwekerk aan de IJssel. Na een ongeluk 3 kwartier vertraging.
10: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
12: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
11: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
13: Moet je kijken daar. Leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
14: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
15: Je voelt je thuis, waar je thuis.

begint. Dat is over ruim een maand. Positief blijven. Dat is ook het motto in de uren van Lang Leven. De grootste hits aller tijden hier bij Radio 10. Goedemiddag, ik ben Edwin. En ondanks die positiviteit wil ik het wel even met je hebben over een van de grootste ergernissen tijdens vakanties. Dat zijn van die medevakantievierers die 's morgens vroeg een lichtbedje bij het zwembad claimen door er een handdoek op te gaan leggen. Dat doen ze dan al om 5:30 's morgens of zo, weet je wel. Een reisorganisatie moet nu een Duitse toerist een schadevergoeding van meer dan €900 betalen naar klachten over bezette lichtbedden. Het lukte de toerist maar niet om een lichtbed te bemachtigen op zijn vakantie door de andere gasten die steeds wisten te claimen met hun handdoeken, ondanks dat dat verboden is.

0: It's all right. Think we're gonna make it.
1: Radio 10 support de Alpe d'Huez.
0: Ja, we gaan het zeker maken met Alpe d'Huez. 4 juni is het weer zover, de 20e editie van Alpe d'Huez. Duizenden deelnemers die gaan meedoen. En Radio 10 is er die dag de hele dag bij om radio te maken vanaf de berg. En we steunen Alpe d'Huez en we volgen ook Team Alpe d'Huez. Dat is een groep vrienden en familie die de berg beklimt als eerbetoon aan Yvette, die vorig jaar op 44-jarige leeftijd overleed aan endeldarmkanker. Zij is de moeder van Twan van 12 en van Anouk van 8 jaar. En haar man Paul is de aanvoerder van dit team. En wij organiseren een speciale veiling via vakantieveilingen.nl. Waarmee we dan geld ophalen voor dit bijzondere team. En dat zijn ook allemaal bijzondere items die niet te koop zijn. En ik noem maar even een paar waar je op dit moment op kunt gaan bieden. Een bakcursus van Robert van Beckhoven en een gesigneerd boek. Je weet wel, Robert van Beckhoven van Heel Holland Bakt. Die geeft een bakcursus weg. Een dag lang krijg je van hem les in bakken. En één deel denk ik ook wel. Op dit moment staat dat veilingstuk op €350. Ik vind dat dat veel meer kan zijn. Sinds gisteren is er ook een mystery box van Gijs Staverman in de aanbieding op de veiling. Tot nu toe geboden €100. Als je die wil hebben, dan zal je er overheen moeten. En Erik de Zwart, die veilt een tramritje in de Amstertram. Dat is niet een tramritje alleen. Dat is ook een diner, lekker eten en drinken, hapjes. En de speciale conducteur op die rit zal Jeroen Nieuwenhuis.

thuis zoiets van... nou, dat lijkt me wel leuk, een feestje voor 50 man met alles erop en eraan. Bieden, ga naar radio10.nl en bied daar op de items in de veiling... zodat we zoveel mogelijk geld bijeen krijgen. De ondersteuning van Team Alpdivet. En een mooi eindbedrag krijgen voor Alpdu6 2026. Ga naar radio10.nl.

hebt coverbands. En je hebt tribute bands. Radio 10 heeft deze week

0: betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
3: Dat is wit goud voor weinig.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
5: Aldi, bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print.

0: zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop. Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren. Aldi.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
3: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
4: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
3: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
4: Yep, de sterren hebben altijd gelijk. Tijd voor gesponsorde
2: vacatures. Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
1: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
7: Hey, bedankt.
8: Merci.
6: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
10: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
11: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
12: Oh yeah.
11: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
14: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met 1 inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.

On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.

keer een enig eendagsvlieg voor je. Maar wel één die met zoveel vaart op je afkomt dat hij kapot kan spatten tegen je vooruit. Maar gewoon blijven rijden, wat er ook gebeurt. Dat is ook meteen de boodschap van deze Top 4000 hit, die je vorig jaar december hebt kunnen horen op nummer 3095. Tom Cochran, Life is a Highway.

te krijgen. Helemaal als je het niet verwacht natuurlijk. Alleen is de grote vraag even, is dat applaus nou voor de Corrs, voor de radio of toch voor Dire Straits en Sting? Oh.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
2: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
5: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Odido. Draag vandaag bij aan natuur voor morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
7: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
8: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
9: Kippie.
10: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30 Brad Pitt in de knotsgekke actiecomedy Bullet Train. Natuurlijk bij Veronica.
11: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
12: Mama, ik ben super blij met jou.
13: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
14: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
15: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek of bestellingen die blijven binnenkomen.
16: Wow.
15: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
17: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
18: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
19: Hamster! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
2: Yes!
19: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
2: Play.
19: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
2: Lekker hoor!
19: Alle Dr. Oetker Pick Americans, ook tweede gratis.
2: Zoé!
19: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
2: Yes!
19: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster!
6: Stuur je dus deze week met tickets van 10 naar Treasure in de Avas Live op 31 oktober. Gewoon lekker blijven luisteren, dan maak je de kans op. Het
9: is 3 uur, het nieuws nu met Martijn Nijhuis.
16: De grote natuurbrand op een militair terrein in het Harde komt door een oefening met springstoffen. De marechaussee heeft onderzoek gedaan naar die brand. Waarschijnlijk begon die door gloeiende deeltjes die rondvlogen bij de ontploffing. De oefening was vooraf aangevraagd en goedgekeurd. Het duurde dagen om die brand te blussen. Realityster Peter Gillis moet een jaar de gevangenis in. Hij stond voor de rechter voor belastingfraude. En volgens de rechter neemt Gillis het niet zo nauw met de belastingregels voor bedrijven.
20: De rechtbank heeft ook gezien dat het administratief al jarenlang misging bij de ondernemingen. De onderhavige zaak staat dus niet op zichzelf, maar lijkt onderdeel van een vast patroon.
16: Gillis moet ook allerlei boetes betalen van in totaal meer dan 1,3 miljoen euro. Voor het mishandelen van zijn ex Nicole krijgt hij een taakstraf van 60 uur. Bijna 30 gemeenten denken erover om fatbikes te verbieden. In 2 gemeenten is er al een verbod. In het centrum van Enschede en vanaf maandag in het Vondelpark in Amsterdam. Ook zijn er gemeenten die geen verbod willen, maar wel strenger gaan controleren op opgevoerde fatbikes. En Nederlanders zijn de afgelopen weken meer gaan autorijden, ondanks de gestegen brandstofprijzen, blijkt het onderzoek. Gemiddeld gaat het per week om zo'n 10% meer kilometers. Het tankgedrag is wel iets veranderd. Automobilisten gaan vaker de grenzen over voor goedkopere benzine. Vooral België is populair.
9: Nou, dan ga je dus ook meer kilometers rijden automatisch natuurlijk.
16: Oh ja, dat is de oplossing. Nou, mooi dat jij door hebt. Ik dacht, hoe kan dat nou? Ja, het radioteam weer zonnig, maar steeds meer bewolking. Een paar buien, er staat weinig wind. En het is opnieuw een graad of 15.
9: Martijn, dankjewel hè. Joep. De files in totaal zijn er 7. En de 3 langste vind je op de A12 Utrecht-Oberhausen voor Velperbroek. Allereerst 9 minuten vertraging. Nog een keer de A12 Oberhausen-Arnhem voor de IJsselbrug 21 minuten. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht. Daar 22 minuten extra reistijd.
21: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
22: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
2: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
4: Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
3: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.

0: al op Radio 10. Chasing Pavements was dat.
1: Altu 6, Veiling.
0: Ja, er komen dus appjes binnen via de Radio 10 app met de vraag wat er toch zou zitten in die mysterieuze doos van Gijs Taverman. De Mystery Box. Die te vinden is op de veiling met unieke items waarvan de opbrengst gaat naar de Altu 6 hier bij Radio 10. Ja, wat er in die box zit, daar kun je eigenlijk alleen maar achterkomen door te bieden op dit item. En ik moet je zeggen, op het moment dat ik het nu over heb, is het geboden bedrag tot nu toe nog best laag. Dus je hoeft eigenlijk alleen maar iets hoger te gaan zitten om er zo goed van zeker te zijn dat dit unieke veilingitem van jou is als de veiling afloopt. Daarvoor ga je naar radio10.nl om daar naar de veiling te gaan voor Alp, Du6 en Gijs. Hoor je straks na vieren natuurlijk weer.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Hi.
2: Hoi.
3: Hallo.
4: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
0: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
5: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
6: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
7: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
8: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En wie gaat er mee het water op, sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 4 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Het zijn nu de dierentuinweken bij vakantieveilingen. Met nu volop avontuur tussen de dieren. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
11: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
12: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
13: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
14: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
15: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
14: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
16: Met een liedje.

Doorbraak. Het is meestal een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de Doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Ze groeit op in Londen in een huis waar muziek bijna een tweede taal is. Haar ouders zingen, haar broer speelt gitaar en zij luistert vooral. En voelt dat ze hier ook iets mee moet. Begin jaren 60 staat ze nog braaf in een folktrio. Netjes, maar ook een beetje kleurloos natuurlijk. Tot ze op tournee in Amerika iets hoort dat alles verandert. Soul, vol emotie. Het grijpt haar bij de keel. Dit wil zij ook. Eenmaal terug in Engeland verft ze haar haar blond en komt een zware eyeliner om haar ogen en vooral een stem die ineens alles durft. Ze scoort hits, wordt een ster, maar achter de schermen knaagt het. Ze wil geen popster zijn die zomaar liedjes zingt. Ze wil ook voelen wat ze zingt. En dan komt er een nummer voorbij, geschreven in Amerika, doordrenkt met gospel.

0: en verlangen. Over een meisje en een verboden liefde. Ze neemt het op in Memphis tussen de groten van de soul. Spannend, want als Britse zangeres moet ze zich daar bewijzen. Maar zodra ze inzet, valt alles op zijn plek. Muzikanten zijn verbaasd over wat ze horen. Zij is dan niet langer dat meisje uit Londen. Ze is de stem. The White Lady of Soul. Dusty Springfield.
1: De doorbraak.

0: elektronische drumcomputer ding. Ja, ja. En dan, doe ik op YouTube, ga ik dan dit soort nummers. En dan zit dan drumless tracks, zo heet dat op YouTube. En dan kun je dus meedrummen. Dit is echt een heel moeilijk stukje drumwerk is dit.
1: Ja,
0: ik weet niet hoe die dat best, gedaan, maar die Copeland, Stuart Copeland, die was er wel heel goed in.
1: Maar kan jij een beetje drummen?
0: Ik kan een beetje drummen.
1: Een beetje.
0: Met nadruk op beetje.
1: Ja,
0: beetje in hoofdletters.
1: Leuk is dat, hè, drummen.
0: Edwin, goedemiddag.
1: Hey, Gijs, goedemiddag. Ja, natuurlijk.
0: Weer een nieuwe aflevering van Gijs op 10. We gaan straks even bellen, want vanochtend is er bij Vrouwtje en Gordon een geweldig veiling item aangeboden. En dat is allemaal voor Alpe d'Huzès. Ze hebben vanochtend gebeld met René Bogaert. Hij is de padre familias van de horecafamilie De Bogaertjes. Mm-hmm. Dat is die reality-serie. En die heeft een goed item ingebracht. En dan kun je eten, drinken, feesten. En dat, daar moet je wel natuurlijk genoeg voor bieden. We gaan straks hem nog even bellen.
1: Gaat goed met die veiling, hè? Maar het kan nog beter.
0: Het gaat hartstikke goed. Ja. Radio10.nl/doneer. Dan kun je alle veiling-items. En ik moet persoonlijk zeggen dat ik heel trots ben op mijn mystery box. Die heb ik gewoon uit mijn opslag gehaald.
1: Ik weet het. Ja.
0: En er is nu al 100 euro voor gebouwd.
1: Ja. Ik ben daar toch net een beetje zenuwachtig
0: dat je niet, teleurgesteld bent in wat erin zit. Want ik weet het zelf ook niet precies. Maar
1: er komen wel appjes over binnen van mensen die vragen zich af wat er nou in zit. Waar bied ik eigenlijk op? Als je het hoogste biedt.
0: Daarom heet het ook een mystery box. En Janine Schuinder, wij kennen haar natuurlijk van Hart van Nederland. En shownieuws collega is zij. Zij heeft het hele proces van Ali B gevolgd. En ook natuurlijk Peter Gillis. En daar gaan we het straks ook over hebben.
1: Zometeen aan vieren in de grote mystery show. Gijs op 10. Ik ben Radio 10. Veel plezier en alvast een hele fijne avond. Oh.

0: lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
2: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
4: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.

0: 18+.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
3: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
2: Aldi.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
3: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
7: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
6: Kippie.
5: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje, Hubo helpt.
8: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
9: Hatsoe! Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of

0: maak stack zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Goedemiddag, inmiddels alweer 1 minuut na 4 uur. Dat betekent dat het hoog tijd is voor het Radio 10 Nieuws. Met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
5: Goedemiddag Gijs. Steeds meer organisaties hebben last van de brand in een datacentrum in Almere. Zo is het CBS slecht of niet bereikbaar. Medewerkers die daardoor niet meer kunnen werken, mogen naar huis. Ook de Kamer van Koophandel en de Rijksdienst voor het Wegverkeer lagen even plat. Bij de brand in Almere zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. In het Groningse dorp Uithuizen is vanmiddag een aardbeving geweest. Die had een kracht van 1,8. Volgens RTV Noord is de beving ook in dorpen in de buurt gevoeld. Iemand zegt dat hij voelde als een hele zware doffe dreun. Maandag was er ook al een aardbeving in Uithuizen. Die had een kracht van 1,1. De opvarende van een cruiseschip Hondius, die is opgenomen in het Radboud UMC, heeft inderdaad het hantavirus. De patiënt kwam vanochtend in Nederland aan en is toen naar Nijmegen gebracht. Hij of zij ligt in isolatie. In Amsterdam is een stewardess van KLM opgenomen. Zij wordt ook getest op het virus. En de supermarkten van Dirk waarschuwen voor brood waar metaal in zit.
6: Oh.
5: Ja, het gaat om een volkoren brood met extra vezels met houdbaarheidsdatum 4 mei. Uit controle is gebleken dat er metaaldeeltjes in het brood kunnen zitten. Dus extra vezels, zou ik maar zeggen. Als mensen het brood nog hebben, dan kunnen ze het terugbrengen. En dan krijgen ze hun geld terug.
6: Maar een beetje extra ijzer, dat is dus niet handig.
5: Het lijkt me niet heel goed voor je slokdarm.
6: Oh, oké.
5: Dus,
6: goed, nou, terugbrengen. Maar 4 mei, dat is al een dag, het brood is al oud.
5: Ja, er zijn mensen die het in de vriezer gooien.
6: Oh, natuurlijk.
5: Ja, jij bewaart je kippen heel lang, zorgen mensen hun brood. Ja,
6: dat is waar.
5: Het radioteam weer. Vanavond lossen de meeste wolken op. Volgt er een frisse nacht met opklaringen. Morgen schijnt de zon flink. Er is ook bewolking, soms wat regen, maar wel warmer. 15 tot 19 graden.
6: Ongelooflijk. Ja, nou, hartstikke lekker. Er komt de lente toch weer een klein beetje terug. Maar we gaan eerst even kijken hoe druk het is op de Nederlandse wegen. Want het is best wel druk omdat het donderdag is. Robin van de regie, die weet waar het stilstaat. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Vooral in het zuiden van het land, maar ook op de A12 moet ik zeggen. In beide richtingen heb je een kwartier vertraging bij de IJsselbrug door werkzaamheden. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, heb je tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem-Oss sta je tussen knooppunt de Grijssoord en Valburg een half uur vast door een ongeluk.
6: Oké. Nou, heel veel sterkte. Wij blijven lekker bij je. En we zitten gewoon bij je op de achterbak. Hè. Dat is natuurlijk het voordeel als je straks in de file staat. En ik heb muziek voor je uitgezocht van Foreigner. That Was Yesterday. Toen was het woensdag. Galway Girl van Ed Sheeran ga ik ook draaien. En ik heb Cabaret voor je van Ronald Goedemond.
8: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
9: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op easyparisxl.nl.
10: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
11: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
12: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
11: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
10: Nu tot wel 600 euro extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
13: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.

0: Dag Gijs, hier Hans Kraaij Junior.
1: Hey Hans Kraaij.
0: Ik luister niet vaak.
1: Nee, ik luister
0: verschrikkelijk vaak naar je.
1: Nou, wat lief van je.
2: Van disco tot diner. Gijs rijdt altijd met je mee.
3: Gijs.
2: Op 10.
3: Radio 10.

0: naam is Gijs, Gijs Staverman en samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedemiddag Gijs.
0: En de hele middag crew. Hallo. Zitten wij gewoon lekker bij je op de achterbank als je al in de file staat, hè? En even checken tussendoor bij Robin. Zijn er al veel files? Of valt het mee?
2: Nou ja, als jij veel 45 vindt, dan ja, dat vind is ik het wel veel.
0: Ja, ja, okay. Ja. Dan zitten we nu vanaf nu officieel even bij je op de achterbank.
2: Heel goed.
0: Of we zitten misschien bij je in de trein dat je al onderweg bent. Dat zou ook kunnen zijn dat je de file wil ontlopen. Je werkdag afsluiten doe ik straks pas. Hè. Dat doe ik om 5 minuten over 5. En als je onderweg naar huis bent, dan rij je misschien wel over de A65 bij Tilburg. Daar werd vorige week iets gevonden, dat moet ik toch even met je delen. Er werd een hele badkamer langs de weg gevonden. Iemand had gebroken tegels, een wastafel, toilet, rolgordijnen en zelfs potjes gedumpt. Ja, dat is een volledige badkamer dus. Nou, de politie heeft de hele week gezocht en ze hebben de dader nu gevonden. Via kwamen ze terecht bij een huis waar een badkamer was verbouwd. En de bewoner zei dat hij zijn afval had laten afvoeren door een erkend bedrijf. Ja. De eigenaar van dat erkende bedrijf krijgt nu een dikke boete en moet de opruimkosten betalen. En dat is toch zonde van het geld, want van die boete had hij ook natuurlijk heel veel lekkere douchegelletjes kunnen kopen.
3: De laatste douche stond ik met een douchegel van Knijp. Stond ik met de douchen. De douchegels van Knijp hebben allemaal een smaakje, hè? En ik stond te douchen met grapefruit passievrucht. Man, ik was alles was ik van mezelf. Met grapefruit passievrucht. Helemaal lijf was ik daarmee. Alles. Tot in mijn meest intieme spelonken. Was ik me. Niet grapefruit. Nee, grapefruit passievrucht. Hè? Zodat als er ooit iemand mijn bilwangen uit elkaar trekt. Zijn neus naar voren schuift. En een flinke teug lucht inademt. Hij altijd zal denken, oké, sowieso grapefruit. Maar er is nog iets, er is nog iets.
4: Op Gijs Staverman. De meeste muziek in de middag. Radio 10.

0: René Weitzhoven van... Oh, wat een geweldig nummer is dat. Dat is echt een disco-knaller. Nou, dat klopt ook, want hij zat in Stavemans Disco. En nou, laten we meteen de post maar even doornemen. Miranda die zegt, welke comedian was het net met de knijpen onder de douche? Dat is Roland Goedemond, Miranda. Zo, daar ben je weer even bij. Martijn, wat zit zo in het nieuws?
1: Nou, de brand in Almere bij het datacentrum is vanavond nog lang niet uit. En een grote verontwaardiging in Doetinchem.
0: Oh.
1: Boosheid ook. De aanleiding is een biertje. Ja, wat er aan de hand is, dat hoor je zo meteen.
0: En dit hoor je ook zo.

0: Stars Live. Alle info op radio10.nl.
1: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
2: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
3: Greets. Amster. Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
4: Yes!
3: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
4: Play.
3: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
4: Lekker hoor!
3: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
4: Zoé!
3: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
4: Yes!
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Amster.
2: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
7: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
8: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
7: Voor pallets van 100 kilo?
8: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
10: Het goed!
11: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
12: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
15: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
16: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
15: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Drukke dag gehad en dan straks thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel en heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
20: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
21: Ja, goedemiddag. Vanavond en vannacht de opklaringen. Een graadje of 6. Morgen flink wat zon. Later op de dag bewolking en wat regen. Maximaal wordt het 19 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
22: Goedemiddag. Nou, bijvoorbeeld op de A28 Amersfoort-Zwolle. Daar heb je 20 minuten vertraging door een auto met pech tussen het Harde en Zwolle Centrum. Op de A35 Enschede-Almelo sta je tussen Enschede-West en Delden 20 minuten stil. En op de A50 Arnhem-Os, daar heb je een 1,5 uur vertraging tussen Knopen de Grijshoort en Valburg door bergingswerkzaamheden.
21: Oké, okay. Nou, misschien sta je er dagelijks in. Dan weet je dat voordat je in je vingers knipt, hup, dan gaat die file alweer zo voorbij. Nou, dat klinkt wat lullig, maar dat is wel zo natuurlijk. Het gaat sneller voorbij dan dat je denkt en kom veilig thuis. Dat is het allerbelangrijkste. Wij blijven lekker bij je. We hebben straks muziek van Michael Jackson, The Counting Crows. We gaan het ook nog hebben natuurlijk over de veiling die wij organiseren voor Alpe d'Huez. Maar eerst het nieuws. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
23: Goedemiddag, Gijs. Het blussen van de brand in het datacentrum in Almere gaat nog zeker een paar uur duren, zegt de eigenaar. Het vuur brak vanochtend uit en woedt aan de achterkant van het gebouw. Verschillende instellingen en organisaties kunnen daardoor hun werk niet doen. In Drenthe is een oud-politieagent opgepakt die wordt verdacht van omkoping en van het schenden van haar ambtsgeheim. Ook zou ze stiekem in de politiesysteem hebben gekeken en informatie hebben doorgespeeld. En staatssecretaris Boswijk van Defensie baalt ervan dat een militaire oefening met springstof de oorzaak is van die grote natuurbrand in het Harde vorige week. Dit had niet mogen gebeuren, zegt hij.
0: Nee, je kan dus op je 10 vingers natellen dat dat niet helemaal goed is als er code geel is, toch? Als het heel droog is.
23: Nee, dus dit had niet mogen gebeuren lijkt mij een accurate vaststelling. Ja,
0: precies.
23: Zeg Gijs, in Doetinchem is het ingeslagen als een bom het nieuws over voetbalclub De Graafschap.
0: Oh.
23: Daar kun je voortaan alleen nog maar Heineken kopen, zegt Omroep Gelderland. Ja, en dat in de regio waar Grols vandaan komt, ja, is natuurlijk ongelooflijk.
1: Wie gaat er nou hier in Achterhoek Heineken verkopen? Dat kan toch niet?
4: Dat is hier toch uit de boze Heineken, toch?
1: Ja, dat is het meer slechte wat men kan. Bij Graafschap wordt Grols.
23: Ja, en ook nog eens om een slechte reden, vinden ze.
4: Maar het draait om de money, hè, om de poen.
10: Oh, dus Heineken biedt gewoon meer.
1: Had de voet bij stuk moeten houden en gewoon Grols moeten houden.
23: Ja, en het is echt niet alleen omdat ze trots zijn op hun eigen Grols. Doetinchemmers haten Heineken.
1: Ja, dat is toch geen bier? We hebben het over bier.
24: Wat is het dan?
1: Ja, afwaswater.
25: Heineken is voor de andere kant van het land, zeg maar.
24: Heineken zeggen zeikbier. Pisbier.
0: Ja. Het is fijn dat we ons hier even druk over maken.
23: Dat nou ja, dat is wat ik ook van huis uit meekreeg. Nee, Heineken, dat is paardenzeik. Dat drink je niet als je uit Twente komt. Even gewetensvraag.
0: Ja.
23: Je moet kiezen. Grols of Heineken?
0: Nou, ik vind Grols, ik vind dat flesje mooier met die beugel. Maar als ik echt moet kiezen, dan kies ik voor corona.
23: Serieus?
0: Ja.
23: Maar proeven jullie verschil in bier of niet?
25: Ja, natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Corona is veel lekkerder dan al het andere bier. Dus
23: maar proeven jullie verschil tussen Grols of Heineken?
25: Ja, Grols is heel bitter. Okay. En Heineken minder.
23: Ja, en...
25: ga je daar een beetje zagrijnig van kijken?
0: Jij bent ook een... Maar wat is nou het lekkerste biertje wat er bestaat?
25: Weet ik veel, maakt mij het uit.
0: Nou ja, corona, toch? Dat is,
25: Nou, laat het achter via de Radio 10 hebben. Ik denk dat dit wel ontploft.
0: Oké, goed. Wat is het lekkerste biertje? Misschien wel een streekbiertje, dat kan ook.
23: Als het maar nat is, zeg ik altijd.
0: Als het...
25: Klinkt als weekend.
0: Ja. Nat en alcohol erin. Nou, hoppakee. Dankjewel, Martijn. Yo. Laat me weten via Radio 10.
25: Beetje zagrijnig van kijken.
0: Jij bent ook een... Wat is nou het lekkerste biertje wat er bestaat?
25: Weet ik veel, maakt mij het uit.
0: Nou ja, corona, toch? Dat is,
25: Nou, laat het achter via de Radio 10 hebben. Ik denk dat dit wel ontploft.
0: Oké, goed. Wat is het lekkerste biertje? Misschien wel een streekbiertje, dat kan ook.
23: Als het maar nat is, zeg ik altijd.
0: Als het...
25: Klinkt als weekend. Ja.

0: niet zo mooi.
1: Alleen maar. Nee, dat zijn veel mannen. Herfstbok van Grols is lekker Estrella Dam.
2: Dat ken ik drinken, niet.
1: Dat ken ik niet zo goed, ja. Even kijken, Hertog Jan is heel erg lekker. Alfa, dat is het lekkerste bier. Dat is het bier waar Limburg trots op is. Geen enkel bier is te zuipen, dat zegt Freek. En Heineken komt toch wel één keer komt dat binnen. Nou, laat even weten, wat is jouw favoriete biertje? Daar zijn we heel benieuwd naar. En we zijn inmiddels aardig onderweg met onze veiling voor Alpe d'Huez. Elke euro van die veiling gaat naar de Alpe d'Huez. En de eerste items die zijn inmiddels al geveild. De Playboy van Vrouwtje bijvoorbeeld, die heeft maar liefst €501 opgeleverd.
3: Alpe d'Huez veiling.
1: Ja, en elke dag komen er nieuwe veiling items bij. Bij radio10.nl/doneer kun je het allemaal even checken. Zo belden Gordon en Vrouwtje vanochtend in de Radio 10 ochtendshow met ondernemer René Bogaert. Hij is de padre familias van de horecafamilie Bogaert en de ster in de reality-serie De Bogaertjes. Hij biedt echt een prachtig veiling-item aan voor liefhebbers van lekker eten en drinken en een feestje. Maar er zit me toch iets niet zo lekker en daarom heb ik René even gebeld. Goedemiddag, René.
4: Hey, goedemiddag, Gijs.
1: Goedemiddag, goed om jij van de telefoon te hebben. Zou je nog één keer kunnen uitleggen wat je nou vanochtend hebt aangeboden?
4: Ja, dat kan, want de gedachte is natuurlijk om zoveel mogelijk geld op te halen. Dus
1: zeker.
4: Ik dacht, ja, wij doen horeca. Dus het mooiste wat ik kan geven is denk ik een compleet pakket. Dus ik heb bedacht samen met jullie een feest voor 50 personen.
1: Ja.
4: Waar echt niks aan ontbreekt. Dus het is 7 walking dinner, dus echt fine dining.
1: Ja.
4: Drank en je mag echt alles drinken. Ik hoorde jullie net over biertjes. Nou, wij zijn gek op swinkels, maar Bacardi, vodka, alles wat je lekker vindt, dat mag je drinken.
1: Maar wordt er ook de Heineken geschonken of niet? Of?
4: Alle merken
1: zijn aanwezig. Heel goed.
4: Nee hoor, alles is goed. Nee, maar het moet er vooral om gaan dat je het feest van het jaar hebt. Voor 50 personen, we hebben karaokekamers erbij gedaan. Dus een DJ en ik weet waar je naartoe wil, denk ik. Maar zeg jij het maar.
1: Nou ja, nee, kijk, een DJ is leuk natuurlijk. En 50 personen, hartstikke leuk. Alles eten en drinken, hartstikke leuk. Maar er moet ook wel wat entertainment in zitten, toch?
4: Ja, precies. En
1: ja.
4: Dat is natuurlijk ook de wens. Maar ja, dat kan ik natuurlijk niet alleen doen. Kijk, ik heb een beetje verstand van eten en drinken. Maar zingen moet je maar niet laten doen. Dus
1: nee. Maar jij hebt toch hele goede contacten met Toet Bekend Nederland. Met alle zangertjes die er... zangertjes.
4: Ja,
1: maar alle mensen die...
4: Ik ga je nou echt corrigeren. Nee, ik ken heel veel mensen. Net als jij, denk ik. Maar ik ken ook toevallig de beste zanger van Nederland.
1: Ja, is dat toevallig deze? Van de iemand heeft me dat vanochtend verteld. Zo van, maar jij hebt hele goede banden met Tino Martin. En zouden we dit filing item niet nog wat mooier kunnen maken door Tino Martin gewoon toe te voegen aan het hele pakket?
4: Nou ja, kijk, ik had het idee, we maken het feestje van het jaar, maar dan wordt het wel het feestje van je leven. Natuurlijk.
1: Ik wil dat zeggen, het feestje van de eeuw is dat, toch?
4: Ja,
1: dus dan doen we Tino. Maar dan moeten we heb jij het nummer van Tino? Kunnen we Tino bellen? Of is dat een beetje lastig? Of heb jij dat, Robin? Heb jij het nummer van Tino?
2: Hallo, wij hebben zelf het telefoonklappen van Toet Bekend Nederland.
1: Dan vind ik, dan moet je Tino
2: bellen?
1: Ja, dan moet je hem nu gewoon even rechtstreeks bellen. Zullen we dat gewoon doen?
2: Eens even kijken.
4: Ja, we gaan hem even voor de bus gooien.
1: Ja.
2: Nou, hij gaat over.
1: Ja. Hij gaat over. Telefoon, die gaat over. Nou, dat is fijn alvast. Ja, dan moet hij wel opnemen natuurlijk. Straks, of hij staat natuurlijk op te treden. Dat kan natuurlijk ook. Dan is hij...
4: Dat zou zomaar kunnen, ja.
1: Of hij wil zijn telefoon even op de radio horen en dan... Oh.
4: Met Tino.
1: Tino! Ja. Hallo! Dames en heren, Tino Martin aan de telefoon. Ja. Tino met Gijs. Gijs Staverman.
5: Hey, Gijs.
1: Hey, goedemiddag. Je bent live op Radio 10. Ik... Ik heb René Bogaert ook aan de lijn. Die wil je wat vragen.
5: Oké, zo.
4: Nou, Tien, we worden hier samen voor de bus gegooid, maar dat maakt allemaal niet uit volgens mij. Nee, Tien, jij weet dat ik iets ga doen voor Alpe d'Huez. En dat is eigenlijk met één gedachte om zoveel mogelijk geld bij elkaar te verzamelen om die verschrikkelijke ziekte proberen toch een keer te laten stoppen. En
5: Ja, ik bied vanuit onze horeca een heel mooi feest aan voor 50 personen met alles erop en eraan. En wat mij betreft het feest van het jaar. Maar we willen er eigenlijk het feest van je leven van maken. En ja, dat kan eigenlijk maar op één manier.
0: Ja.
5: En ja, Gijs, moet ik het vragen of vraag jij het?
1: Nou ja, ik wil het ook wel vragen, maar ik denk dat jij hebt een warmere band met hem. Ja, Tino en ik die kennen elkaar natuurlijk ook door en door. Ja, ja. Alleen, misschien is het, ja, we kunnen het ook alle twee vragen.
5: Ja, gooi het eruit. We hebben je hulp nodig, Tim.
1: Ja, we hebben je hulp nodig, Tino. Jij moet optreden op het feest van de eeuw.
5: Ja.
1: Nou, dat is geregeld dan.
5: Is dat een ja of is ja. Dat ik hoor het? Nou, natuurlijk.
1: Natuurlijk. Nou, geweldig. Lekker, Martin. Wat geweldig. Maar,
5: voor zo'n initiatief kun je mij altijd bellen.
1: Oh, nou, dat is heel goed. Ik heb je nummer nu in mijn telefoon staan. Hij staat op speed dial. Nou, dus,
5: dat wil ik zijn. Ja, ik wist niet dat jullie me nu zouden bellen, maar ik heb
1: het ik vind het
5: gehoord. Dus ik voel mezelf. Ik doe daar aan mee.
1: Oké, nou laten we het even samenvatten. Stel iemand die luistert. Ik wil een onvergetelijk verjaardagsfeest of een bedrijfsfeest of een bruiloft. Onbeperkt eten en drinken. Een DJ, een karaoke-ruimte. En een optreden van, de beste zanger van Nederland, dames en heren, Tino Martin. Dan kun je dat krijgen via radioteam.nl/doneer. Je moet dan wel dokken, natuurlijk. Maar ja, dat geld komt allemaal ten goede aan Alpe d'Huez. Tino Martin en René Bogaert, dank jullie wel, hè. En Tino...
5: Gijs. Ja. Gijs, nog heel even.
1: Ja, tuurlijk.
5: Kijk, dit is een waarde, ik denk, van 25.000 euro, hè, als je dat vanmiddag gaat kopen. Dus... We moeten wel echt de mensen nu vragen om echt serieus geld te gaan bieden, weet je. Want dit kan natuurlijk niet voor een paar honderd euro weggaan.
1: Ja.
5: Dus ik hoop echt dat je even iedereen... Dus het kunnen ook 50 vrienden zijn. En als het er 60 worden, maakt me ook niet uit.
1: Mm-hmm.
5: Maar mensen die gewoon zeggen, we lappen allemaal de man gewoon 500. En we gaan gewoon even serieus geld geven voor dit verschrikkelijk goede doel.
1: Radio10.nl/doneer. Yes. René Bogaert, dankjewel. En Tino, ik blijf je 10 noemen, hè? Dat snap je natuurlijk wel.
5: Ja. Dat klopt. Ja, oké. Ja, ik hou het hierbij.

0: We hebben Tino Martin een beetje voor de bus gegooid. Want we hebben hem live gebeld op de radio. Hij wist eigenlijk niet zo goed wat hij moest zeggen. Alleen maar dat hij zei van ja, dat is... Ja, ja, ja, dat is...
1: Wat
0: dat
1: je dan krijgt, goed. Jongen. Dit is niet zeg maar even een paar lauwe frietjes of zo. Dit is niet een soort buffetje.
0: Ja, nee. Oké. Je kunt doneren. Radio10.nl/doneer. Zo simpel. En ik wist dus niet dat vrienden hem Tien noemden.
1: En nu wel. Nou,
0: dit wordt onze huisartiest hoor, Tino Martin. Goed, Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
1: Het Hanta-virus gaat niet leiden tot corona-achtige toestanden, zeggen deskundigen. En de meeste Nederlanders hebben ze als kind gegeten, maar nu worden die iconische chips voorgoed uit de handel gehaald.
0: Oh, welke zijn dat dan?
1: Ja, hoor je zo. Oh.
2: Radio 10.
3: Gijs op 10. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: Stap over op Ziggo Internet en TV. En krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
8: Kippie.
6: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
13: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
12: Aldi.
14: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
12: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor Moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
15: Mamma mia, dat is goedkoop.
13: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
12: Aldi.
16: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 Brad Pitt in de knotsgekke actiecomedy Bullet Train. Natuurlijk bij Veronica.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: Odido. Even over later.
20: Ik ben aan het streamen.
19: Oh, sorry.
20: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
19: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
21: Mm-hmm.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
0: Ja, goedemiddag. Het is exact 5 uur. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Gijs. Aan boord van het cruiseschip Hondius, dat onderweg is naar Tenerife, zijn geen andere mensen die symptomen hebben van het Hantavirus. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn ook maatregelen genomen tegen mogelijke verspreiding. Een van de mensen aan boord ligt inmiddels in het Radboud UMC in Nijmegen en kreeg vanmiddag te horen dat hij of zij inderdaad het Hantavirus heeft. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt ook dat we niet bang hoeven te zijn voor corona-achtige toestanden nu mensen met het Hantavirus zijn opgenomen in Nederland. Alleen de plek van de uitbraak op een cruiseschip is opvallend. Verder gedraagt het virus zich niet ongewoon. En de Wereldgezondheidsorganisatie denkt ook niet dat het virus zich nog verder verspreidt.
0: Maar hoeft ons ook toch geen zorgen te maken over het coronavirus, helemaal in het begin?
1: Daar heb jij een goed punt, inderdaad. Mm. Ja, maar goed, je moet ergens op vertrouwen.
0: Tuurlijk.
1: Peter Gillis denkt nog na of hij in hoger beroep gaat. Hij kreeg een jaar gevangenisstraf voor belastingfraude en een taakstraf van 60 uur voor de mishandeling van zijn ex Nicole. Hij zegt, je ziet wat er gebeurt bij Ali B. die in hoger beroep is gegaan. Ali B. kreeg vanochtend een hogere straf in zijn hoger beroep. En weer verdwijnt er een stukje jeugdsentiment uit de winkelschappen. Hele generaties zijn opgegroeid met Nibbit Rings. Dat zijn dus niet die stokjes, maar die rondjes.
0: Nee, ja, die kon je om je vinger doen. Hoor.
1: Precies, van die aardappelsnacks in de vorm van een ring. In de kleuren van het vaal, rood en geel. Nou, jonge mensen kennen ze van deze slogan.
15: Iedereen weet hoe je Nibbit eet.
1: Nou, Gijs weet het, zeg het nog maar even.
0: Iedereen weet hoe je Nibbit eet.
1: Ja, je moet ze dus op je vinger doen.
0: Oh, dat zeg ik net. Je moet ze op je vinger doen. En dan
1: Eén voor één opeten. Ja, precies. Die waren eigenlijk van duivenvis, maar werden later overgenomen door Cheetos. En die fabrikant zegt nu, we begrijpen dat dit voor veel fans even wennen is. Het is tijd voor het laatste rondje. Hilarisch. We zoeken nieuwe snacks die nog beter aansluiten bij onze ambities op het gebied van smaak en voedingswaarde.
0: Ja, dat wordt altijd minder. Dat wordt altijd iets minder.
1: Gezonde chips, ik snap het echt niet. De laatste productie ligt nu al in de winkels. Dus als je ze wil, alles wat in de winkels ligt, daarnaast gewoon op.
0: Rennen voor de ringen.
1: Precies.
0: Ja.
1: Dan kunnen we ze veilen. Het radioteam weer. Vanavond en vannacht opklaringen en fris. Morgen wat bewolking, soms wat regen. Ook flink wat zon. En warmer. 15 tot 19 graden.
0: Als er geen verandering is, dan reden we nu.

0: Die weet nog steeds waar het stilstaat. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Gijs. Het is een drukke avondspits, zoals eigenlijk elke donderdag wel. Op de A2 Eindhoven-Maastricht bijvoorbeeld heb je tussen knopen de Batendorp en Leenderheide 20 minuten vertraging door een vrachtauto met pech. Duurt waarschijnlijk nog tot 6:45 vanavond. Op de A28 sta je tussen het Harde en Zwolle Centrum een half uur stil. En op de A35 heb je tussen Enschede en Delden een half uur vertraging, ook door een vrachtauto met pech.
0: Oké, nou heel veel sterkte. We gaan zo officieel jouw werkdag afsluiten. We gaan het ook even hebben natuurlijk over Ali B. Hij werd veroordeeld tot 3 jaar celstraf. Maar waar hangt hij op dit moment uit? Dat vraag ik me wel af. Janine Schuinder is onderweg, mijn collega van Shownieuws. En we gaan je werkdag afsluiten met Wham en The Edge of Heaven.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Hatsjoe! Gezondheid! Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Hoi van Ethos!
3: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: 8 mei begint het grootste wielercircus van Italië. 21 etappes, 3 weken lang, 1 roze droom. De Giro d'Italia. Vanaf 8 mei live op Eurosport en stream op HBO Max.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

Als je ooit een optreden van Nile Rodgers hebt gezien met Chic, nou, dan weet je ongeveer wat hij allemaal in zijn leven heeft gedaan. Het is niet echt een optreden wat hij doet. Het is meer een masterclass die hij geeft. En Chic, ja, daar was hij natuurlijk de founding father van. En de show

0: niet eens met die straf. Hij ging in hoger beroep en werd daarin vanochtend veroordeeld tot een hogere straf. En die straf die is 3 jaar.
1: Crimineel actueel.
0: En dat is niet de enige spraakmakende rechtszaak die vandaag zijn climax beleefde. Ook Peter Gillis kreeg te horen dat hij moet boeten voor belastingfraude en mishandelingen van zijn ex-vriendin. Om ons helemaal bij te praten over beide uitspraken is Shownieuws rechtbankverslaggeefster Janine Schuinder bij ons aangeschoven. Mijn collega van Shownieuws, goedemiddag. Laten we meteen even beginnen met Ali B. De rechter die veroordeelde hem vanochtend tot 3 jaar cel in hoger beroep. Is hij nu al, zit hij al vast? Is hij al opgepakt?
2: Nee. Hij is zeker nog niet vast. Hij zit niet opgepakt. Hij is gewoon ergens in het land. Zijn advocaat die heeft tegen mij gezegd van dat hij de uitspraak in huiselijke kring heeft afgewacht.
0: Dus ja, hij wilde er niet bij zijn.
2: Hij wilde er niet bij zijn. Nee, want hij wilde gewoon al die pers waarschijnlijk. Kan me op zich ook wel iets bij voorstellen. Al die pers wilde hij ontlopen. Die heeft hij tijdens de inhoudelijke behandeling. Was hij er wel elke keer. Maar nu had hij daar gewoon geen zin in. En dat heeft hij maandag had hij dat al aangegeven. Dat hij gewoon er niet bij zou zijn.
0: Zijn hele verhaal heeft hij al gedaan, als het ware.
2: In principe wel, maar ja, meestal wordt het wel gewaardeerd, ook door het Hof, van dat hij er wel bij is. Respect voor het Hof en ook respect voor de hele zaak.
0: Ja. Maar goed. 2 jaar had hij in eerste instantie gekregen, nu 3 jaar in het hoger beroep. Waarom zit er een jaar verschil in?
2: Het grote verschil is dat hij in de eerste aanleg bij de rechtbank is veroordeeld voor poging verkrachting van Ellen ten Damme. En verkrachting van Naomi. En hij is bij deze veroordeeld voor verkrachting. Voltooide verkrachting, zoals ze dat zo mooi noemen. Van Ellen ten Damme en ook verkrachting van Naomi. Dus daar zit het grote verschil in.
0: Oké. En ik las vanochtend dat hij gaat in cassatie. Dat is nog de laatste stap om dit aan te vechten, toch?
2: Ja, het is de laatste stap om het aan te vechten. Bij de Hoge Raad is dat. Maar dat heeft helemaal niks meer te maken met de inhoudelijke behandeling. Dat gaat eigenlijk puur en alleen over, is het recht goed toegepast? Is de uitspraak goed genoeg gemotiveerd? Nou ja, Svier zit blijkbaar. Ziet hij Bart Svier, de advocaat van Ali B, ziet blijkbaar allerlei aanknopingspunten waarom cassatie toch zou kunnen werken. Deskundigen die ik in ieder geval heb gesproken, die zeggen van nou,
0: dus weinig kans van slagen.
2: Weinig kans van slagen. Maar het enige, en wordt heel vaak wordt gezegd, is gewoon uitstel van executie.
0: Ik wil niet zeggen, is dit gewoon een simpele manier om die weg naar de gevangenis even uit te stellen? Want hoe lang gaat dit nog duren?
2: Dat kan een jaar tot anderhalf kan dat nog duren. Dus een jaar tot anderhalf kan hij dan inderdaad nog op vrije voeten voordat hij die 3 jaar de cel in moet.
0: Ja. En er is ook een angst dat hij gaat vluchten, hè? Dat hij de benen neemt.
2: Nou, dat leeft vooral, zeg maar, online. Maar dat is bij zowel het Openbaar Ministerie als bij het gerechtshof is daar geen sprake van. Anders hadden ze wel gewoon hem bijvoorbeeld een uitreisverbod gegeven. Ja. Dan hadden ze zijn paspoort ingenomen, dat hij niet weg mocht, maar niks van dat alles. En dat is op zich is dat ook wel eens logisch. Een advocaat, Bart Svier, heeft ook elke keer gezegd van nee, hij gaat niet vluchten. Dus daar is ook geen sprake van. Dubai heeft inmiddels natuurlijk ook gewoon een uitleveringsverdrag waar hij regelmatig zit. Ja. En dan zou hij naar Marokko gaan. Maar ja, zijn kinderen, die hebben hun hele leven hier. Dus, dus dan zou hij zijn kinderen niet meer zien. Dan zou hij niet meer kunnen reizen. Zou hij nooit meer terug kunnen komen.
0: Goed. Had jij het verwacht, 3 jaar?
2: Nee, ik had niet verwacht dat het meer zou zijn dan de eis. Want het Openbaar Ministerie had gewoon 2,5 jaar geëist, 30 maanden. En dat het hoger zou zijn, nou, dat had denk ik niemand verwacht. Dat merkte je ook wel in de zaal, van ho, wat is dit?
0: Ja, hij zelf waarschijnlijk ook niet, hè?
2: Nee, dat denk ik ook niet. Nee, hij was teleurgesteld.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dan wachten we die cassatie af. Dan nog Peter Gillis. Hij heeft inmiddels een strippenkaart voor de rechtbank, heb ik het idee.
2: Zeker.
0: Vandaag is hij in 2 rechtszaken veroordeeld. Praat ons even bij. Vertel even wat er gebeurd is.
2: Nou, dus hij is voor de belastingfraudezaak veroordeeld. Daar heeft hij 18 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Dat betekent dus eigenlijk dat hij een jaar de bak in moet. En 1,3 miljoen moet gaan betalen. Nou heeft zijn advocaat eigenlijk meteen wel gezegd, we gaan in hoger beroep. Er loopt nog een andere zaak in hoger beroep over belastingfraude. Dus dat zal waarschijnlijk wel gaan gebeuren. Maar de andere zaak was natuurlijk meer in het oog springend. Dat is de mishandeling van zijn voormalige partner Nicole Kremers. Die wij natuurlijk ook allemaal kennen van de Real Life Soap.
0: Zeker.
2: Zij is kassa.
0: Ja.
2: Dat was geëist 140 uur taakstraf door het Openbaar Ministerie. Uiteindelijk heeft hij 60 uur taakstraf gekregen.
0: Ja.
2: Alleen voor de mishandeling in het chalet. Waar de eerste instantie zij ook naar de politie is gestapt. En een verklaring heeft afgelegd en al dat soort dingen. En hij moet haar €1000 betalen. En het was nog niet helemaal zeker of hij daar nou in hoger beroep zou gaan.
0: En hoe ziet 60 uur taakstraf voor Peter Gillis eruit? Wat moet hij doen dan? Schoffelen? Of
2: tijntjes? De billen wassen in een verpleeghuis? Of dat kun je wat bij hem past, zeg maar. Ja, dat wordt later pas bepaald. Ik had het idee dat hij zei niet meteen van nou, we gaan ook in hoger beroep in deze zaak.
0: Nee, want hij heeft natuurlijk het vonnis van Ali B. heeft hij ook meegekregen.
2: Ja, ja, mijn waarde collega Bram Moskowitz zegt dan altijd: appelleren is riskeren. Ja. Dus dat heeft Ali B. heeft dat nu wel meegekregen. En ik denk dat hij ook wel zoiets heeft.
0: Tot slot, Janine, een belangrijke vraag. Massa is kassa, je had het er net al over. Blijft dat bestaan? Gaat dat door? Kunnen ze filmen in de gevangenis? Filmen terwijl hij billen aan het wassen is? Wat gaat er gebeuren?
2: Nou, dat zou natuurlijk wel heel erg leuk zijn. Hè? We hebben een officiële reactie van Talpa. Zal ik die eens eventjes voordragen?
0: Doe maar even.
2: Vraag. Eens even kijken. Wij hebben kennis genomen van de rechtelijke uitspraken in de rechtszaken rondom Peter Gillis. Zolang sprake is van hoger beroep of cassatie in deze zaken, vinden er geen nieuwe opnames voor familie Gillis Massa is kassa plaats. Het huidige seizoen van de serie is reeds opgenomen, wordt momenteel uitgezonden op SBS6 en loopt tot en met 5 juni. Dat is de reactie van Talpa. Maar ik zag toch echt wel een cameraploeg vandaag.
0: Ik dacht,
2: waarvoor dat dan is?
0: Ik wilde afsluiten met dit is duidelijke taal. Maar je weet het nog niet. Dus.
2: Nou ja, dat weet ik niet. Misschien dat ze dan toch de uitspraak wilden afwachten en dat ze nu meteen die cameraploeg eruit gooien.
0: Ja.
2: Dat zou natuurlijk kunnen.
0: Of ze kunnen het opnemen, nog niet uitzenden en kijken hoe het verloopt. Of zo.
2: Zou kunnen.
0: Ja, oké.
2: Okay. Spannend.
0: Ik denk dat je binnenkort nog wel een keer langskomt, toch?
2: Zeker.
0: Het verhaal is nog lang niet ten einde. Janine Schuinder, dankjewel.

0: gevarende van het cruiseschip die in Leiden in het ziekenhuis ligt, blijkt het hantavirus te hebben. En moet je de afwas eerst afspoelen voor die in de vaatwasser gaat? Zometeen het definitieve antwoord op die vraag.
1: Fijn dat we daar nu eens eindelijk duidelijkheid over krijgen.
2: Ja. Dit jaar gaat Radio 10 verder dan ooit voor Alpdu 6. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10 veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpdu 6. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpdu 6.
3: Samen naar de top. Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
3: Aldi, nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl. Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
3: Aldi, woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM. Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
10: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
9: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
11: Nu, later en altijd.
12: Ga je bijna met pensioen?
13: Ja.
12: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
13: Nee.
12: Geen zorgen, we hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5 vragen. ASR doet het.
2: Radio 10.

0: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
1: Hey, bedankt.
2: Merci.
0: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
4: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
5: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
6: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
7: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oeh.
8: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
9: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
12: Ja, goedemiddag. Vanavond en vannacht opklaringen. Fris. Morgen is flink wat zon. Later wat bewolking en soms wat regen. Het wordt zo'n 15 tot 19 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Want die weet immers waar het stilstaat. Goedemiddag.
13: Goedemiddag, Gijs. Op 77 plekken op dit moment. Op de A4 bijvoorbeeld een half uur vertraging door een ongeluk tussen Rijswijk en knooppunt Hoflied. Op de A28 sta je tussen het Harde en Zwolle Centrum 3 kwartier stil. En op de A50 heb je een kwartier vertraging tussen Heerde-Zuid en knooppunt Hattemerbroek.
12: Oké, okay. Nou, heel veel sterkte erbij. Kom veilig thuis. Want dan kun je vanavond lekker gaan dineren met het hele gezin. Dat is natuurlijk heel prettig. Tenminste, als je een gezin hebt. Hè. Ja, als je vrijgezel bent, kun je lekker alleen gaan eten. Maar kom veilig thuis. We gaan zo top 4000 in 40 seconden met je spelen. En nou, dat zeg ik met recht. Misschien wel met jou. Maar dat doen we straks. Eerst het nieuws. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
14: Goedemiddag, Gijs. Ook de opvarende van cruiseschip Hondius, die in Leiden in het ziekenhuis ligt, heeft het hantavirus. De patiënt in het Radboud UMC heeft het ook, bleek eerder al. Op het schip zelf zijn geen nieuwe gevallen bekend. Het is nog niet duidelijk hoe vuurwerkverkopers worden gecompenseerd voor het vuurwerkverbod dat dit jaar moet ingaan. Er zou begin vorige maand al een plan moeten liggen, maar er lopen nog steeds gesprekken tussen de branche en Den Haag. Als je in Tilburg rijdt bij het nieuwe Stadsforum, dan krijg je dit te horen van je flitsmeister.
15: Let op, slecht wegdek.
14: Ja, de weg is daar zo slecht. Ja, er zijn flinke noodlappen asfalt opgeplakt.
15: Oh.
14: Mensen balen daar zo van dat ze uit protest een grensbord hebben opgehangen met de tekst: welkom in België. Ja, je weet hoe de wegen daar zijn.
15: Ja, dat, ja daarom is de benzine zo goedkoop.
14: Ja, je schudt daar gewoon uit je auto, joh.
15: Ja, dat is niet, je moet daar niet te hard rijden. Want dat is niet heel verstandig.
14: Gijs, ik ga even uit de school klappen. We hadden een flinke discussie gisteren in de studio. De microfoon stond helaas uit.
15: Absoluut.
14: Het ging niet over de toestand in de wereld of over muziek, maar het ging over de vaatwasser.
15: Ja, want dat soort libellen dingen die bespreken wij gewoon af en toe als er een plaat draait.
14: Jij hebt een nieuwe vaatwasser gekocht, jij hield er niet over op. En de vraag was, moet je eerst alles afspoelen of kan alles gewoon hop de vaatwasser in?
15: Ja, nou, zal ik dat meteen even goed beantwoorden?
14: Nou, leg mij eens even uit. Dan
15: bij een nieuwe vaatwasser kan het hop de vaatwasser in. Je moet wel even je broodkruimels en dat soort dingen moet je er even afhalen. Maar je hoeft niet je
14: over muziek, maar het ging over de vaatwasser.
15: Ja, want dat soort libellen dingen die bespreken wij gewoon af en toe als er een plaat draait.
14: Jij hebt een nieuwe vaatwasser gekocht, jij hield er niet over op. En de vraag was, moet je eerst alles afspoelen of kan alles gewoon hop de vaatwasser in?
15: Ja, nou, zal ik dat meteen even goed beantwoorden?
14: Nou,

0: ik heb dus een nieuwe vaatwasser, geïnstalleerd door Dennis. Dat zal ik even bij deze zeggen. Want,
1: kijk, want nu heb je gratis, kijk, denk ik.
0: Dat was heel fijn. Heel netjes heeft hij dat gedaan. Okay. Maar die heeft dus nu gezegd, er zitten dus tegenwoordig sensoren in. En die meten dus hoe vies het is, die borden. Als je nou een oude vaatwasser hebt, ja, dan moet je het allemaal gaan afspoelen. En dan moet je het...
2: Dit ook allemaal.
0: Het is een soort Groundhog Day. Want het is exact dezelfde discussie als gisteren die wij hadden.
3: Ja, dan zal ik eerst zeggen wat ik heb gelezen. Want ik volg dus allerlei TikTok-deskundigen. Mensen die dus werken in die branche, die zeggen... ook oudere vaatwassers hebben een zeefje...
0: Ja.
3: Die meet gewoon als een soort thermostaat hoe zwaar het is wat er doorheen gaat. Dus of er nog stukjes vanaf komen.
0: Ja.
3: Zolang er nog vet en andere troep doorheen komt, gaat hij door met wassen. Mm-hmm. Is het water schoon, dan stopt hij met wassen. Dus als jij je borden afspoelt, wordt je afwas gewoon niet schoon.
0: Ja, ik heb deze discussie namelijk ook met mijn vriendin gehad. En mijn vriendin die heeft er altijd tegen mij gezegd... je moet niet alles gaan afspoelen. Je moet het niet, dat nee, moet dat je moet niet je doen, want dat is ook niet goed voor je vaatwasser.
2: Jij zegt dat het allemaal mensen zijn die zelf vaatwassers verkopen.
3: Nee,
2: vertellen.
3: Nee.
2: Maar je kan mij niet vertellen dat je als je iets ergens viezer iets inzet... dat je dat dan gaat wassen en dat het dan beter werkt...
0: Ja, maar dan
2: wanneer je dat
0: daarom heet het een afwasmachine. Snap dat dan.
1: Ik geloof er niks.
3: Er zitten gewoon enzymen in. En die hebben niet wat te doen.
1: Ja, luisteraars, mocht u net inschakelen. We hebben bij de radio.
0: Nou, zullen we er toch eentje doen? Nou. Wat is de taal van een vaatwasser?
3: Geen idee.
0: Servies.
3: Oh, jee.

0: Faville en You're Big in Japan. En misschien zit hij er wel in, hè?
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Ja, misschien is het wel een fragment van de top 4000 in 40 seconden. Als je 10 nummers herkent in 40 seconden tijd, dan win je 100 euro aan thuisbezorgd goed. En als je het aandurft om het met mij mee te spelen op de radio, dan heb ik een kwalificatievraag voor je. Als je die goed beantwoordt, maak je zo'n kans op die 100 euro. Ik ga

0: Vraag me steeds af hoe het nummer heet. Ik weet het niet. Gelukkig zingt ze het ook niet zo heel vaak.
1: Alejandro of Alejandro uit 2010. Lady Gaga hoorde je.
2: De top 4000 in 40 seconden.
0: En natuurlijk bij de meeste muziek in de middagshow. We spelen ook een geweldig muziekspel. Alleen niet iedereen vindt dat heel fijn, omdat het dan niet lukt. En dan win je nou net die 100 euro aan thuisbezorgde goed niet. Maar Jos Besselink, die gaat het ook proberen vandaag. Goedemiddag, Jos.
3: Ja, goedemiddag, Gijs.
0: Goedemiddag. Hi. 53 jaar, je komt uit Rees. Dat ligt net over de grens in Duitsland.
3: Ja,
0: je bent een gelukkig mens dan, hè? Want je kan goedkoop tanken dan.
3: Ja, we hebben wel meer voordelen in Duitsland.
0: Ja, behalve de paracetamol, die is hartstikke duur.
3: Ja, maar die koop je gewoon bij de DA of ergens anders in Nederland.
0: Gewoon weer Altijden, terug naar Nederland, ja. Nou, Jos, hartstikke goed. Je gaat meespelen, want je had het, de vraag die wij net stelden, dat je het goede antwoord op gegeven. Met wie zingt Lady Gaga de nummer 119 in de top 4000 Die With A Smile? Dat is natuurlijk
3: Bruno Mars.
0: Bruno Mars. Oké, dat betekent dat jij zo 40 seconden de tijd krijgt om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Welk fragment moet je zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen? Het mag alle twee, maar ik zou het niet doen, want het kost te veel tijd. Als je het niet weet, pas. Dan zetten we de tijd even stil. Gaan we door naar het volgende fragment. Hoor je dat fragment doorlopen, dan weet je ook dat het fout is, hè?
3: Ja.
0: Oké.
3: Ik weet het.
0: En als het lukt, dan kun je 100 euro aan thuisbezorgde goed in Nederland besteden.
3: Ja, dat begrijp ik. Nee, okay. Ik kom helemaal goed. Maar laat ik eerst maar eens mijn best doen.
0: Nou, we verwachten niet anders. En ik denk dat het goed gaat. Wij leven allemaal met je mee hier in de studio. Zullen we gewoon lekker gaan beginnen?
3: Ja hoor, begin maar.
0: Oké. Gaan we beginnen met nummer 1.
3: Dat is Bruno Mars.
0: Ja, en Lady Gaga natuurlijk. En Die With A Smile. Hier is de volgende.
3: Dat is George Baker Selection.
0: George Baker, ja. Wat zei je? Robert? Robert Baker.
3: Ja, hij
0: wou
3: Robert.
0: Robin Baker. Nee, dat is Robin van der Gie. Die zit hier.
4: Ja, Robert Baker is weer zijn broer, maar die kent mij.
3: Ja, oh, oké. Okay. Ja,
0: en Fred Baker is... ja, goed. Hier is de volgende, let op.
3: 9 to 5.
0: Ja, heel goed. Van Dolly Parton.
3: Dolly Parton, ja.
0: Oké. Je hebt er nu 3. Je moet er nog 7. Hier is de volgende. Van de
3: Tino Martin.
0: Ja, en we hebben hem net aan de telefoon gehad. 10. We noemen hem gewoon 10, want zo noemen zijn vrienden hem ook. En je kunt doneren op Tino, op 10.
3: Oké,
0: goed. Ja, radio10.nl/doneer. Hij verwacht wel dat er een hoop geld voor hem betaald wordt. Samen met een enorm diner met 50 personen.
4: Gaat hij wel voor je zingen?
0: Hij gaat wel voor je zingen. Vind je dat leuk?
3: Okay. Ja, ik ben wel een fan van Tino.
0: Oké, okay,
3: ja?
0: Nou, hartstikke goed.
3: Ja, zeker.
0: Laten we eerst die 100 euro aan thuisbezorgde goed binnenslepen. En dan ga ik je zo direct nog het adres geven. Want hier is namelijk de volgende.
3: Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you.
0: Lemon Tree?
3: Nee, ik weet het wel, maar ik kom er even niet op.
0: Nee, Oasis is dit.
3: Oasis, ja, precies. Ja, juist.
0: Je had ook die twee klappende broertjes. Ja. Die had je ook kunnen zeggen natuurlijk. Oasis, Wonderwall. Nou, niks aan de hand.
3: Wonderwall, ja, precies, die is het. Ja.
0: We hebben nog 6 fragmenten te gaan. Nog 17 seconden. Hier is de volgende.
3: See You In Heaven van Eric Clapton.
0: Ja, Eric Clapton is goed. Het heet niet See You In Heaven, maar Tears In Heaven.
3: Maar Tears In Heaven.
0: Ja, klopt. Ja. Maar Eric Clapton, dat vinden wij voldoende. Hier heb je wel wat seconden mee weggespeeld, Jos.
3: Ik snap hem, ik snap hem.
0: Als je het niet weet, gewoon passen. Hè? Dan het volgende fragment is misschien makkelijker. Oké, let op. Hier is de volgende.
3: Michael Jackson,
0: huppakee. Zo doen we zaken. 8 seconden nog over. 4 fragmenten moet je nog halen.
3: Oei.
0: Ja, dat is oei, maar dat is wel te doen. Hier is de volgende.
3: It's my life.
0: Bon Jovi. Hartstikke goed. Nog 3. Hier is de volgende.
3: Bee Gees.
0: Ook goed. Kijk. Nou, dat zei ik. Het is te doen. Nog 4 seconden en je moet er nog 2 raden. Dus ik hoop dat je deze ook herkent.
3: It's a sin.
0: It's a sin. Dat is goed.
3: Pet Shop Boys,
0: dat is ook goed. Ja. Nou, nog een halve seconde heb je nog over. Wat denk je dat het...
3: Oh nee.
0: Nou, laten we proberen om die laatste dan in die halve seconde... Ik zou meteen niet roepen als ik jou was. Hier komt ie.
3: De bee.
0: Ja, Maar de bie.
3: Maar, ja, maar het zijn niet de. Niet.
0: Nee, ja. Oh, wat vreselijk. Ja.
3: Dat is echt zonde.
0: Ja, dat is zonde.
3: Moet ik eten koken vanavond?
0: Dat, ja, nee, ja, dat begrijp ik. Maar dat zou je nu toch wel moeten gaan doen. Je zal het ook zelf moeten gaan kopen. In Duitsland of in Nederland, mag je zelf bepalen. Maar ik heb wel goed nieuws voor je. Ik heb wel de grijsblokjes.
3: Ah, oh, die vind
0: ik
3: ook leuk.
0: Ja, dat snap ik. En dan drijf ik gewoon deze zomer in je glas. Dat is ook gezellig.
3: Ja, ja, ik ga je zien deze zomer.
0: Hartstikke goed. Nou, dan zwaai ik terug vanuit je glas. Ik vond het hartstikke leuk dat je meedeed. En ik wens je een veilige thuisreis.
3: Hey, fijne avond.

0: Even zingen natuurlijk. Ja, kachingen, dat kan ook op radio10.nl. Kun je doneren, /doneer. En dan kun je misschien wel even voor Tino kun je een mooi bedrag neerleggen met een diner. En dan eet Tino ook gewoon mee. Dan wordt het niet...
1: Het is een heel goedkoop bedrijfsfeest. Als je het bedrijf doet, dan...
0: Het wordt geen 50 bal, maar het wordt 60 bal als Tino mee eet natuurlijk. Maar goed, dus... En hij drinkt ook. Hij drinkt waarschijnlijk ook mee. Goed, het kan op radio10.nl/doneren. En alles komt ten goede aan Alpe d'Huez. Dat is wel even belangrijk om te vertellen. Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
1: Is er nog een geval van besmetting met het Hantavirus? Dat was al verwacht. En vergeet de duckface als je op de foto gaat.
0: Oh.
1: Er is nu een officiële nieuwe fototrend... De pruillip.
0: Oké, daar hoor je straks alles over en dit hoor je ook.

0: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
4: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
7: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
8: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
7: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
6: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
11: Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
12: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
13: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
14: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
13: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo.
14: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
17: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
18: Oh, wat betekent dat voor mij?
17: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
18: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
17: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
18: En moet ik verder nog ergens op letten?
17: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
19: Ja, goedenavond. Inmiddels alweer 1 minuut over 6. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
20: Goedenavond Gijs. Er is nog een geval van besmetting met het Hantavirus. Een opvarende van het cruiseschip Hondius die is opgenomen in een ziekenhuis in Leiden heeft het ook. Eerder werd al bekend dat de patiënt die in het Radboud UMC in Nijmegen ligt besmet is. Onduidelijk is nog of een stewardess in het Amsterdam UMC het heeft. Het is nog altijd niet duidelijk hoe vuurwerkbedrijven worden gecompenseerd nu er een verbod aan zit te komen. Het kabinet wilde een maand geleden al duidelijkheid hebben, maar er wordt nog altijd gepraat. Het gaat onder meer over hoeveel geld er komt. De vuurwerksector zelf heeft het over honderden miljoenen euro's. Er komt voorlopig geen nieuw seizoen van het SBS-programma Massa is Kassa. Peter Gillis is vandaag veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf en een boete voor belastingfraude, plus een taakstraf voor het mishandelen van zijn ex. Gillis zelf vindt het allemaal overtrokken en belachelijk, zegt hij tegen Shownieuws.
11: Ik ken natuurlijk heel veel mensen, ook via mijn accountant, die ook wel eens te laat zijn. En die gaan in gesprek of die krijgen een boete, maar geen boetes van 1,3 miljoen en gevangenisstraf. Ik vind het al belachelijk dat er een strafzaak van geweest is.
20: Ja, de rechter zei, hier is een duidelijk patroon, dit is met opzet. Het huidige seizoen van, ja?
19: Te laat of mishandeling is toch iets anders?
20: Nee, maar hij had het even over de belasting.
19: Okay.
20: En kijk, wat de rechter zegt is van, ja, je kan het een keer vergeten, maar als je dit structureel doet, dat is wat de rechter zegt, dan is het niet. Ja, Rick was ook te laat met zijn aangifte. Ik zag hem al kijken, maar...
19: Ja, die krijgt ook 1,3 miljoen aanslag.
20: Ja, één keertje is niet erg. Het huidige seizoen van Massa's Kassa wordt de komende weken nog wel gewoon uitgezonden, maar geen nieuwe opnames.
19: Nee, maar Janine Schuinder die was hier vanmiddag van Shownieuws en die heeft gezegd dat er dus wel camera's bij stonden. Dus het wordt wel gefilmd.
20: Ja, stel dat het alsnog, dat hij toch wordt vrijgesproken. Precies. In hoger beroep. Ja, weet je niet.
19: Dat kan.
20: En iedereen met pubers in huis heeft hem al eens gezien. De opvolger van de Duckface. Er zijn nog steeds mensen die zo'n duckface gebruiken als ze op de foto gaan. Hè? Dus je wangen naar binnen zuigen, lippen tuiten en je telefoon schuin van boven houden. Oh, wat zien we er goed uit, jongens.
11: Ja, ik probeer het een beetje te doen. Kijk, die camera toch.
20: Nou, andere mensen zien er dan perfect uit. Jullie een beetje grappig. Er was al een opvolger. Daar is nu een officiële naam voor. De Gen Z-pout. In het Nederlands de pruillip bij Gen Z'ers. Oh. Je kijkt dan alsof je net hebt zitten huilen. Met je lip ver naar buiten. En je staart ongeïnteresseerd in de verte alsof je dood van binnen bent. Nee, dit is meer sexy, Gijs. Maar
19: je hip nu? Of
21: ik heb even twee
20: foto's van mijn dochter neergezet.
19: Oh,
20: met
19: nou
20: zo'n pruilip.
19: Ja.
20: Nou, ja, je snapt wat ik bedoel, toch?
19: Ja, ik snap wat je bedoelt.
20: Ze net uit het graf is gehaald en een beetje heeft zitten huilen. Dit ziet er toch niet uit, jongens. Sorry, maar dit is toch... Ja, nou ja, het is wel een huilen.
19: Ja, jij hebt erop gevoed, ik niet.
20: Ja, nee, goed punt.
19: Ja.
20: Het kan niks tegen inbrengen. Het radioteam weer. Vanavond en vannacht opklaringen en fris, graad of 6. Morgen eerst flink wat zon, later op de dag bewolking, plaatselijk wat regen. Wel warmer, 15 tot 19 graden.
19: Ze ziet er wel heel gelukkig uit. Alsof ze net gehuild heeft. Dat dan niet.
20: Martijn is mijn vader.
19: Waarom?
20: Naar die doodse blik, ja.
19: Goed, we gaan even kijken hoe druk het nog is op de Nederlandse wegen. De Nederlandse snelwegen wel te verstaan. En Robin van der Gier, die weet waar het stilstaat. Goedenavond.
22: Goedenavond. Op de A2 Utrecht en Bos bijvoorbeeld een kwartier vertraging tussen Culemborg en Waardenburg. Op de A4 vanuit Rotterdam is de weg weer vrij na een ongeluk. Wel nog tussen knooppunt Ypenburg en Hofvliet een kwartier vertraging. En op de A28 tussen het Harde en Zwolle Centrum sta je een half uur stil.
19: Oké, nou, zorg ervoor dat je veilig thuis komt. Wij blijven sowieso lekker bij je. Snap, rhythm.

0: Over jou vergeten niet, hè?
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
3: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
2: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
4: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1.000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
5: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snitbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag. Van Albert Heijn.

Als je het maar voelt natuurlijk, hè. Ja, dan zou je er nog op kunnen dansen ook. Rhythm is the Dancer van Snap en Narda. Dan wel een Narada, Michael Walden en Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, Gimme. Zo, goedenavond. Wees welkom. Het is 14 minuten over 6. Wees welkom bij de meeste muziek in de middagshow. Het is al avond, hè. Het gaat zo snel. We doen dit. En huppakee, voordat je het weet ben je weer uit de file. En ik hoop veilig en wel dat je ook thuis bent. Mijn naam is Gijs, Gijs Staaf.

0: Even checken bij Robin. Is het nog steeds zo druk?
1: Nou ja, best wel. 23 files op dit moment.
0: Dat is op dit tijdstip best wel veel.
1: Ja, okay. Steeds meer dan 100 kilometer.
0: Kom veilig thuis. Wij blijven in ieder geval deze hele file lekker bij je. En misschien wel de grootste irritatie als je op vakantie gaat. Het bekende handdoekje leggen bij het zwembad. Ik weet niet in wat voor hotel je zit of zoiets, maar dat 's ochtends mensen om 6 uur opstaan, een kopje koffie gaan nemen, of voor dat kopje koffie al snel even een handdoekje op een bedje leggen.
2: Nee joh, om 6 uur 's ochtends.
0: Of om, ja, dat zeg ik. Om 6 uur 's ochtends staan ze op. Oh ja, dan na 2 minuten over 6, dan leggen ze een handdoekje op dat bedje. Op het Griekse eiland Kos liep die frustratie van een Duitse toerist zo hoog op dat hij naar de rechter stapte. En met succes. Ja, de rechter die oordeelt dat het reisbureau moet ingrijpen als gasten lichtbedjes reserveren zonder echt te gaan liggen. Want dat is ook best wel irritant. Ik heb dat ook wel eens meegemaakt. Dan legt iemand dus een handdoekje of haar handdoekje neer. En dan 's middags om 3 uur gaat hij daar liggen. Dus de hele dag is dat bedje vrij. Nou, de man die krijgt bijna 1000 euro aan schadevergoeding. Dat is wel lekker. En hoe vervelend ook, het handdoekje leggen hoort er wel bij een vakantie. Net als dure broodjes op het vliegveld. Met handen en voeten iets bestellen in een restaurant. En ook die bezorgde appjes van je ouders.
3: Ben je veilig aangekomen? Ja, mam. Zul je voorzichtig doen, Daniel? Ja, mam. Wat ga je vanavond eten, Daniel? Ja, kip die van binnen nog helemaal rood is. Maar ik weet niet of ik daar nog geld voor heb, want de cocaïne is hier super duur.
4: Gijs op 1. De meeste muziek.
5: In de middag.

0: een of andere manier ben ik er toch wel blij mee dat dit soort echte muziek, mag ik het zo eventjes noemen, dat ongelooflijk aan het scoren is. 16.000 miljard keer is dit al gestreamd via Spotify. En terecht ook Olivia Dean en The Man I Need en Gary Rafferty en Baker Street, die hoorde je ook nog. En Baker Street, je weet wat Baker Street is, toch, Martijn?
1: Nou, enlighten me.
0: Ik heb het al 3 keer aan je gevraagd in de uitzending.
1: Ja, ik luister altijd Sky Radio. Als
0: oh, oké. Okay.
1: Ik weet het niet, Gijs, ja.
0: Sherlock Holmes, die heeft daar gewoond.
1: Oh, ja.
0: Ga je dit nou een keertje niet vergeten? Over 3 maanden ga ik het weer vragen.

0: al heel lang niet meer op de radio zijn geweest. En aan welk vergeten liedje zit je nu te denken? Welke plaat moet gedraaid worden volgens jou, omdat die al te vaak niet meer te horen is geweest? Laat maar weten via de Radio 10 app. En wat zit er zo in het nieuws, Martijn?
1: Twee vliegtuigpassagiers die in contact waren gekomen met het Hantavirus hebben dat virus niet.
0: Ah.
1: En in sommige supermarkten staan vanaf nu beveiligers met bodycams.
0: Oh jee.
1: Moet dat nou overal? Daar hebben we het zo even over.
0: Ja, ik vind het heel vervelend.
2: Je hebt coverbands. En je hebt tributebands. Radio 10 heeft deze week

0: was live. Alle info op radio10.nl.
1: Voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
4: Amster!
5: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
4: Yes!
5: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
4: Play.
5: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: Alle Dr. Oetker Pick Americans, ook tweede gratis.
4: Zoey!
5: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
4: Yes!
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Amster.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
10: Het goed!
11: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
12: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
13: Nee.
12: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
14: Lekker bezig.
12: Milner.
15: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
16: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
17: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
18: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
19: Kippie.
20: Lieve mama. Dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
21: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
22: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
24: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
0: Ja, goedenavond. Steeds meer opklaringen. Frisse nacht, graadje of 6. Morgen veel zon, later wat meer bewolking en ook wat regen. Het wordt zo'n 15 tot 19 graden. Nou, net nog ruim 20 files. Ik ben benieuwd hoe het nu is. Robin van der Gier, die weet waar het stilstaat. Goedenavond.
1: Goedenavond. Op steeds minder plekken en nog maar 15. De langste duren ook niet heel erg lang meer. Wel nog op de A2 Utrecht-Den Bosch heb je 10 minuten vertraging tussen Culemborg en Knopendijl. Op de A20 Gouda Hoek van Holland sta je 10 minuten stil tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerken naar IJssel. En op de A28 Amersfoort Zwolle heb je 20 minuten file tussen het Harde en Zwolle Centrum.
0: Oké, nou, wij blijven sowieso lekker bij je. We gaan straks weer een nieuwe aflevering spelen van de Crypto Knijter Knoepert Kanjer. En ja, ik kijk er nu de laatste tijd ook steeds meer tegenop. Ik vind het best moeilijk. En ja, Lex leeft zich helemaal uit. En terecht ook. Nou, straks rond, het zal zijn 6:55. En jouw vergeetmijnietje, die kun je ook nog steeds bij me kwijt. Laat me weten welke platen te lang niet meer op de radio is geweest. En die mag niet vergeten worden volgens jou. Maar eerst het nieuws. Martijn Nijhuis, goedemiddag. Goedenavond.
4: Ja, goedenavond Gijs. Gaat zo snel. Hè? Twee vliegtuigpassagiers die klachten hadden nadat ze in contact waren gekomen met het Hanta-virus, hebben dat virus niet. Een derde wacht nog op de uitslag. Ze zaten aan boord van het KLM-toestel, waarin ook een besmette Nederlandse vrouw zat. Dus dat lijkt goed nieuws. Op de Atlantische Oceaan bij Spanje is 30 ton cocaïne onderschept. Er zijn ook 5 Nederlanders voor opgepakt. Die kook is bijna een miljard euro waard. Daarmee is het een van de grootste vangsten ooit. Universiteit Utrecht blijft morgen de hele dag dicht vanwege de grote brand in het datacentrum in Almere. Want ja, daardoor liggen alle systemen van de universiteit eruit. Onder meer de toegangspasjes doen het niet.
0: Oh, dat werd allemaal geregeld in dat centrum?
4: Ja, blijkbaar.
0: Oké.
4: Okay. Ja, of het is een smoesje dat ze niet willen werken.
0: Ja, dat kan.
4: Het is vrijdag, het wordt lekker weer.
0: Had ik vroeger op mijn schooltas staan, hè?
4: Wat?
0: Bij brand laten staan. Ja, hebben jullie dat niet gehad?
4: Nee.
0: Je had toch hetzelfde, bij brand laten staan?
4: Ja, maar ik ben wel langer dan 2 jaar naar school geweest, maar ik heb dat nooit meegemaakt.
0: Nee? Oké. Okay. Ja, dat was een gevleugelde uitspraak.
4: Bij brand laten staan.
0: Op tassen, op schooltassen.
4: In verschillende steden in de Randstad is een proef begonnen met bodycams voor beveiligers die in de supermarkt staan. Hmm. Ja, vooral bij de zelfscanners krijgen medewerkers vaak te maken met agressie namelijk. Ja, bij ons in Limburg ook, zegt een supermarktmanager bij regiozender L1.
13: Dat is niet alleen per se agressief gedrag, dat kan ook intimidatie zijn. Überhaupt gewoon vervelend, verbaal of non-verbaal.
4: Ja, boos kijken dus. Alleen al bij Albert Heijn krijgen ze elk jaar meer dan 1000 meldingen van personeel dat wordt uitgescholden, bespuugd of geslagen.
0: Serieus, joh? Zo, ja, dat vind ik ook wel heftig.
4: Dat is heel heftig.
0: Ja.
4: Maar ja, het is toch Limburg, zegt die manager van die supermarkt. Bij ons zijn geen bodycams nodig.
13: Wij kunnen dat op dit moment nog prima handelen met de manier waarop dat we dat nu doen.
4: Ja, mensen worden daar goed opgeleid, zegt hij ook, wat ze moeten doen bij agressie.
19: Shayoot, zeggen ze dan.
4: Ja, shayoot, en dan stopt het meteen gewoon.
0: Shayoot? Schij uit, bedoel je? Oh.
4: Ik dacht dat hij een thee had, ik zo.
19: Nou, bedankt.
4: Goed, mondspraakarm, routealarm. Maar bij anderen zou het wel kunnen werken, denkt die man.
13: Ik kan me voorstellen dat zo'n beveiliger dan toch nog net wat meer autoriteit uitstraalt. En wellicht dat ook respect afdwingt.
0: Ja, maar ik vind dat toch lastig. Dat lastig, want als dan iemand, als iemand al een beetje agressief is en dan gaat nog iemand daar zeggen die dan, want het zijn meestal hele jonge mensen die daar mensen controleren. Hij zegt, nou, ik ga nu mijn bodycam aanzetten. Nou, dat werkt helemaal averechts, toch?
4: Je moet wel een beveiliger neerzetten met een beetje jouw postuur, denk ik. Wel een beetje indruk maakt. Maar ik kan me de frustratie ook wel een beetje voorstellen. Dan denk ik, je ontslaat alle cashiers, dan zit ik dat werk te doen.
0: Ja.
4: Word ik behandeld als een soort dief.
0: Mm-hmm.
4: Want ja, stel je voor dat ik iets heb gestolen en dan wordt alles uit je tas getrokken.
0: Ja.
4: En dan, ja, dan mag je
0: dat
4: het zelf
0: ook
4: weer
0: vervelend, hè? Ja. En tegenwoordig bij de Lidl heb je dus ook leg het in de weegschaal.
4: Leg het in de weegschaal.
0: Nou, ik ga nu mijn bodycam aanzetten. Nou, dat werkt helemaal averechts, toch?
4: Je moet wel een beveiliger neerzetten met een beetje jouw postuur, denk ik. Wel een beetje indruk maakt. Maar ik kan me de frustratie ook wel een beetje voorstellen. Dan denk ik, je ontslaat alle cashiers, dan zit ik dat werk te doen.
0: Ja.
4: Word ik eens behandeld als een soort dief.
0: Mm-hmm.
4: Want ja, stel je voor dat ik iets heb gestolen en dan wordt alles uit je tas getrokken.
0: Ja.
4: En dan, ja,

0: Maroon 5. And she will be loved. En het is niet Maroon 5. Ik weet dat het Maroon 5 is, maar ik vind het leuker om te zeggen.
1: Ja, een minuutje.
0: Ja. Voordat dit was de radio, daar weer iets over gaat ze. Oh, trouwens, nog gefeliciteerd met het jubileum.
1: Ik ben gewoon vergeten gefeliciteerd te zeggen. Ja, eerlijk.
0: Ik kreeg 3 weken een appje van iemand van dit was de radio. Of even willen feliciteren, dit was de radio.
2: Zullen we even aftellen?
0: Ja, oké. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Gefeliciteerd! Ja. Maar kunnen ze niet meer gebruiken, want het is al voorbij.
1: Ja, heb je niks aan.
0: Een beetje laat, oké. Okay. Goed, even kijken. Monique, goedenavond. Monique Stork.
3: Goedenavond.
0: Heb je net je Facebook bijgewerkt?
3: Ja, klopt.
0: Ja? Waar ben je geweest dan? Waarom heb je het bijgewerkt?
3: Ik was naar de kinderboerderij geweest. Daar ga ik bijna iedere week heen. Dat vind ik altijd leuk. Maar ik was 2 weken niet geweest.
0: Oh, jeetje. Dus, hebben ze je gemist?
3: Ja, zeker. Ja. Want ik heb altijd praatjes met haar. En ik heb altijd praatjes met een gans staan. En dat vind ik gewoon leuk. En dan maak ik een filmpje. En dan praat ik. En dan praat ze terug in de ganse taal. Dat vind ik al leuk. En
1: wat zeg je dan?
0: Even terug. Je hebt een kinderboerderij en daar is een gans. Hoe heet die gans?
3: Ja, dat weet ik niet hoe ze heet.
0: Oh, dat weet je niet. Eigenlijk, ja, maar je praat toch met haar? Kom op nou. Ja. Dan weet je toch hoe ze heet?
3: Gijs.
0: Ik zou hem gewoon Gijs noemen. En wat heb je vandaag tegen hem gezegd?
3: Ze kwam naar me toe, want ze wilde eten hebben. En kinderen lopen daar altijd met blikjes met eten, maar ik heb geen eten bij. Dus toen klikte ze de hele tijd van nee. Ik zeg ja, ik heb niks. Dus nee. Ja, helaas.
0: En spreekt hij jouw taal ook, of niet? Of,
3: ja.
0: Nou, ik vind het super gezellig om met je te praten. Ik vind het ook een heel interessant gesprek. Zo'n beetje aan het eind van de middag. Maar dit is overigens niet de reden waarom ik je gebeld heb. Want je hebt een geweldig gepenietje. Die was ik helemaal vergeten. Van een Italiaans bandje. En die hebben 1 hit gescoord. Was in 1996. Waarom dit nummer?
3: Omdat het gewoon een van mijn favoriete nummers is. En ik word er altijd heel erg vrolijk van.
0: Ja, dat betekent trouwens deze, want ze komen uit Italië. En dit betekent ganzen in Italië. Wist je dat? Ja, dit verzin ik er ook maar bij.
3: Dat verzin okay. Je ter plekke, denk ik.
0: Over welke bandje hebben wij het?
3: Over ICT.
0: ICT, ja.
3: ICT, ja.
0: En hoe heet het nummer?
3: ja. Lastia
0: Tentare, of zoiets. Ja, Lastia Tentare, dat is hem. Ik ga met heel veel liefde draaien. Ik denk dat heel veel mensen het herkennen. Succes. Morgen ga je weer naar de Gans?
3: Volgende week weer.
0: Oh, volgende week, oké. Okay. Maar vraag even of je ze Radio op 10 wil zetten.
3: Goed.
0: Oké. Okay. Fijne avond, Monique.
3: Dankjewel, jij ook.
0: Hoi. Doei.

0: gezet vandaag, of niet?
1: Nee. Dit is handwerk. Daarom raden jullie het ook niet.
0: De luisteraar ook niet.
1: Nee, zelfs AI kwam er niet achter gisteren. Dus ik heb wel even een iets makkelijkere cryptische omschrijving gemaakt van de plaat die ik straks ga draaien.
0: Wij maken natuurlijk een radioprogramma voor onze luisteraars. Ja. Ook een beetje voor onszelf, maar vooral voor onze luisteraars. Ja. En ik vind het ook wel leuk dat zij ook wel een kans hebben om iets wat te raden.
1: Nou, sterker, het was gisteren zo raar dat ik had een omschrijving van een plaat.
0: Ja. Doe de omschrijving nog even.
1: Ja, het was dus gisteren, dit zijn er twee over plek nummer één.
0: Ja, en dat waren?
1: Dat waren, ik bedoelde daarmee Suzanne Freek met Goud.
0: Ja.
1: Maar er kwamen betere inzendingen binnen, betere platen binnen, passen bij de omschrijving dan ik zelf had verzonnen. Dus ja, nou Mary J. Blige en U2 met One en zo, had allemaal gekund.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: Aan de opgave houden die ik gemaakt heb. Ik ben wel eerlijk.
0: Ja, je bent
1: dus gisteren is er door geen enkel team een punt gescoord.
0: Goed, nou, dat betekent dat wij vandaag weer een kans hebben. Ja. Een cryptische omschrijving van een plaat die je straks na 7 uur gaat draaien. Het hoeft niet meteen de eerste plaat te zijn, kan ook een half uurtje later zijn. Ja. Maar in ieder geval na 7 uur. Ja. En wij moeten raden. Nou, we moeten niks. Ja, het zou leuk zijn als we eindelijk eens een keertje zo'n plaat raden.
1: Deze moeten jullie wel raden, hoor.
0: Oké, nou daar gaat-ie.
1: Daar komt-ie. Welke plaat bedoel ik met deze omschrijving? Reunie georganiseerd door de zus van een nieuwe, maar overleden filmheld.
0: Jezus.
1: Ja, hij is wat langer dan gisteren. Daar komt-ie. Reunie georganiseerd door de zus van een nieuwe, maar overleden filmheld.
2: Reunited?
0: Nee. Oh, Pietjes en Hurp.
1: Nee.
0: Ja. Welke filmheld is dat, Pietjes en Hurp?
1: Denk een beetje recente film. Denk een beetje waar we misschien kaarten voor weggeven ook.
0: Oh, voor Michael Jackson.
1: En dan een reunie.
0: Een reunie.
1: Georganiseerd door zijn zus.
0: Denk de Janet Jackson.
1: Met?
3: Together again.
1: En zonder hulp, hè?
0: Ja,
1: hartstikke knap.
0: Ik gebeld met Wouter, of
1: niet? Ah, hij zegt, we moeten ze een beetje helpen, Lex. Dit gaat niet zo langer.
0: Nee, dat... Nou,
1: puntje erbij. Lekker.
0: Jeetje, gelukkig.
1: Ja.
0: Nou, in ieder geval, dat is wel lekker. Dat is een leuke plaat ook van Janet Jackson, toch?
1: Ja. Absoluut.
0: Die uit de film is gehouden, hè?
1: Ja.
0: Ja, die wil er ook niets mee te maken hebben. Eén grote kassa voor...
1: Misschien dat we ervan aanklaagd naar aanleiding van deze crypto-knallerknoeper.
0: Oké. Straks, na 7 uur... Ja.

0: 8 mei begint het grootste wielercircus van Italië. 21 etappes, 3 weken lang, 1 roze droom. De Giro d'Italia. Vanaf 8 mei live op Eurosport en stream op HBO Max.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Nu, later en altijd.
3: Ga je bijna met pensioen?
4: Ja.
3: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
4: Nee.
3: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
1: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
5: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
6: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
5: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
10: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
4: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
5: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30 Brad Pitt in de knotsgekke actiecomedy Bullet Train. Natuurlijk bij Veronica.
8: Lachen, winnen, meezingen. De donderdag-editie van Leven na 7 staat op stapel. Maar eerst het nieuws van 7 uur. Martijn Nijhuis, goedenavond.
9: Goedenavond Lex. De eerste uitslagen van vliegtuigpassagiers die zich hebben laten testen op het hantavirus zijn er. En die zijn negatief. Het gaat om mensen die aan boord waren van het KLM-toestel waar ook de besmette Nederlandse vrouw in zat, die later overleed. Een derde passagier wacht nog op de uitslag. De GGD houdt anderen in de gaten. De Universiteit Utrecht blijft morgen dicht. De systemen liggen eruit door de grote brand in een datacentrum in Almere. Daardoor doen bijvoorbeeld de toegangspasjes het niet. De universiteit roept medewerkers en studenten op om ook niet in te loggen op de systemen. Ook andere bedrijven en instellingen hebben er last van. Het kabinet hoopt eind deze maand duidelijk te hebben hoe de vuurwerkbranche gecompenseerd wordt voor het komende vuurwerkverbod. Dat had eigenlijk allemaal al klaar moeten zijn, maar de gesprekken zijn nog in volle gang. Dus is het nog niet duidelijk om hoeveel geld het gaat. En Femke Broeders-Bol loopt volgende maand de 800 meter bij de FBK Games in Hengelo. Het wordt waarschijnlijk haar eerste outdoor race op die afstand. Ze liep de 800 meter al wel een keer bij een indoorwedstrijd en liep toen meteen een Nederlands record. Broeders-Bol zegt dat ze niet kan wachten om voor eigen publiek te lopen.
8: Het is niet te hopen dat zij radio-dj wil worden, want dan zijn we zo onze baan kwijt, denk ik. Die kan alles, die vrouw.
9: Ja, toch?
8: Het is geweldig.
9: En een prachtige radionaam, Broeders-Bol.
8: Broeders-Bol.
9: Ja, je hoort het Erik de Zwart zeggen.
8: Ja.
9: Het radioteam weer, het is droog, vooral landinwaarts bewolkt. Het koelt vannacht af naar 4 tot 8 graden. Ook morgen wolken in het binnenland, aan de kust meer ruimte voor de zon. En het wordt warmer, 16 tot 19 graden.
8: Heerlijk, Martijn, dankjewel. Dan radioteam verkeer door Flitsmeister. 1 hele vertraging nog over van de middagspits. Die staat op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 7 minuutjes.
10: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
13: Hamster!
14: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
13: Yes!
14: Met deze week in de bonus, alle melkunie protein, tweede gratis.
13: Play.
14: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
13: Lekker hoor!
14: Alle Dr. Utker Pick Americans, ook tweede gratis.
13: Zoé!
14: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
13: Yes!
14: De meeste, de beste aanbiedingen.
11: Proste!
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
17: Joehoe!
16: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Radio 10.
18: Lex Gaarthuis.
8: Ja, goedenavond.
18: De grootste hit aller tijden.
8: Dat is gezellig.

bij 10 om 11 minuten over 7. In de volksmond ook wel even na 7 genoemd. Ook op deze donderdagavond meldt die kale gek uit de Betuwe zich voor een kakeltje verse leven na 7. Ja hoor.

2026. Wat onwijs gezellig dat je er bent. Hoe is het met je? Het was de dag waarop reality bungalow parkhouder Peter Gillis werd veroordeeld tot een celstraf van een jaar. Daarmee komt hij er komende jaar luxer bij te zitten dan de huurders van zijn bungalows. De dag waarop de organisatie van het Songfestival de Finse deelnemer toestemming heeft gegeven live viool te spelen op het podium. Het betekent dat voor het eerst in jaren weer live muziek wordt gespeeld op het evenement. Sinds 2004 is dat namelijk, ja, je gelooft het of niet, verboden. Muziekevenement, hè? André Rieu reageert teleurgesteld op dit nieuws. Live viool spelen, daar gaan mijn Songfestival ambities. Al dus André. En het was de dag waarop een Duitse toerist een schadevergoeding van ruim 900 euro heeft gekregen. Je hoort het al bij Gijs. En dat hij tijdens zijn vakantie in Griekenland geen gebruik kon maken van een lichtbedje bij het zwembad, omdat anderen daar hun handdoekje hadden liggen. Koninklijke familie onderzoekt naar aanleiding van dit nieuws een claim tegen de Duitse staat, omdat zij ooit een jaar of vijf lang geen gebruik konden maken van hun lichtbedden en zwembad door een ander soort bezetting. Nou goed, hoe dat dan weer afloopt, dat wachten wij rustig af, hè? Het is lachen, winnen, meezingen. Het is leven na zeven op jouw Radio 10. En meezingen doe je straks met de Supreme.

ja, it's all about the money. Oftewel, geld speelt een belangrijke rol. Nou, ik ben er even ingedoken. Stukje service van de zaak. Uit onderzoek blijkt dat geld inderdaad bijdraagt aan geluk. Vooral als je je basisdingen op orde hebt en financiële stress is verdwenen. Maar, zo is ook gebleken, boven een bepaald inkomen neemt dat extra geluk steeds minder toe. Met andere woorden, van nog een miljoen word je blijkbaar niet automatisch nog vrolijker. Kijk, weten we dat ook weer? Jongens, we kunnen stoppen met sparen. Ja, top 4000 Classics, nu met Bryan Adams. It is Samba.

0: ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
1: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
2: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
3: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
2: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
1: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Sneldoor trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
7: Straks nog Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. Je hoort ook Mojo en nu eerst Fleet.

twee gasten uit Frankrijk. De een producer, de andere zanger. Lady, hear me tonight. Nou ja, ik zeg zanger. Eigenlijk is het een soort van praatzingen. Dat is zijn handelsmerk, zeg maar, van die gast. Overigens, het liedje zelf is niet origineel, hè? Nee, ze hebben een sample gebruikt uit een liedje van Chic. Ik kan me best voorstellen dat je dat nummer niet heel goed kent. Want als ik zeg Soup for One, dan hoor ik een aantal mensen aan de andere kant van de radio al zeggen: Soep voor wat, hè? Die ken ik niet. Nee, nou, exact, laat gaan. En geniet vooral ook nu van deze. Dit is Over My Shoulder bij Team.

2000 stonden er 4 liedjes in van Alan Parsons Project. Dan heb ik het over Don't Answer Me, The Turn of a Friendly Card, Eye in the Sky en uiteraard ook het liedje dat je net hoorde, Old and Wise. Wat dat betreft was het hun hoogste notering. Die was zelfs goed voor nummer 50 in de lijst. Top 4000 Classics. Ja, nou, zij stonden er ook een paar keer in, hè. Ik heb het over ABBA. Dit is Eagle.

Coldplay, Something Just Like This. En daarvoor ABBA en Eagle. Ja, we lopen alweer tegen het einde aan van de top 4000 classics. Maar je weet, ze zijn er elke dag, dus ook morgenavond om 9 uur weer. Voor zometeen veel plezier met de Nacht van 10. En ik wens je een goede nacht toe.

0: je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
5: Oh yeah.
4: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23.950 euro... of 133 euro bijtelling per maand. MG. Find your more.
7: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
10: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
11: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow!
11: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
12: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1+1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog?
15: Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Let's
17: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
18: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
17: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
19: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
20: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Het ANP-nieuws van 12 uur.
5: De burgemeester van Den Haag noemt de aanval op het D66-kantoor onaanvaardbaar. In een democratie verschil je van mening met woorden, zegt hij op sociale media. Er waren zo'n 30 mensen in het pand toen de vuurwerkbom gisteravond afging. Niemand raakte gewond, iemand is opgepakt. 1 op de 3 Nederlanders maakt zich zorgen over het Hantavirus, blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Het nieuws over het Hantavirus roept veel herinneringen op aan de coronacrisis. Iets meer dan de helft zegt dat ze door corona sceptischer zijn geworden over de aanpak van de overheid, maar heeft er nog wel vertrouwen in. De grote brand in een leegstaand kantoorpand in Zoetermeer is onder controle. Omwonenden kregen eerder op de avond een NL-alert. Er was hevige rook. Het was de 3e brand in korte tijd in hetzelfde gebouw. Slachtoffer Naomi zegt in een interview met RTL Tonight dat ze jarenlang voor gek is verklaard, omdat Ali B. een reputatie had als goede man. De rapper is gisteren tot 3 jaar cel veroordeeld voor 2 verkrachtingen, waaronder die van Naomi tijdens een schrijverskamp. Ali B. stapt nu naar de Hoge Raad. Dan nog het radioteam weer door Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog en het koelt niet verder af dan 4 graden. En er is kans op mist. Later vanochtend is het eerst zonnig. In de middag komen de stapelwolken. Dan wel wat warmer dan vandaag. 19 graden maximaal.
13: Radio 10.

impact op de ruim 30 jongeren die aanwezig waren bij de explosie in het D66-kantoor is enorm. Dat meldde de Jonge Democraten na de aanval met een vuurwerkbom tijdens een politieke bijeenkomst gisteravond. Ook de premier en burgemeester reageren voor afschuw. Er is iemand opgepakt. In het Brabantse Waalwijk is een sporthal ontruimd. Er zijn problemen met het dak. Experts moeten daar nu naar gaan kijken. Het is wel een probleem, want de eindexamens zouden daar vandaag worden afgenomen. Die worden dan maar verplaatst naar gewone leslokalen. De voorzitter van de Europese Commissie is optimistisch over een handelsakkoord tussen de EU en Amerika. Dat zei ze na een gesprek met president Trump. Die dreigde met hogere importheffingen als Europa zich voor 4 juli niet houdt aan de afspraken. De Europese commissarisvoorzitter zegt dat Brussel daarmee op de goede weg is. En Frankrijk start nu een strafrechtelijk onderzoek naar Elon Musk en zijn platform X.

Hij weigerde vrijwillig te verschijnen voor verhoor en nu wordt de zaak overgedragen aan onderzoeksrechters. Die bekijken of X is gebruikt voor buitenlandse inmenging in de Franse politiek en ook naar de dienst Grok, bijvoorbeeld om seksueel getinte nepfoto's. Dan nog het radioteam weer door Weer Online. Het is droog hoor op de meeste plaatsen en het koelt niet verder af dan 4 graden. Er is kans op mist. Later vanochtend is het eerst zonnig, in de middag komen er stapelwolken en dan wordt het maximaal 19 graden.

Premier Jetten noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-kantoor in Den Haag een laffe daad van intimidatie. Volgens fractievoorzitter Jan Paternotte is het een wonder dat de ruim 30 aanwezige jongeren ongedeerd bleven, omdat de explosie een ravage heeft aangericht. Minister Sjoerdsma benadrukt dat geweld tegen politici alle perken te buiten gaat. In Amsterdam is een man opgepakt voor een steekpartij in Leiden vorige week. Het slachtoffer werd toen in zijn gezicht gestoken door iemand uit een groepje van ongeveer 5. Hoewel de politie eerder zocht naar een jongere dader, bleek de opgepakte man eind 30 te zijn, meldt de regionale omroep. In Duitsland wordt gezocht naar een hoogbejaarde blinde vrouw. Haar man, die dement is, had haar achtergelaten in de auto, maar is volgens Duitse media vergeten waar die heeft geparkeerd. Volgens de man was de auto ergens vast komen te zitten, waarschijnlijk in de buurt van Berlijn. En er wordt gezocht naar nieuwe actrices voor de rollen van de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane in het derde seizoen van de serie Maxima. Kleine prinsesjes worden groot, zegt uitzender Videoland. Meiden van 7 tot en met 14 worden gezocht. Ze hebben nog ruim een week de tijd om zich aan te melden. Dan nog het radioteam weer door Weer Online. Het is op de meeste plekken droog. Het koelt niet verder af dan 4 graden en er is kans op mist. Later vanochtend, dan is het zonnig, maar in de middag komen er stapelwolken. Het wordt maximaal 19 graden.